0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat lozen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat een aantal keer gelukt, maar nu wordt de operatie dus gepauzeerd. Dat is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. Hoe lang de pauze duurt, zegt Trump niet. De Wereldgezondheidsorganisatie zoekt passagiers die op dezelfde vlucht zaten...

0: ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader is een jongen van 13. Volgens de politie gaat het om een leerling van de school. Hij zou het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Over een motief is nog niets bekend. De jongen en zijn stiefvader zijn opgepakt. Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. Dat was genoeg na het gelijkspel in de eerste halve finale. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen komende dag tegen elkaar. Het weer in het zuidoosten regen. In de rest van het land is het droog bij een graad of 9. Komende dag opnieuw regen in het zuidoosten. Op andere plekken soms wat zon. En maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De VS gaat tijdelijk geen gestrande schepen meer uit de straat van Hormuz loodsen. De Amerikaanse president Trump meldt dat de operatie kort wordt gepauzeerd. Volgens Trump kan er in deze pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Hoe lang die pauze gaat duren, zegt Trump niet. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. Vanaf daar worden 3 ernstig zieken naar Nederland overgebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hanta-virus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Op kleuterscholen en in de voorschoolse opvang in Tibet mag alleen nog Mandarijn worden gesproken. Dat meldt Human Rights Watch in een rapport. Ook zou er op de scholen sprake zijn van politieke en culturele indoctrinatie. Volgens de mensenrechten...

0: bewolkt met in het zuidoosten regen. Het is een graad of 9. Overdag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land bewolkt, maar ook soms wat zon. Het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een onderzoek naar marteling van arrestanten in Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt. Begin dit jaar werden al 2 agenten opgepakt. Zij worden verdacht van het martelen van onder meer illegale migranten. De hoofdverdachte wordt ook verdacht van verkrachtingen. De arrestaties van de 2 leiden tot een breder onderzoek, waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De agenten die nu zijn gearresteerd zijn aangehouden in een onderzoek naar marteling van verdachten op een politiebureau in Lissabon. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in de pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Hoe lang die pauze gaat duren, zegt Trump niet. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hantavirus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. En vanaf daar worden 3 ernstig zieken naar Nederland overgebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het schip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in

0: kalt, wir müssen weg hier, komm. Dein Lippenstift ist verwischt. Du hast ihn gekauft und ich habe es gesehen. Zu viel Rot auf deinen Lippen und du hast gesagt, mach mich nicht an. Aber du warst durchschaut. Augen sagen mehr als Worte. Du brauchst mich doch, hm? Alle wissen, dass wir zusammen sind ab heute. Jetzt höre ich sie. Sie kommen. Sie kommen, dich zu holen. Sie werden dich nicht finden. Niemand wird dich finden. Du bist bei mir.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruise ship Hondius en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in een ziekenhuis. Het cruise ship gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn meer mensen besmet met het Hantavirus. Het ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië en vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland gebracht. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. In Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt in een zaak rond marteling van verdachten. Ze werden opgepakt in een onderzoek waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De hoofdverdachte werd in januari al gearresteerd en wordt beschuldigd van onder meer het martelen en verkrachten van illegale migranten. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. Het is nu de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. Het weer: in het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog en af en toe zon. Daar wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: In Port Ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is op zoek naar 88 mensen... die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw... die overleed aan het Hanta-virus. Ze werd ziek op het cruiseschip Hondius... en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika... waar ze overleed in het ziekenhuis. Het cruiseschip gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. Vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland overgebracht. Bevrijdingsdag is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Wel was het op sommige festivals erg druk. Zo mochten er in Utrecht tijdelijk geen mensen meer bij. In Pijnakker werd een feest helemaal afgelast nadat iemand onwel was geworden. En Bevrijdingsdag werd afgesloten met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. En daar traden onder meer Agda en Amerika. Bij het 5 mei-concert waren ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima aanwezig. Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. En dat klonk zo bij de BBC.
2: Arsenal in the final! Well, what a tie! What a tussle this has been! And Arsenal have won it 1-0! And now they're in the Champions League final for the first time for 20 years!
1: Het is de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen vandaag tegen elkaar. En het weer nog in het oosten en zuidoosten. Vandaag regen, daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
4: Binnenkort ruis op je radio.
5: Klopt.
4: Met de komst van Eimond 360.
5: De nieuwe streekomroep van Beverwijk, Heemskerk en Velsen.
4: Luister je voortaan via 105.4 of 100.

0: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Apeldoorn is een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum uitgelopen op ongeregeldheden. Zo'n 150 betogers blokkeerden een rotonde en bekogelden de politie met vuurwerk. In de leegstaand schoolgebouw in Apeldoorn moet een noodopvang komen voor 240 mensen. Vorige week werd daartegen ook al geprotesteerd. Verwaarlozingszaken van huisdieren, zoals honden en katten, worden steeds ernstiger. Dat signaleert de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn. Ook maken dierenartsen steeds vaker melding van ernstige verwaarlozing. De inspectie zag eerst vooral milde overtredingen, maar ziet nu steeds meer schrijnende situaties.
4: Dat wij dieren tegenkomen die veel te mager zijn omdat ze te weinig of geen voeding meer krijgen of moeten verblijven in zeer vervuilde huisvesting. En in een enkel geval zelfs dat dieren al zijn overleden omdat ze nooit medische zorg hebben gekregen.
3: De oorzaken zijn onder meer dat mensen geen geld hebben voor medische verzorging. De schok is groot in China na de dodelijke explosie in een vuurwerkfabriek. Daarbij kwamen zeker 26 mensen om het leven. 61 mensen raakten gewond. In de stad waar het gebeurde staan zeker 3000 vuurwerkfabrieken. En de huizen die rond de fabriek, de ontplofte fabriek staan, zijn flink beschadigd, zag correspondent Gabi Verberg.
5: Er zijn heel veel deuren uit huizen geblazen en overal zijn ramen gesprongen. Verder zijn mensen angstig. En dat is ook wat te begrijpen. Er is nog steeds rook te zien. Tegelijkertijd wordt er overal vuurwerk afgestoken, siervuurwerk. Dus het is een apart gewaarwording allemaal.
3: De duizenden vuurwerkfabrieken in de Chinese regio worden geïnspecteerd op de veiligheidsregels en blijven voorlopig dicht. Dan het weer nog. In het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog. Af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ze worden wel de tovenaars van Eimond genoemd. Vader Sien en zoon Martin Bronder van behangersbedrijf Bronder in Heemskerk. Naast hun schoenen lopen doen ze niet zo snel. Oer-Hollands vakwerk leveren, dat is hun missie. Of het nu om behangen gaat, glasweefsel, sauswerken of het spuiten van plafonds, met hun jarenlange ervaring staan deze mannen garant voor het perfecte resultaat. Ze werken dan ook uitsluitend met de beste materialen, besteden nooit iets uit en vragen altijd een eerlijke prijs. Kijk voor meer informatie op behangersbedrijfbronder.nl of bel even 06 53 78 17 60. Laat uw woning omtoveren tot een echt droomhuis door Siem en Martin Bronder uit Heemskerk.
7: Het vaste adres voor alle kleding, zoals Le Dup, State of Art, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk, aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl of beter nog naar de Alkmaarseweg 2.

0: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl of beter nog naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
3: Eigen tijds wonen en slapen, dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
4: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Centraal Planbureau pleit voor verandering van het belastingstelsel. Zoals het nu werkt, vergroot dat in een aantal gevallen de verschillen tussen arm en rijk. Het kabinet moet het fiscale stelsel eerlijker maken, vindt het CPB. In Breda gaat het eerste volledig rookvrije stadspark van Nederland open. Het gaat om het zeelichtpark op het terrein van de voormalige zeelichtkazerne. Met borden wordt aangegeven dat je daar niet mag roken. Er wordt niet meteen streng gehandhaafd, zegt deze Bredaanse wethouder.
7: Het is niet zo dat boa's achter je aankomen als je hier rookt, maar we gaan er wel echt voor zorgen dat iedereen weet, zoals je hier binnenkomt bij het park, dat je weet, dit is een rookvrij park. Een aantal jaar geleden zorgden we ervoor dat alle speeltuinen rookvrij werden, 440. Toen deden we vorig jaar de bushaltes en nu het eerste stadspark.
6: Breda wil een jaar bekijken of mensen zich aan het rookverbod houden en wat de effecten zijn. In de straat in Spijkenisse is vannacht voor de derde keer in korte tijd een explosie geweest. De reeks explosies begon vorige week in de gelijknamige straat in Rotterdam. De bewoners van dat huis vermoeden dat dat een vergissing was. Een dag later ging een explosief af op hetzelfde huisnummer, maar nu in Spijkenisse. Een paar dagen later was het weer raak in die straat. De politie heeft wel camera's geplaatst in de straat, maar vooralsnog is er niemand aangehouden. Een voormalig medewerker van de Amsterdamse rechtbank verschijnt vandaag zelf voor de rechter. Sana C. zou gegevens in het computersysteem van de rechtbank hebben opgezocht en die voor 500 of 750 euro hebben verkocht aan criminelen. De laatste tijd wordt vaker de druk opgevoerd op ambtenaren, zegt deze deskundige.
8: Vroeger waren het zeg maar de bevriende bouwbedrijven en aannemers. En nu zie je dat de georganiseerde criminaliteit kan niet zonder een ambtenaar die informatie verstrekt, die persoonsgegevens verstrekt, die een oogje dichtknijpt bij toezicht en handhaving.
6: En dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
10: Binnenkort ruis op je radio.
11: Klopt.
10: Met de komst van Eimond 360.

0: zoals op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Door decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het aantal kinderen in de noodopvang is sinds 2022 verdrievoudigd, blijkt uit cijfers die het kinderrechtencollectief opvroeg bij het COA. Nu wonen ruim 7000 kinderen in noodopvanglocaties. Volgens het collectief komt dat doordat er te weinig ruimte is om asielzoekers op te vangen. Het aantal opvanglocaties is de afgelopen jaren afgebouwd. In de noodopvang is weinig gezondheidszorg, het is er niet veilig en kinderen gaan soms langere tijd niet naar school. In Duitsland hebben honderden agenten op zo'n 50 plaatsen invallen gedaan en huiszoekingen verricht. De invallen waren bij mensen die lid zouden zijn van extreemrechtse groepen. Die groeperingen, Jung und Stark en Deutsche Jugend voran, zouden gewelddadige acties organiseren via sociale media. De Duitse politie heeft bij de invallen niemand gearresteerd. Philips heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, ondanks oorlogen en importheffingen. De verkoop van medische apparatuur en consumentenproducten als tandenborstels steeg. De omzet kwam uit op bijna 4 miljard euro. De netto winst steeg naar 146 miljoen, een verdubbeling van de winst een jaar eerder. Dat kwam ook doordat Philips de kosten wist te verlagen. Dierenartsen en de inspectiedienst Dierenwelzijn zien steeds meer ernstig verwaarloosde huisdieren. Vaak krijgen die geen medische zorg en leven ze in vervuilde huizen. Volgens de inspectie komt dat door de coronatijd. Baasjes namen een hond of een kat voor de gezelligheid, terwijl ze daar geen geld voor hadden. Voor de derde keer in nog een week was er vannacht een explosie in Spijkenisse in dezelfde straat. Er klonk een harde knal en er sneuvelden ruiten. De reeks begon vorige week in Rotterdam in een straat met dezelfde naam. Aangenomen wordt dat die explosie een vergissing was. Het weer, in het oosten van het land regen en 10 graden. Meer naar het westen droog en wat zon en 15 graden. Morgen droog, een flinke periode met zon en dan 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
6: Ze worden wel de tovenaars van Eimond genoemd. Vader Sien en zoon Martin Bronder van behangersbedrijf Bronder in Heemskerk. Naast hun schoenen lopen doen ze niet zo snel. Oer-Hollands vakwerk leveren, dat is hun missie. Of het nu om behangen gaat, glasweefsel, sauswerken of het spuiten van plafonds. Met hun jarenlange ervaring staan deze mannen garant voor het perfecte resultaat. Ze werken dan ook uitsluitend met de beste materialen, besteden nooit iets uit en vragen altijd een eerlijke prijs. Kijk voor meer informatie op behangersbedrijfbronder.nl of bel even 06 53 78 1760. Laat uw woning omtoveren tot een echt droomhuis door Siem en Martin Bronder uit Heemskerk.
5: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
7: Binnenkort ruis op je radio.
8: Klopt.
7: Met de komst van Heimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Zoek niet verder. Je hebt ons gevonden. Dit is de ochtendmix voor de gehele Eimond. 19.

0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Ochtendmix op woensdag 6 mei van het jaar 2026. We zijn zojuist gestart met Petula Clark en This Is My Song uit 1967. En één jaar eerder The Monkees met I'm a Believer uit 1966 dus. Ga ik even kijken aan de andere kant van het glas of ik een duo-presentator of presentatrice heb. Ik zie iets bewegen. Zegt u eens wat?
1: Een goedemorgen allemaal. Ach, en een goedemorgen Rob.
0: Rina, wat een aangename verrassing.
1: Ik zit er weer hoor.
0: Heerlijk, wat gaan we doen vandaag?
1: Nou, de gewone dingen die de mensen van ons gewend zijn. En dat is zo dadelijk het weerbericht. Want ja, wat zou het worden hè, vandaag en de komende dagen? We hebben natuurlijk ons rondje Hollands. We hebben straks nog de top 40. Wat gebeurde er allemaal op 6 mei door de jaren heen? En wie zijn de jarig vandaag?
0: Kunnen mensen ook verzoekplaatjes aanvragen?
1: Ja, graag. Ik heb een hele stapel klaar liggen die ik in wil vullen. Maar ja, dan moeten de mensen wel gaan bellen. Op 025-1-254-958.
0: Ja, ik zit met je mee te schrijven. Je ging iets te snel.
1: 025-1-254-958.
0: En we hebben een wijkschijf.
1: Ja.
0: Ja, en die is maandag bekendgemaakt. Het is Chris Cross Amsterdam en Frans Bauer en Jan Smit. Wat een combinatie,
1: nou,
0: hè?
1: Nou.
0: Met een heel gezellig nummer. Nou, luister maar.
2: Dit is de nieuwe wijkschijf in de Ochtendmix.

0: Nacht met Rina Haver.
1: Ja.
0: In de ochtendmix.
1: In de ochtendmix. En het weerbericht, dat gaan we zo horen. Kunnen we het badpakje aandoen of de zwembroek, of moeten we de regenjas pakken? Horen we het zo? Maar eerst even de wijkschijf afkondigen. Dat was Chris Cross, Amsterdam, Jan Smit, Frans Bauer en Zij Hoort Bij Mij. Rina. Het weer.
2: Ja, het weer. Nou ja, als we naar buiten kijken, dan zien we het. Hè. Het blijft nog even grijs en soms nat. Het was droog dat we hier naartoe gingen, ja. Hoor. Maar het is niet zo dat je zegt van, ik trek even lekker mijn korte broek aan en we gaan de stoel buiten zetten.
1: Nee.
2: Moeten we nog eventjes niet doen. Want het staat hier wel samengevat. De komende dagen wordt het steeds vaker droog en zonnig. Nou, dat is een goed vooruitzicht. Vandaag is het nog op veel plaatsen grijs en in het zuidoosten nat. Vanaf morgen is het overwegend droog met ruimte voor de zon.

0: En daarbij lopen de temperaturen op van 10 tot 14 graden. En vandaag tot 19 tot 22 graden op zaterdag. Maar ik ga het een klein beetje wat preciezer doen, want we zitten uiteindelijk op de woensdag. Nou, vanochtend is er veel bewolking. Vanmiddag trekt het regengebied weg naar Duitsland. Mogelijk komt de zon in het westen of het noorden nog even tevoorschijn, maar er blijft vrij veel bewolking aanwezig. Het wordt 10 graden in het oosten tot 15 graden in het westen, nou, waar wij zitten.
1: Heerlijk.
0: Ja, hartstikke lekker, maar nog geen weer. Ik zie soms mensen met flipflops en korte broeken. En dan denk ik, hallo jongens, het is 16 graden.
1: Dat zag ik met kerstmis al.
0: Ja, weet je. Maar goed, dat moet ook iedereen voor zich weten. Ik ben altijd zo'n mens die wil geleidelijk aan naar iets beter weer, andere kleding enzovoort. Hè? Ja. Daarbij waait de wind nog tot een matige tot vrij krachtige noordoostenwind, waardoor het vaak wat frisser aanvoelt. Nou, vanavond kans op wat regen. Nou, heel veel mensen zitten dan toch waarschijnlijk wel binnen. Er valt hooguit 1 millimeter. Wow, dat is verdampt voordat je er erg in hebt. En in de nacht klaart het vervolgens op. Bij een zwakke wind liggen de minima tussen de 3 en de 8 graden. Morgen wolken en zon. Donderdag schijnt op veel plaatsen de zon. Vanaf het middaguur neemt de bewolking toe en is er kans op enkele buien. Toch zal het op veel plaatsen aangenamer zijn dan de voorgaande dagen. Het wordt namelijk 14 tot 16 graden en er staat weinig wind. En tijdens de zonnige momenten is het dan heerlijk weer voor een wandeling. Zo vindt degene die dit gemaakt heeft. Ja. Mag iedereen dat misschien even zelf weten? Ja. En in de nacht na vrijdag koelt het flink af met opklaringen. Weinig wind, wordt het plaatselijk soms zelfs 2 graden. De meeste plaatsen koelt het af naar 4 tot 6. Maar zoals ik al zei in het begin, we gaan op naar de 19 tot 22 graden in het weekend.
1: En we gaan ook op naar de instrumentale. En dat is Willy Schobbe en zijn gouden trompet met Il Silenzio. Rina, dankjewel voor het weerbericht.
0: Alsjeblieft.

0: Ja. We hadden een klein onder onsje voordat ik dit nummer instartte. Rida zegt, op dit idee kwam jij vast en zeker tijdens de dodenherdenking. Ik zeg, nou hoe raad je het? Want het is inderdaad zo. Ik denk, hé, Il Silenzio van Willy Schobbe, dat is wel een mooie instrumentale. Nou, vandaar dus.
1: Het Regio Nieuws hoor je in de ochtendmix.
2: En ik heb twee berichtjes voor u voor de komende tijd. Nou ja, de ene, die kunt u de hele zomer kunt u daar gebruik van maken. In ieder geval, ik denk dat het in Beverwijk en Heemskerk op strand ook gedaan wordt.
0: Overal,
2: ik kan me niet voorstellen dat dat alleen maar in Velsen zou zijn. Maar er staan weer zonnebrandpalen. Ah. Nou, dan denkt u misschien van, ja, wat is dat dan? Nou ja, de mensen zorgen niet goed voor hun huid in verband met de zon. En dat geeft een hoop verbranding. En dan krijg je natuurlijk weer... het huidfonds, die zegt weren, kleren, smeren. En dat is weren, dat is natuurlijk zoek de schaduw op, draag beschermende kleding en smeer onbedekte huid elke 2 uur in. Nou kan ik me ook voorstellen dat als u onderweg gaat en u bent al op strand aangekomen, dat u denkt, oh my god, ik ben de zonnebrandcreme vergeten. Nou, daar heeft dus iedereen hier in deze omgeving, dus Velsen, Beverwijk, Heemskerk, hebben daar wat aan gedaan. Door zonnebrandpalen te plaatsen. En dan kun je zonnebrandcreme uithalen en dan lekker eventjes op je kindjes of op jezelf smeren. Die vindt u onder andere in Velsenbeek, de strandopgang naar Velsen Noord, de strandopgang bij Seaport Marina, de fietsenstalling aan het Mantelmeelpad in IJmuiden, maar ook de Westbroekplas aan de noordzijde van het strandje Velsenbroek, boerderij Zorgvrij Sparenwoude.
0: Nou,
2: ja, dus ga niet zeggen van ja, ik ben verbrand, want ik wist het niet, want tegenwoordig doet de gemeentes doen daar een hoop aan.
0: Ja, en ik weet inderdaad, ik zag een foto van het strand van Wijk en Zee.
2: Ja.
0: En daar zag je die palen ook inderdaad. En Heemskerk ongetwijfeld.
2: Jawel, daar ben ik van overtuigd. Ja hoor, en Wijk en Zee hadden we het al over. Dan heb ik nog wel een leuk nieuwtje voor de mensen die stekkies willen. Vroeger wou je een stekkie van de fuchsia, zei zuster Clivia altijd bij zuster. Op zaterdag 9 mei, dus aanstaande zaterdag, organiseert Amateur Tuindersvereniging de Hofgeest in Zandpoort-Noord een gezellige en toegankelijke stekkenmarkt voor jong en oud. Tussen 9:30 's morgens en 12:00 's middags kunnen bezoekers terecht voor een gevarieerd aanbod aan stekken van groenten en planten, rechtstreeks gekweekt door de tuinleden zelf. Naast de stekken zijn er ook jonge fuchsia-planten, ja natuurlijk zitten die ertussen, en de dahlia-knollen verkrijgbaar tegen aantrekkelijke prijzen. Volgens mij zijn die stekkies gratis, maar de fuchsia knollen en de fuchsia planten niet. Of de dahlia knollen. Ideaal voor iedereen die zijn tuin of balkon wil opfleuren. Daarnaast zijn er moederdagplantjes en cadeautjes te vinden. Ja, ja. Voor het geval dat u het nog even vergeten was. Het is aanstaande zondag moederdag.
0: Ja.
2: Of u nu een ervaren tuinier bent of net begint. Het is voor ieder wat wils. Iedereen is van harte welkom. Ook niet leden. De kantine is geopend voor een kop koffie met een vers gebakken stukje appeltaart.
0: Ja.
2: Of iets anders lekkers. Nou, er is voldoende parkeergelegenheid. U kunt gemakkelijk met de auto komen of natuurlijk op de fiets. En de stekkenmarkt die vindt plaats bij amateurtuindersvereniging De Hofgeest, Spekkenwegje 2 in Zandpoort-Noord.
0: Nou, dankjewel Rina.
2: Alsjeblieft.
0: En straks in het tweede uur hebben we nog meer regionieuws.
2: Ja.
1: Het regionieuws hoor je in de ochtendmix.

0: of London, show you something to make you change your mind. Heel mooi nummer van Ralph McTell, The Streets of London. En hij zingt gewoon heel mooi Engels. En ik zei, ja, Rob en ik zitten natuurlijk ook met elkaar te praten terwijl de muziek draait. En in heel grijs en ver verleden, toen ik zelf ook nog Engels studeerde, toen vroegen een paar oudere mensen of ik hun wat meer wegwijs wilde maken in het Engels. Toen hebben we deze tekst genomen, helemaal uitgekristalliseerd. En op een gegeven moment wisten ze helemaal waar het over ging. En ze konden het nog meezingen ook. Daar waren ze super blij mee. Dat is dan zo'n herinnering die bij je opkomt als je opeens dat stukje muziek hoort.
1: Leuk.
0: Ja.
1: Van die Streets of London is het maar een klein stukje naar de grachten van Amsterdam. Ja. Maar daar weet jij je alles vanaf.
0: Ja hoor.
1: Want
0: we gaan naar het Rondje Holland.
1: Vertel maar.
0: Ja, en we gaan beginnen met Wim Sonneveld. Ja, ik vind zelf altijd gewoon een heel gezellig nummer om naar te luisteren. Aan de Amsterdamse grachten. Gisteren hoorde ik op de radio Cornelis Vreeswijk met De Nozem en De Non. En de spreuk is niet voor niks beter goed gejat dan slecht zelf bedacht. Ja. Nou, ik dacht, die schrijven we op voor vandaag. En André van Duin, want ik denk het wordt natuurlijk ooit wel een keertje zomer.
1: Nou, daar gaan we.
0: Ja.
2: Dit is een Rondje Hollands met Rina Haver. Rondje Hollands.

0: Dit is de Ochtendmix met een rondje Hollands.
1: Niemand ter aarde weet hoe het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de nozem en de non. Van de nozem en de non. Vroeg in het voorjaar.

eigenlijk althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Met zijn zonnebril

handen om. Het is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Janssen sloeg hen

kaplaan is weer des duivels werk. Zo gauw ik er niet bij ben, belazert hij de kerk. Dan belazert hij de kerk.

0: Volgens Aristoteles weegt een zoen niet zwaar. Letterlijk uitstekend, figuurlijk zelden waar. Vraag de non er maar eens naar.
1: Dit is de Ochtendmix met een rondje Hollands.

0: weet niet hoe het u vergaat hoor, maar ik word altijd een beetje blij van André van Duin. En zijn liedjes en zijn presentatie op tv. Want het is zomer, hoorden we. Daarvoor hoorde u de Nozem en de Non van de IJmuidenaar. Maar wel het grootste gedeelte van zijn leven in Zweden, hoor. Cornelis Vreeswijk en daar nog weer voor natuurlijk Wim Sonneveld en aan de Amsterdamse grachten.
1: Als u denkt, begin mei is toch ook altijd Eurovisie Songfestival. En die Rob Kees is toch zo'n songfestivalfriek. En waarom horen we niks? En hoe zit het nou? En krijgen we alle liedjes nog eens te horen? Nou, ook wij zitten een beetje in de pauzestand. Want Nederland doet niet mee. Het is inderdaad volgende week dinsdag. Dinsdag is de eerste halve finale, donderdag is de tweede halve finale en volgende week zaterdag is dan de finale. En er zijn toch 35 landen die meedoen, maar grote landen als Ierland, Spanje, Nederland, nou ja, die hebben inderdaad afgehaakt, die doen niet mee. Maar het wordt wel allemaal bij de NOS deze keer uitgezonden op Nederland 1. Dus aanstaande dinsdag, aanstaande donderdag en aanstaande zaterdag de finale. En vanuit Wenen. En dan zien we wel wie er wint. Nederland heeft een periode gekend van successen, maar ook van enorme dieptepunten. Echt dat je denkt van dat we ergens in de onderste regionen eindigden. Totdat jaren geleden Anouk mee ging doen met dit nummer.

0: Birds van Anouk. Prachtig mooi nummer. Ik zit even een beetje naar het Engels te luisteren waar het nou precies over gaat. Maar dat, nee. Ja, vogeltjes vallen van het dak of
1: misschien
0: zo.
1: Dat het heel erg warm is geweest of zo, zegt het altijd. Het is zo warm dat de vogels vallen uit het dak.
0: Het zal vast een betekenis hebben, dat denk ik wel. Ja. Belangrijk is 025-1254-958, want dat kunt u draaien of drukken om uw verzoekplaatje aan te vragen. Rina, die heeft er 3.
1: Wordt wel in 2e uur, hè, als u nu een verzoekje aangevraagd. Ja. Maar dat geeft helemaal niet, want we gaan er even 3 achter elkaar doen in het eerste uur. Dus dan zijn we weer helemaal schoon. Beb die heeft gebeld en die wil graag een plaatje draaien voor ons en voor iedereen die luistert, als het maar John de Bever is. Nou, dat is verliefd zijn op jou is nooit moeilijk geweest. Els Sanna die belde en die zei, joh, Gordon en Tino Martin, die hebben een hartstikke mooi duetje gemaakt en ik zou dat graag willen draaien voor jullie en ook voor iedereen die luistert. En dat heet Als alles wat je zegt echt waar zou zijn. En Stefan die belde en die zegt, Rina, wil je een Nederlandstalig nummer draaien uit de hitlijst? Nou, Stefan, ook weer voor iedereen die luistert overigens. En dat is geworden Justin de Wild met Cheerio.
0: En die staat op dit moment in de Sterren Top 25 op de eerste plaats.
1: Nou, dus hartstikke nieuw.
0: Hartstikke nieuw.
1: Ja. Het is weer tijd.

0: Gezellig.
1: Ja, Justin de Wild was dat. Stefan Wilder de Nieuwe. En deze staat op nummer 1 in de Nederlandstalige top 25. Dus
0: helemaal goed.
1: Dan is dit wel een heel groot hit. We gaan eruit.
0: Ja.
1: We gaan eruit met Doris D. Met, ik dacht eerst Kessera Sarama, die hoor je zo vaak. Mm-hmm. En toen zei jij, Do a Guy is a Guy.
0: Is leuk.
1: Dat is ook een leuk nummer.
0: Een leuk nummer.
1: Aan de andere kant van het nieuws zijn wij weer terug met het tweede uur van de ochtendmix. Graag.
0: Dus blijf lekker luisteren.
1: Tot straks.

0: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar het bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De president van de Canarische eilanden wil niet dat het cruiseschip Hondius over enkele dagen aanmeert bij Tenerife. De Spaanse regering heeft daar toestemming voor gegeven, maar de president wil het voorkomen. Aan boord van het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. De president vindt dat er te weinig informatie is om de bewoners gerust te stellen. In Zürich wordt inmiddels een patiënt met het Hanta-virus behandeld. Die man was vorige maand aan boord van de Hondius. In Duitsland zijn honderden politieagenten bezig met invallen en huiszoekingen in een onderzoek tegen twee extreemrechtse jongerenorganisaties. Het gaat om de groeperingen Jung und Stark en Deutsche Jugend voran, die gewelddadige acties organiseren tegen onder andere migranten en LHBTI'ers. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben binnen de twee groepen. In de noodopvang voor asielzoekers zitten steeds meer kinderen, zegt het Kinderrechtencollectief. Het zijn er ruim 7000, blijkt uit cijfers van het COA. Dat is een verdrievoudiging in 4 jaar tijd. Volgens het collectief is noodopvang in sporthallen, hotels en asielboten slecht voor kinderen. Er is te weinig gezondheidszorg en het is er vaak niet veilig. Philips heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, ondanks oorlogen en importheffingen. De verkoop van medische apparatuur en consumentenproducten als tandenborstels steeg. De omzet kwam uit op bijna 4 miljard euro. De netto-winst steeg naar 146 miljoen, een verdubbeling van de winst een jaar eerder. Dat kwam ook doordat Philips de kosten wist te verlagen. Het weer: in het oosten van het land regen en 10 graden. Meer naar het westen droog en wat zon, en daar een graad of 15. Morgen droog, flinke periode met zon en dan 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
5: Binnenkort ruis op je radio.
6: Klopt.
5: Met de komst van Eimond 360.

0: al te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
0: De ochtendmix.
2: 1985.

0: Het tweede uur van de ochtendmix op deze 6 mei 2026, jawel. Met aan de andere kant van het glas nog steeds Rina Haver, die krijgt u zo te horen. En ik ga even vertellen dat we zijn begonnen met Madonna, Into the Groove, 1985. En F.R. David met Words uit 1982. Rina, wat gaan we nog doen in dit uur?
1: Nou, we hebben nog het een en ander te doen. We gaan kijken wie de jarig zijn vandaag. En wat er gebeurd is op deze datum door de jaren heen. En we hebben mijn keus.
0: Ja, jou. Ja. En nou we het daar toch over hebben. We hebben jouw keus. Ja. We hebben ook nog twee verzoekjes. Ja. Ik zou zeggen, brand los.
1: Die gaan we eventjes achter elkaar doen, denk ik. Dat is wel het makkelijkste. Nou, ik heb gekozen voor vandaag voor de Weather Girls met It's Raining Men.
0: En waarom?
1: Maar gewoon omdat het een leuke video was. Een paar redelijk oversized dames. Daar zeg ik niks mis mee. Ben ik zelf ook geweest, dus helemaal goed. Maar die dan allemaal mannen uit de lucht zien vallen aan paraplu's en zo.
0: Ja, er vielen allemaal mannen uit de lucht.
1: Ja. En we hebben natuurlijk twee verzoekjes. De eerste die was van Nicolaas. Die zit al een poosje te wachten, want die vroeg het al in het eerste uur aan. Of we voor iedereen die luistert Bruce Springsteen willen draaien met I'm on Fire. Nou, doen we graag natuurlijk. En het tweede verzoekje is van Jeroen Koopman. Want die wil graag de Pentatonics horen met Sound of Silence. Ook voor Silence, ook voor iedereen die luistert.
2: De muzikale keuze van Rina Haver.

0: Bel voor een verzoekplaat in de ochtendmix. 0251-254-958.
1: Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again.

0: Nou, dat waren weer wat verzoekjes. En dan is het nu tijd om te gaan kijken wie er vandaag jarig is.
1: Welke artiest is jarig vandaag? Je hoort het in de ochtendmix.
2: Nou, ik ga altijd eerst eventjes de mensen die zitten te luisteren op dit moment die jarig zijn, van harte feliciteren met uw verjaardag. Want voor ons bent u toch het belangrijkste. En daarna komen dan allemaal die bekende Nederlanders die zelf ook wel weten dat ze jarig zijn. Maar het is misschien wel leuk voor u om te weten dat ze jarig zijn samen met u. Ik wens u een hele fijne dag en vier het lekker. En ik zeg altijd gelukkig nieuwjaar, want er is begin weer, ja, er begint, ja, weer een nieuw jaar.
0: Weer een nieuw jaar.
2: Dat, ja, is gewoon zo, hoor. Doe ik ook trouwens privé, hoor. Zet ik altijd een nieuw, gelukkig nieuwjaar. Ja. Okay. Nou, Saar Koningsberger is jarig. Zij is actrice en presentatrice. En zij is vandaag 39 geworden. Anouk Hoogendijk, voormalig voetbalster, is 41 geworden. Kelly van der Veer, toentertijd een... Hoe zeggen we dat? Nou, stond in alle bladen. Want zij is de Nederlandse transseksuele mediapersoonlijkheid.
0: En zij heeft ook als jongetje meegedaan aan Kinderen voor Kinderen.
2: Ja, ja, ja, inderdaad. Ik geloof dat ze bekend is geworden toen ze in Big Brother terechtkwam. En toen had iedereen zoiets van, toen vertelde ze haar verhaal. Toen had iedereen zoiets van, wat? Ja, ja, ik moet je vertellen, ik heb ooit eens een blad gekocht waar zij in stond. Alleen al om haar te zien hoe ze eruit zag. Want ik had geen flauw idee. Maar ze had een hele goede plastische chirurg. Laten we het daarop houden.
0: Dat moet wel, ja.
2: Ze is vandaag 46 geworden. Danny Landsaat, hij is voormalig profvoetballer van Molukse afkomst, is vandaag 50 geworden. George Clooney, wie zou niet op zijn verjaardag willen komen. Ik wel. Die is vandaag 65 geworden.
0: Ga koffie drinken bij hem.
2: Ja, ik wou dat het waar was. Ernst Daniel Smit. Geliefd bij ons, want wij hebben ooit een avond met hem doorgebracht. Ja. In Bekijk het maar. Een geweldige, aardige man. Die is vandaag 73 geworden. Tony Blair, de voormalige Britse politicus, die is vandaag ook 73 geworden. Dus op dezelfde datum geboren als Ernst Daniel. Gerrit Salm, Nederlands voormalig politicus en econoom, is 74 geworden. En als laatste Bob Seger, de Amerikaanse rockzanger en songwriter, die is vandaag 81 geworden. Of hij nog steeds zingt, weet ik niet. Hij heeft wel gezongen samen met de Silver Bullet Band. En dat gaan we horen in Against the Wind.
0: Een klein stukje, want hij mag toch al jarig zijn. Ja. Maar een nummer van een dik vijf minuten
2: gaan we niet doen.
0: Hey, daarna gaan we meteen even 50 jaar terug in de tijd, nu we toch bezig zijn.
2: Ja.
0: Want dan was er een top 40, die kwam uit op 1 mei 1976.
2: Ja.
0: Hoe zag de top 3 eruit?
2: Nou, die zijn een beetje gewisseld in vergelijking met vorige week. Ze staan nog wel alle drie in de top 3, maar een beetje op een ander plek. Save Your Kisses is op 1 gebleven van The Brotherhood of Men, maar Beretta's Theme en Fernando, die zijn van plaats gewisseld. Op 2 staat nu Beretta's Theme van Sammy Davis Jr. En op 3 staat Fernando van ABBA. Maar
0: afgelopen maandag hebben wij de hoogste nieuwe binnenkomer gedraaid. Dat waren de Rubettes.
2: Ja.
0: En wat is de op 1 na hoogste nieuwe binnenkomer?
2: Die is binnengekomen op 21. En dat was Donna Summer en Could It Be Magic.
0: Oké, maar eerst dus Bob Seger, naar aanleiding van zijn verjaardag. En daarna Donna Summer, naar aanleiding van 50 jaar terug in de tijd in de top 40.

0: Donna Summer met Could It Be Magic. Grote artiest. En ik zal nooit vergeten dat toen ze net begon, toen zat ze bij Chef van Oekel. In Chef van Oekels discohoek. En toen zong ze The Hostage. En Chef van Oekel die ging door dat nummer heen praten en grapjes maken. En zij zong maar door. En ja, Donna Summer. Ook niet meer onder ons trouwens, hè? Nee. Donna Summer was dat, ja. En, u hoorde
1: ik zat net even te kuchen in de uitzending.
0: U hoorde er nog even hoesten. Ja, ja. Maar Rina, op de woensdag is een beetje traditie geworden dat we een rondje Frans toch gaan doen. Ja. Want ik weet niet waarom, maar ik moet altijd...
1: Het is gewoon zo geboren, ja, ik weet het ook niet.
0: Als ik aan jou denk, dan denk ik aan een rondje Frans.
1: Ja,
0: ik weet niet hoe
1: omdat ik ook vaak Franse muziek in mijn programma draaide. Ik had natuurlijk de Charles Navour fanclub in Nederland, ja, samen met mijn zus.
0: Dat zal
1: dus
0: zijn.
1: Daar zal het allemaal wel mee te maken hebben. Maar ja, ik vind het niet misstaan in ons programma. Maar we draaien ook heel veel Engels, heel veel Nederlands. En er mag een beetje Frans er op zijn tijd ook wel bij.
0: Welke Frans toch hebben we? Nou, we Bas Bauer?
1: Nee. Het zijn ook allemaal Franse mensen. Het zijn Daniel Girard. Die gaan we als derde draaien. En die zingt over butterfly. Nou, dat is ook het enige Engelse woord wat in die hele tekst voorkomt. Want het gaat dus over een vlinder. Si Jérôme, c'est moi. Hij stelt zichzelf eigenlijk voor. Ja. Ik ben Si Jérôme. En Yves Duté, die zingt over Le Petit Casquette, en dat zijn kleine petjes.
2: Attention! Dit is een rondje Frans in de ochtendmix.
3: On reprend pas nos petites chansons dans les guinguettes. On n'entend pas nos refrains sur les boulevards. On voit pas nos noms partout dans les gazettes. On met pas nos cœurs à nu dans les canards. On a tellement peur d'attraper la grosse tête que pour s'en apercevoir. On va tous bientôt s'acheter une petite casquette et l'essayer tous les soirs. On n'apprend pas nos chansons dans les écoles, on mettra pas nos refrains dans les musées. Les paroles on les écrit pour qu'elles s'envolent, les musiques on les écrit pour s'amuser.

0: Butterfly, Daniel Girard hoorde u in C'est moi, dat son si Chiron. En Yves Dutheil die had het over zijn kleine petjes, oftewel les petites casquettes.
1: Wat waren de grootste berichten in het verleden op deze dag?
0: Ja, er is natuurlijk altijd een 6e mei geweest, door de jaren heen. En soms gebeurde er niks en soms gebeurde er iets heel bijzonders. Ik kwam een bericht tegen van 1840 en toen dacht ik, oké, toen was er de eerste zelfplakkende postzegel. Maar er was iets heel anders aan de hand. Ik weet niet of u het wist, ik wist het in ieder geval niet. Maar vroeger werd in die 1840 werd post gestuurd naar iemand. En daar werd tegen gezegd, joh, er ligt een stukje post bij je voor je op postkantoor. Je moet alleen wel even betalen. En dan heel veel mensen zeiden, ja dag, daar heb ik allemaal geen geld voor hoor, dat ga ik niet doen. Dus er bleef heel veel post liggen op het postkantoor. En toen bedacht iemand opeens van, we kunnen beter iemand die het stuurt laten betalen. Nou, daar gaat dit stukje over. De eerste zelfplakkende postzegels ter wereld verschenen in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. De postzegel wordt Penny Black genoemd. Voordien is de ontvanger degene die de verzending van de post moet betalen. De postbode bleef dan ook vaak met de post zitten. De Engelsman Roland Hill is de bedenker van het systeem om niet de ontvanger, maar de verzender van de post te laten betalen. De Schot James Chalmers is de bedenking van de zelfplakkende postzegel en introduceert hiermee het systeem van uniforme posttarieven. In 1937, op de 6e mei, is de ramp van de Duitse Zeppelin Hindenburg vindt daar plaats. In New Jersey, in de Verenigde Staten, wil het luchtschip aanleggen als er iets grondig fout gaat. De Hindenburg brandt binnen 1 minuut helemaal uit. Van de ramp zijn later de beelden beroemd geworden en er komen helaas 36 mensen om het leven. Op 6 mei 1970 wint Feyenoord de Europa Cup als eerste Nederlandse club. In San Siro in Milaan wordt het Schotse Celtic na verlenging met 2-1 verslagen. Voor de Rotterdammers scoren Rinus Israël en Over Kindval. En Herman Kuiphof spreekt de legendarische woorden: Milaan is een beetje van Feyenoord, San Siro is helemaal van ons. En dan iets heel triest, en dat is toch ook alweer 24 jaar geleden. Want op 6 mei 2002 wordt de politicus Pim Fortuyn doodgeschoten op het Mediapark in Hilversum. Kort daarvoor geeft Fortuyn een interview aan Filemon Wesselink bij Radio 3FM. Als hij het gebouw uitloopt, schiet Volkert van de Graaf, want zo heet hij, iedereen zegt Van de G, maar ondertussen is zijn achternaam bekend, meerdere kogels op Fortuyn. 2 kogels raken zijn hoofd, nog 2 zijn rug en een ander zijn hals. Hulpverleners proberen nog te reanimeren, maar tevergeefs. Fortuyn overlijdt ter plekke. Kort na de aanslag wordt diezelfde Volkert gearresteerd door de politie. Later bekent hij de moord. Hij ziet Pim Fortuyn als een bedreiging voor de Nederlandse samenleving. Van de G ziet geen andere mogelijkheid dan Pim Fortuyn te vermoorden. In 2003 wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 jaar en inmiddels is hij weer op vrije voeten. Pim Fortuyn is op 19 februari 1948 geboren in Driehuis, politicus, socioloog, auteur en columnist. En als politicus wordt Fortuyn in 2001 als lijsttrekker gekozen van Leefbaar Nederland. In die tijd noemt hij de islam een achterlijke cultuur waarop de partij hem ontslaat. Een dag na zijn ontslag richt hij de lijst Pim Fortuyn op. Met deze partij scoort hij wekelijks hoog in de peilingen voor de dan aanstaande verkiezingen. En kort voor die verkiezingen schiet Volkert van de G hem dood. Pim Fortuyn is 54 jaar geworden. Het laatste berichtje heb ik bewaard omdat daar een mooi muziekje bij komt. Dat is 6 mei 1989 wordt de Eiffeltoren officieel geopend. Het is het meest opmerkelijke gebouw van Parijs en een van de meest bezochte bezienswaardigheden van Frankrijk. De toren staat wereldwijd symbool voor Parijs en wordt door velen gezien als een van de niet-klassieke wereldwonderen. De toren is gebouwd ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling en zou de toegangspoort van de tentoonstelling worden. De opening van de toren, en dan moet ik even zoeken, want de opening van de toren in 1889 is geen toevallige keus. Het is in dat jaar namelijk de 100ste verjaardag van de Franse Revolutie. En daar hoort een stukje muziek bij en dat wordt Charles Aznavour en J'ai vu Paris.

0: Ja, jij noemde het nummertje van ABBA. Want dat is eigenlijk...
1: The Way Old Friends
0: The
1: Do.
0: The Way Old Friends Do. Ja. Maar dit was Bonnie Sinclair en José. Ik heb altijd de neiging om te zeggen Bonnie Sinclair en José. Maar het is José natuurlijk.
1: Het is gewoon José Hubé.
0: Ja, het is gewoon José Hubé.
1: Vroeger van Leuven en zo. Ja.
0: Wij horen al de stem op de achtergrond van het programma wat ons gaat opvolgen. En dat is Eindeloos Eimond met Frank Koning straks tussen 12 en 2. En dat zal ongetwijfeld ook wel weer heel gezellig worden. Noem eens één artiest die erin zit.
2: Geen idee.
0: Ja. Nou, dat is een hele nieuwe
1: die
0: band.
1: Die ken ik niet.
0: Uit de jaren 80. Geen idee.
1: Nee.
0: Ik wil alle luisteraars weer bedanken voor het luisteren. Ik wil iedereen bedanken die gebeld heeft en de vele verzoekjes heeft hebben aangevraagd. Want we kwamen, het was echt rennen tegen
1: het
0: de tijd.
1: Het was werken.
0: Het was werken vandaag. En morgen is Appie Enema er met een nieuwe aflevering van de Ochtendmix. Volgende week woensdag zitten wij er weer. En zoals ik al zei, dat heb ik al gezegd, Eindeloos Eimond straks na het nieuws van 12 uur. Wilde jij nog iets kwijt?
1: Nee hoor, gewoon wil je bedanken voor twee gezellige uurtjes. En ik hoop dat de luisteraars dat ook zo gevonden hebben.
0: We gaan eruit met de Partridge Family. Ja, het ongetwijfelde poster van David Cassidy.
1: Op mijn agenda, in de slaapkamer.
0: Ach, vreselijke, ja.
1: Oh, David.
0: Ja, dat gebeurt wel eens. Nou, de Partridge Family met I Think I Love You. En daarna dan is het afgelopen, het programma. Ja. Hele fijne dag. Blijf nog even 2 uur luisteren. Of ga naar de markt, of ga wandelen, of weet ik veel wat. Maar ik zou zeggen, blijf maar lekker luisteren. Graag tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van de Ochtendmix. Dag Rina.
1: Dag.
0: Dag.

0: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Drie opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en worden nu naar Nederland gevlogen. Twee van hen hebben symptomen van het Hantavirus. De derde passagier had volgens de rederij een nauwe band met een van de overledenen. Een van de patiënten gaat naar het Leids Universitair Medisch Centrum. De Hondius ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar de Canarische eilanden. De president van die eilanden probeert dat te voorkomen. Hij zegt dat hij te weinig informatie heeft om bewoners gerust te stellen. Volgens een nieuwe versie van de grondwet in Noord-Korea is er geen sprake meer van vereniging van Noord met Zuid-Korea. Ook is op een nieuwe topografische kaart, die is toegevoegd, de grens tussen de twee Korea's niet te zien. Sinds de wapenstilstand in 1953 wordt de grens zwaar bewaakt. In de grondwet staat dat Noord-Korea inbreuk op zijn grondgebied niet tolereert. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem rechts. Het gaat om twee groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken. Vooral tegen politieke tegenstanders en de LHBTI-gemeenschap. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten... van wie de meeste een leidende rol zouden hebben. Voetballer Ricky van Wolfswinkel zet na dit seizoen een punt achter zijn spelersloopbaan. De 37-jarige spits van FC Twente speelt 19 seizoenen op het hoogste niveau. Hij kwam in Nederland ook uit voor FC Utrecht en Vitesse... en speelde in het buitenland onder meer voor Sporting Portugal en FC Basel. Ook droeg hij twee keer het shirt van het Nederlands elftal. Het weer in het oosten en midden van het land regenachtig. In het westen droger, daar kan de zon doorbreken. Het wordt vanmiddag tussen de 10 en 15 graden. Morgen begint droog en zonnig, later wordt het bewolkt... en dan wordt de temperatuur ongeveer 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
6: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
7: De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg. Stoproken.nl.
8: Binnenkort ruis op je radio.
9: Klopt.
8: Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check Eimond360.nl.
1: Dit was het weer voor vandaag. De ochtendmix. Tot morgen.

0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
1: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond.
2: Eindeloos Eimond.
1: Interviews, regionieuws, weerbericht en de beste muziek. Dit is Eindeloos Eimond.
3: Zo, goedemiddag. Welkom bij Eindeloos Eimond. En Rob en Rina, R&R, hè? Rob en Rina, dankjewel voor 2 uur ochtendmix. Ik hoop dat die kikker uit mijn keel blijft. En Ub, van harte welkom. Leuk dat u luistert naar Eindeloos Eimond op deze woensdag, de 6e mei. Iedereen herstelt van de bevrijdingsfeesten. Iedereen herstelt van de emoties van dodenherdenking. En we gaan weer business as usual. Ik vraag altijd iemand om een jaartal. En uit dat jaartal gaan we dan muziek draaien. En vandaag is dat het jaartal 1983. Dus stoelriemen vast, zou ik zeggen. Gisteren heeft Stefan de Beest, een van onze redacteurs, heeft een opname gemaakt over de bevrijdingsfeesten, bevrijdingsvieringen. Daar gaan we straks eens naar luisteren. We hebben het bioscoopoverzicht voor de komende week. En Angela Jansen is weer zo vriendelijk geweest om nieuws voor ons te verzamelen. En dat hoort u op het 30:30, dus om 00:30 en om 01:30. Eindeloos Eimond kan van start. MUZIEK

Multi-instrumentalist. Wat een woord. Mike Oldfield samen met Maggie Reilly met The Moonlight Shadow. Mike Oldfield natuurlijk legendarisch geworden dankzij de Two Wheeler Bells. Volgende band komt ook met grote hits in 1983. En dit was de allergrootste. Hier is Every Breath You Take, The Police.

0: Ik had eigenlijk het jingeltje. Herinnert u zich deze nacht nog? Willen draaien. Dit was de Rocksteady Crew met Hey You, de Rocksteady Crew. Ja, ik weet het niet zeker. Ik weet het niet zeker. Ik kan het op gaan zoeken. Ik geloof dat dit de eerste keer is sinds Bo Diddley dat de bandnaam ook de naam was van de single. Nou ja, het zal wel.
1: Het regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
0: Zo is dat. Even de microfoon goed zetten, want anders dan ben ik niet te horen. En nu dus wel. Het bevrijdingsfestival in Park Westerhout werd gisteren druk bezocht. Voor de bezoekers viel er zeker op muziekgebied veel te genieten. Met bands als Tonky en Jack met Dirk Schelen. Juice, The Duplicator, Supermoon, The Brothers of Blues, Skink. En als afsluiter Shirley Melody featuring DJ Korsakoff. Daarnaast was er ook een silent disco. Dat is trouwens een grappig iets. Dan heeft iedereen een koptelefoon op. Je hoort niks, maar iedereen danst wel. Leuk gezicht als je geen koptelefoon op hebt. Een kids arena was er ook. Met onder andere springkussens en schminken. En ook aan de innerlijke mens werd gedacht. Diverse foodtrucks, barretjes en halverwege de middag een indrukwekkend militair konvooi langs het podium. Ook het weer zat mee. En al met al was het bevrijdingsfestival in Beverwijk dus een geslaagd feestje. En dat is dat alles om de vrijheid te vieren. En laten we niet vergeten hoe kostbaar die vrijheid is. Op zaterdag 9 en zondag 10 mei aanstaande openen veel molens en gemalen in Noord-Holland hun deuren voor publiek tijdens de Nationale Molen- en Gemalendag. Bezoekers krijgen de kans om deze bijzondere waterwerken van dichtbij te bekijken en te ontdekken welke rol zij spelen in het waterbeheer vroeger en tot vandaag de dag aan toe. In onze regio zijn het in ieder geval twee molens die open zijn voor bezoek. In Egmond aan de Hoef is dat de Wimmumer. Dat is een mooie naam. Wimmumermolen. Deze molen was tot 1951 in bedrijf en daarna werd het een bijzonder gemaal en vervangen door een elektrisch vijzelgemaal. In Zandpoort kun je de korenmolen De Zandhaas bezoeken. Deze molen is nog steeds in bedrijf en levert hoogwaardig gemalen graan. Rondom Alkmaar, Schermer en Uitgeest zijn onder andere ook molen De Vlaam, de Veenhuizermolen en molen De Dog. En de Menningmeestermolen weer open. Menningsweermolen. Wat een woord zeg. Open voor publiek. Voor liefhebbers van molens zeker een mooi weekend in het vooruitzicht. Donald Pons vertrekt als directeur bij Milieudefensie om per 1 juni aan de slag te kunnen gaan als directeur duurzaamheid bij het staalbedrijf Tata Steel in IJmuiden. Milieudefensie zet hem daarom direct uit zijn functie en zegt geen begrip voor deze keuze te hebben. Tata Steel meldt de komst van Pons naar het staalbedrijf op hun website. Hij wordt niet alleen directeur duurzaamheid, maar krijgt ook de leiding over de afdeling communicatie. Het staalbedrijf zegt dat de eerdere kritiek van Pons op Tata Steel heeft geholpen bij het aanscherpen van de plannen voor groen staal. Pons spreekt van een logische volgende stap. Hij heeft jarenlang van buiten de druk opgevoerd op bedrijven om klimaatambities om te zetten in concrete actie, ook via de rechter. Die ervaring neemt hij nu mee naar binnen. Bij Tata Steel heeft hij de kans om te laten zien dat industriële verduurzaming niet alleen afdwingbaar is, maar ook nog eens van binnen kan worden aangedreven. En tot zover het regionieuws. Gaan wij verder met het weer. Vandaag zijn er wolkenvelden, maar later ook regelmatig zonneschijn. Het blijft droog met 15 tot 16 graden als temperatuur. Er wordt een matige, aan zee soms vrij krachtige noordoostenwind. Die waait daar. Voor het gevoel maakt dat het wel wat frisser. Morgen en vrijdag is het ook droog met geregeld zonneschijn. De temperatuur schijnt morgen naar 16 graden en vrijdag naar 18 graden. In het weekend wordt het warmer en loopt de temperatuur op naar een aangename 22 graden. En tot zover het nieuws en het weer. Gaan wij verder met muziek. Dit zijn de Shorts.

0: Even wat Nederlands werk uit 1983 bij Eindeloos Eimond BZM. Just an Illusion en daarvoor Comment ça va van The Shorts. Gisteren was het bevrijdingsdag en Stefan de Beest die is op pad geweest met microfoon en heeft een impressie gemaakt. Stefan, waar sta je?
1: We zijn hier vandaag bij het Eimond Bevrijdingsfestival. De sfeer zit er in ieder geval al goed in. Op dit moment is de kindershow begonnen. Die loopt geloof ik een uurtje. En de kinderen zijn er al ondertussen al ontzettend vrolijk over. Ondertussen is de organisatie druk bezig met alles opzetten. En is ook al zelfs de bierbar geopend. Dus laten we eens even gaan kijken of we wat reacties kunnen vragen. Sinds hoe vroeg staan jullie hier al vandaag?
2: Ik ben hier sinds 10:00 AM.
1: Nou, dat valt nog wel mee.
2: Ja.
1: En hoeveel bier hebben jullie al geschonken?
2: Vier, zoiets, ja.
1: Het is nog rustig.
2: Het is nog rustig, ja, maar er zijn ook heel veel kinderen nu.
1: Die zou je niet zo heel snel bier geven?
2: Die drinken niet zo heel veel bier, zou je niet zeggen, maar ja.
1: Hoe laat barst het hier los, weet je dat?
2: Nou ja, ik heb hier vorig jaar ook gewerkt. En toen werd het echt al na de middag, weet je wel, 12:00, 1:00 werd het echt al druk. En dat blijft gewoon tot 6:00 aan.
1: En hoeveel bier hebben jullie ingeslagen?
2: Heel veel.
1: Heel veel?
2: Genoeg.
1: Genoeg voor iedereen?
2: Genoeg voor iedereen.
3: Ja, mijn naam is Tess van der Brink. Ik ben een van de organisatoren van Bevrijdingsdag Eimond. We organiseren dit festival in samenwerking met Café Camille, Shores, Café Schijwijk, Taylor en ikzelf dan. En ik ben van Podium Café Toos. En dit is de derde editie.
1: Waarom is het zo belangrijk dat de Eimond ook een festival heeft tijdens Bevrijdingsdag?
3: Nou, sowieso, omdat het natuurlijk heel gezellig is. Maar bovenal is natuurlijk de reden dat het heel belangrijk is om te herdenken. Maar ook te vieren dat we vrij zijn hier in Nederland.
1: En wat staat er vandaag allemaal op de planning?
3: Nou, we hebben een heel uitgebreid programma. We hebben het op het hoofdpodium wisselend bandjes. En allemaal leuke DJ-acts. Nou ja, volgens mij gaat het nu de eerste optreden beginnen. Dat is een kindervoorstelling. Daarnaast hebben we ook een uitgebreid kinderveld. En een silent disco area. Dus er is van alles te zien en te doen.
1: Vanaf wanneer wordt het nou echt druk?
3: Ik vind eigenlijk dat het al lekker begint vol te lopen. Maar wat we zagen de voorgaande jaren is dat het om 3:00 echt wel vol stond. Dus toen begon de rij.
1: Hoe heet jij?
4: Ruben.
1: Ruben, wat een mooie naam. En waar zijn we vandaag?
4: Ik weet dat niet.
1: Je weet niet, we zijn vandaag bij het Eimond Festival. En je staat hier in het kindergebied. Wat heb je allemaal gedaan vandaag in het kindergebied?
4: Bij de stormbaan.
1: En hoe was dat?
4: Leuk.
1: En er staat zo met ook nog een smink. Ga je daar ook nog naartoe?
4: Ja.
1: Ja? Wat voor smink wil je hebben?
4: Een vos.
1: Een vos. Nou, veel plezier. Ja, dat gaat goed.
5: Eimond 360.

Even dansen uit 1983 met David Bowie en Let's Dance. En Irene Cara met Fame. Ik heb er nog twee voor je voor het nieuws van 1 uur. Hier is Doe Maar en daarna 99 Luftballons van Nena. Dus we spreken elkaar na het nieuws weer aan. Ja.

0: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
3: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een Nederlander, een Brit en een Duitser zijn vanaf het cruiseschip Hondius onderweg naar Nederland. Ze worden met verschillende evacuatievluchten naar ziekenhuizen in Europa gebracht. Het Leids Universitair Medisch Centrum zegt voorbereid te zijn om één patiënt op te vangen. Duitse media melden dat de Duitse patiënt wordt opgevangen in het ziekenhuis in Düsseldorf. Twee van de drie hebben symptomen van het hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een van de overledenen. Tegen de vader van drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is 7 maanden cel geëist voor witwassen. Volgens het OM is bewezen dat de 71-jarige man een horloge van ruim 100.000 euro van zijn zoon heeft gekregen. En daarmee maakt hij zich schuldig aan witwassen van drugsgeld, zegt justitie. Ook werden bij een huiszoeking 20.000 euro aan contant geld en andere dure horloges gevonden. Volgens de vader van Bolle Jos heeft hij nooit iets van zijn zoon gekregen. De moeder en zus van de drugscrimineel staan ook terecht voor witwassen, maar deze zaak is uitgesteld. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem recht. Het gaat om twee groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken, vooral tegen politieke tegenstanders en de LHBTI-gemeenschap. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben. Schotse wetenschappers hebben 42 verloren gewaande pagina's aan bijbelteksten gereconstrueerd. Het zijn teksten van de apostel Paulus uit het Nieuwe Testament. Ze komen uit de 6e eeuw na Christus. Monniken die bijbelteksten kopieerden, hergebruikten oude stukken pergament. Die oude stukken zijn nu na veel speurwerk teruggevonden in Europese bibliotheken en opnieuw leesbaar gemaakt. Theologen spreken van een prachtige vondst. Het weer in het oosten en midden van het land regenachtig. In het westen droger en kans op wat zon. Het wordt 10 tot 15 graden vanmiddag. Morgen eerst droog en zonnig, later bewolkt bij een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
6: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
7: Ze worden wel de tovenaars van Eimond genoemd. Vader Sien en zoon Martin Bronder van behangersbedrijf Bronder in Heemskerk. Naast hun schoenen lopen doen ze niet zo snel. Oer-Hollands vakwerk leveren, dat is hun missie. Of het nu om behangen gaat, glasweefsel, sauswerken of het spuiten van plafonds, met hun jarenlange ervaring staan deze mannen garant voor het perfecte resultaat. Ze werken dan ook uitsluitend met de beste materialen, besteden nooit iets uit en vragen altijd een eerlijke prijs. Kijk voor meer informatie op behangersbedrijfbronder.nl of bel even 06 53 78 17 60. Laat uw woning omtoveren tot een echt droomhuis door Siem en Martin Bronder uit Heemskerk.
8: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
9: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
10: Binnenkort ruis op je radio.
11: Klopt.
10: Met de komst van Eimond 360.
11: De nieuwe streekomroep van Beverwijk, Heemskerk en Velsen.
10: Luister je voortaan via 105.4 of 107.8 FM.
11: Of je kiest voor kraakhelder geluid via DAB Plus op kanaal 9A.
10: Dus maak je geen zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond,
11: check Eimond360.nl.
12: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velsen.
13: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond.
14: Eindeloos Eimond.
13: Interviews, regionieuws, weerbericht en de beste muziek. Dit is Eindeloos Eimond.
15: Welkom terug bij deel 2 van Eindeloos Eimond op 6 mei 2026. Met muziek uit 1983. Met het filmoverzicht. En natuurlijk ook het nieuws uit de Eimond. Dat alles en nog veel meer in het tweede uur van Eindeloos Eimond. Maar vooral dus veel muziek herkenbaar.

Owner of a Lonely Heart. Van de formatie Yes. En als je aan het begin denkt van, hey, dit zijn de Police, dan geloof je het ook, maar het was echt Yes. Zeker weet, Yes. Je luistert naar Eimond 360. Het programma heet Eindeloos Eimond. En in 1983, want we draaien muziek uit dat jaar, waren ook de groten der aarde weer aanwezig in de verschillende hitlijsten. Achterin volgens ABBA met Under Attack. En een van de ABBA-mensen, dat was Agnetha Veldskok, had een grote hit met The Heat Is On. En daarna gaan we naar de Beatles en de Stones. Maar eerst een van de laatste singles van ABBA. Misschien was het wel de laatste. Nummer dat heet Under Attack.

TV. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

Beetje kruising tussen Lena Lovitch en Annika, vond ik dit. Agnetha Fältskog met The Heat Is On uit 1983. Straks nieuws, eerst de Stones en dan de Beatles. Maar dat zijn niet helemaal de Beatles, want dat is alleen maar Paul McCartney. En samen met een andere grootheid uit die jaren, Michael Jackson, CCC. Maar eerst Undercover of the Night. Hier zijn de Rolling Stones.

0: is dat. On the cover of the night van de Rolling Stones.
1: Undercover, undercover, undercover of the night.
2: Dit geluid zet je niet meer uit. Dit is Eindeloos Eimond.

0: Ebony en Ivory was een andere samenwerking tussen deze twee giganten. Over McCartney was er net een maand geleden een prachtige documentaire in de bioscopen te zien. En hij komt weer met nieuw materiaal. Nieuwe plaat komt eruit binnenkort. En Michael Jackson is op dit moment in de bioscoop te bewonderen met de film Michael. Nou, het was niet Michael zelf, maar het gaat over Michael Jackson.
1: Het regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
0: Het bevrijdingsfestival in Park Westerhout werd gisteren druk bezocht. Voor de bezoekers viel er zeker op muziekgebied veel te genieten. Met bands als Tonky en Jack met Dirk Schelen. Juice, The Duplicators, Supermoon, The Brothers of Blues, Skink en als afsluiter Shirley Melody featuring DJ Korsakoff. En daarnaast was er ook een silent disco, een kids area met onder andere springkussens en schminken. En ook aan de innerlijke mens werd gedacht. Er waren diverse foodtrucks en barretjes op het festivalterrein. En halverwege de middag ook nog een indrukwekkend militair konvooi dat langs het podium reed. Ook het weer zat mee en al met al was het een bevrijdingsfestival in Beverwijk heel geslaagd. Dat alles om de vrijheid te vieren. Zaterdag 9 en zondag 10 mei aanstaande openen veel molens en gemalen in Noord-Holland hun deuren voor publiek tijdens de Nationale Molen- en Gemalendag. Bezoekers krijgen de kans om deze bijzondere waterwerken van dichtbij te bekijken en te ontdekken welke rol zij spelen in het waterbeheer. Zowel vroeger als nog tot op vandaag de dag. In onze regio zijn er in ieder geval twee molens open voor bezoek. Dat is in Egmond aan den Hoef, de Wimmumermolen. En deze molen werd tot 1951 in bedrijf gehouden. En daarna werd dit bijzondere gemaal vervangen door een elektrisch vijzelgemaal. In Zandpoort kun je de korenmolen De Zandhaas bezoeken. Deze molen is nog steeds in bedrijf en levert hoogwaardig gemalen graan. Rondom Alkmaar, Schermer en Uitgeest zijn er ook nog andere molens te bezichtigen, zoals de Viaan, de Veenhuizermolen, Molen de Dog en de Menningsweermolen. Die zijn allemaal open voor publiek. Voor liefhebbers van molens zeker een must. En ook nog eens een keer mooi weer in het weekend. Donald Pols vertrekt als directeur bij de Milieudefensie om per 1 juni aan de slag te gaan als directeur duurzaamheid bij het staalbedrijf Tata Steel in IJmuiden. Milieudefensie zet hem daarom per direct uit zijn functie en zegt geen begrip te hebben voor deze keuze. Tata Steel meldt de komst van Pols naar het staalbedrijf op hun website. Hij wordt niet alleen algemeen directeur duurzaamheid, maar ook nog eens krijgt hij de leiding over de afdeling communicatie. Het staalbedrijf zegt dat er eerdere kritiek van Pols op Tata Steel heeft geholpen bij het aanscherpen van de plannen voor groen staal. Pols zelf spreekt van een logische volgende stap. Hij heeft jarenlang van buiten de druk opgevoerd om bedrijven om klimaatambities om te zetten in concrete actie, ook via de rechter. Die ervaring neemt hij mee naar binnen. Bij Tata Steel heeft hij de kans om te laten zien dat industriële verduurzaming niet alleen afdwingbaar is, maar ook nog eens een keer vanuit binnen kan worden aangedreven. En tot zover het nieuws, gaan wij naar het weer. En het weer het komend weekend ziet er goed uit. De komende dagen trouwens vandaag nog niet. Er zijn wolkvelden, maar later ook nog wel wat zonneschijn. Het blijft droog en het wordt zo'n 15 à 16 graden. Daarbij waait een matige en aan zee vrij krachtige noordoostenwind die het voor gevoel wat frisser maakt. Morgen en vrijdag is het ook droog met geregeld zonneschijn. De temperatuur stijgt morgen naar 16 en vrijdag zelfs naar 18 graden. In het weekend wordt het nog warmer en loopt de temperatuur waarschijnlijk op naar een aangename 22 graden. Tot zover het nieuws en het weer.
2: Onguur of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht.

Sexy and 17. Ja, dat is lang geleden. Oh, en trouwens, ik weet niet of ik sexy was ook nog eens. In 1983 waren er heel erg leuke platen. Ook platen waarvan je dacht van, hè, wat doet hij in de hitparade? Zoals deze. Er is ook nog een tijdje jingle geweest of tune geweest van een VARA-programma. Met Hanneke Kappen als presentatrice. Het heet Pickbag.

Het was de tune van Je ziet maar. We hadden bij de radio vroeger een programma dat heette Bekijk het maar. Maar dit was van de VARA, inderdaad gepresenteerd door Hanneke Kapp. En ik weet nog dat op het Berlin College er ooit eens een opname van geweest is in de jaren 80. Leuk programma en het eindigde zo. Ja, met een hoop herrie dus.

0: De bioscoopagenda. Zo is dat, de bioscoopagenda voor deze week. Want we zijn weer zover. Het is woensdag. Dat betekent vanaf morgen weer nieuwe dingen in de bioscoop. We beginnen met Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour. Live in 3D opgenomen tijdens haar uitverkochte wereldtournee. Een compleet nieuwe, overweldigende concertervaring naar het witte doek. En dat gebeurt allemaal in Beverwijk vanaf 7 mei. Dat is dus morgen, hè. Om 19:30 in 3D is die film ook vrijdag, zaterdag en zondag nog te zien. Kijk voor tijden op de website. Dan gaan we naar The Devil Wears Prada 2. De film volgt Miranda Priestley in de periode dat haar carrière bergafwaarts gaat. En het komt mede omdat ze verplicht oog in oog staat met haar voormalige assistente Emily Charlton, die nu haar rivaal is geworden. De twee gaan volgens de strijd met elkaar aan om de advertentieinkomsten binnen te harken. Met een topcast: Kenneth Branagh, Emily Blunt, Anne Hathaway en natuurlijk Meryl Streep. En dan, ik heb het al eerder gezegd in deze uitzending, op dit moment in de bioscoop, Michael. Het filmportret van het leven en de artistieke nalatenschap van een van de meest invloedrijke popartiesten die de wereld ooit heeft gekend. De film vertelt het verhaal van Michael Jackson's leven buiten de muziek om en volgt zijn reis vanaf de ontdekking van zijn buitengewone talent als frontman van de Jackson 5 tot aan de artiest die later is geworden. Zijn leven naast het podium komt aan bod, maar ook de iconische optredens uit het begin van de solo carrière. Het gaat een beetje door over het feit hoe hij zich heeft losgemaakt van zijn vader. En dan is het 40 jaar geleden dat Top Gun uitkwam. Top Gun 1 dan weliswaar. 13 mei staat bij de fans bekend als Top Gun Day. Ze vieren deze dag door de film te kijken, pilotenjacks en zonnebrillen te dragen en quotes te delen. En hoewel de originele film op 16 mei 1986 in première ging, stond op de eerste filmposters per ongeluk 13 mei, vandaar deze datum. Tickets zijn slechts €9,50. Het gaat over een groep elitepiloten van de Fighter Weapons School, beter bekend als Top Gun. Zij proberen het uiterste uit hun vliegtuigen en uit elkaar te halen in hun strijd om de allerbeste te worden. Tom Cruise speelt Pete Maverick Mitchell in deze iconische kaskruiker uit 1986... die bepalend was voor een hele generatie. Tom Cruise, Val Kilmer in de hoofdrollen. En je kunt hem nog een keertje zien op woensdag 13 mei aanstaande om 8 uur. Dan Mortal Kombat 2 van New Line Cinema. Komt de nieuwste meest meedogenloze deel binnen van de succesvolle videogame franchise. Waarin ook dit keer weer heel veel op het spel staat. De onder fans geliefde kampioenen, vergezeld door de enige echte Johnny Cage, moeten het tegen elkaar opnemen in een ultieme bloederige strijd om de duistere heerser Shao Kahn te kunnen verslaan. En die vormt dan weer een bedreiging voor het voortbestaan van de Earth Realm en haar verdedigers. Een film voor de liefhebbers gaat morgen in première. Dan hebben we Obsession. Naast de mysterieuze One Wish Willow gebroken wordt. Nadat de One Wish Willow gebroken wordt om het hart van zijn crush te winnen, krijgt een hopeloze romanticus wat hij heeft gevraagd. Maar al snel ontdekt hij dat sommige verlangens een duistere en sinistere prijs hebben, met Michael Johnson en Indy Navarette in de hoofdrol. Deepwater is een film over een vliegtuig die onderweg van Los Angeles naar Shanghai met aan boord zo'n groep internationale passagiers wordt gedwongen om een noodlanding te maken midden op de oceaan. Het toestel breekt in 3 stukken en het wrak wordt al snel omsingeld door bloeddorstige groep haaien. De resterende passagiers en de bemanning zijn gedwongen hun onderlinge frustraties opzij te zetten, want om te overleven is samenwerking en essentieel. Met Aaron Eckhart, Agnes Sampson en de geweldige Ben Kingsley in de hoofdrollen. Tot slot The Coral, of The Coral. In het door oorlog geteisterde Yorkshire van 1916 dreigt het plaatselijke koor te verdwijnen als vrijwel alle mannen naar het front zijn vertrokken. Maar vastbesloten om door te gaan, ziet het bestuur van de Coral Society zich genoodzaakt om nieuwe zangers te werven onder de jongens van het dorp. Tieners die ooit zelf op het punt staan om opgeroepen te worden voor militaire dienst. En dat is natuurlijk moeilijk. Tegelijkertijd moet er ook een nieuwe dirigent worden aangesteld. De keuze valt op Dr. Henry Guthrie, gespeeld door Ralph Fiennes. Een gedreven en compromisloze muzikus die recent is teruggekeerd uit Duitsland en daardoor natuurlijk ook buiten de oorlog valt. Onder Guthrie's strenge maar gepassioneerde leiding ontdekken de jongens de kracht van samenzingen. Kameraadschap, humor en troost in een tijd die gedomineerd wordt door verlies en onzekerheid. De Choral is een warm en nostalgisch drama, geregisseerd door BAFTA, Olivier en Tony Award winnaar Nicholas Hoeyner, bekend van onder meer The Lady in the Van en The Madness of King George. Ralph Fiennes, Roger Allen, Mark Addy, Alan Armstrong, Robert Emms en Simon Russell Beale vormen samen een geweldige cast. Ralph Fiennes als de bevlogen koorleider van Dr. Guthrie, die bekend van Conclave en Schindler's List is. Kortom, weer een prachtige week met prachtige nieuwe films. En tot zover het filmoverzicht van vandaag. We gaan verder met Nederlands popwerk zo direct. Het nummer heet Heidi en het is van Normaal.
1: Eimond 360.

Devil Made Me Do It. Normaal was niet de enige Nederlandse band in 1983 die grote hits scoorde. En over grote hits gesproken. Klein orkest, Harry Klorkenstein. Oftewel, Harry, hè? Ja, nou, kom maar niet uit. Klein orkest. Koos Werkloos, daar gaan we ermee uit. Bedankt voor het luisteren. Strakjes Crossroads op Eimond 360. En wat dit programma betreft, morgen is het donderdag. En dan zit Pim Geurs tussen 12 en 2 op deze plek. Fijne woensdag verder nog. En graag tot de volgende keer. Dag, dag.

0: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Eigentijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
3: Lubbers wonen en slapen.
2: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij Russische luchtaanvallen op steden in Oekraïne zijn gisteren en afgelopen nacht 28 burgers gedood en zeker 118 mensen gewond geraakt, melden lokale bestuurders. Vooral de steden Zaporizhia en Dnipro kwamen onder vuur te liggen. De Russische aanvallen komen tijdens een eenzijdig staakt het vuren van 24 uur. Dat was afgekondigd door de Oekraïnse president Zelensky. De aanvallen werden uitgevoerd door raketten en drones en waren volgens The Guardian de dodelijkste in Oekraïne in de afgelopen weken. 3 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en naar Nederland gevlogen. 2 hebben symptomen van het hantavirus. De 3e passagier had een nauwe band met een van de overledenen. De president van de Canarische eilanden wil snel een gesprek over het schip met de Spaanse premier Sanchez. Van Spanje mag het aanmeren bij Tenerife, maar de eilandspresident is daar tegen. De topman van luchtvaartmaatschappij Ryanair wil 's ochtends op luchthavens een verbod op het schenken van alcohol. Michael O'Leary zegt dat hij genoeg heeft van dronken passagiers aan boord. Die veroorzaken zoveel problemen dat Ryanair volgens O'Leary bijna elke dag een vlucht moet omleiden. Voor horecagelegenheden op luchthavens gelden andere regels dan voor reguliere bars en cafés. Vooral de vluchten van Groot-Brittannië naar Ibiza, Alicante en Polen worden regelmatig verstoord door dronken passagiers. Justitie eist tegen de vader van drugscrimineel Bolle Jos 7 maanden cel voor witwassen van drugsgeld. Volgens justitie kreeg hij zeker 1 kostbaar horloge van zijn zoon en kan dat als witwassen worden beschouwd. De vader spreekt de beschuldiging tegen. De zaken tegen de moeder en de zus van Bolle Jos zijn uitgesteld. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon. In het oosten en zuidoosten bewolkt en wat regen. Het is 13 tot 16 graden. Vanavond en vannacht overal opklaringen. Vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Morgen droog en zonnig, dan wordt het 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heijmond 36.

0: al te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: In Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
3: Welkom bij deze aflevering met een uur vol prachtige muziek. Met de focus op zowel klassieke als hedendaagse artiesten. Laten we snel beginnen met de eerste song van deze playlist. Geniet van de muziek. Amarillo is een van de bekendste nummers van Emmylou Harris, die haar unieke stem en emotionele diepgang laten horen. Het nummer verkent thema's van verlangen en nostalgie, met een sterke verbinding met het Texaanse landschap.

Grievous Angel, geschreven door Gram Parsons, is een eerbetoon aan verloren liefde en de pijn die daarmee gepaard gaat. Een van Harris' meest geliefde songs. Together Again gaat over de hoop op een hereniging met de verloren geliefde. Het nummer heeft een warme, nostalgische melodie die veel luisteraars aanspreekt. Deze songs zijn afkomstig van het album Rollin' Through, een live album dat in 1975 in Amsterdam is opgenomen en nu weer uitgebracht.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Mavis Staples, de 86-jarige gospellegende uit de Staples Singers familie. Beautiful Strangers is afkomstig van haar album Sad and Beautiful World, het album van de maand. Het is een troostlied voor moeilijke tijden, met dat rauwe soulgeluid dat alleen Mavis kan brengen.

Planes Don't Fly is een titel die meteen prikkelt. Natuurlijk vliegen vliegtuigen, maar in deze song staat het voor een relatie of droom die simpelweg niet meer van de grond komt. Chase Abrams gebruikt de metafoor van grounded planes, vertraagde vluchten en gecancelde routes om te beschrijven hoe twee mensen elkaar kwijtraken, ondanks alle plannen die ooit gemaakt zijn.

De song verkent de gevoelens van iemand die terugkijkt op zijn leven en de keuzes die hij heeft gemaakt, met de nadruk op de vergankelijkheid van de tijd en de waarde van herinneringen. Willie Nelson met de original van de week.

Abby Cohn behoort tot de nieuwe generatie vrouwelijke Nashville-stemmen. En Change the Man laat goed horen waarom ze de laatste jaren de spotlights heeft gehaald.

Rolling Stone noemde Steve Forbert de nieuwe Dylan vanwege zijn folkrock met country twang. Maar hij bleef authentiek, ondanks platenmaatschappijdrama's. Early Morning Rain is een cover van de Gordon Lightfoot-compositie. Steve Forbert's versie legt de nadruk op de weemoed van het leven, onderweg en het verlangen naar thuis. Het nummer heeft een folkachtige country sound en Steve's emotionele stem brengt de boodschap van verlies en reflectie krachtig over. MUZIEK

Levi Turner profileert zich met My Love als zo'n jonge songwriter die teruggrijpt op de klassieke waarden. Een relatief sober arrangement. Veel aandacht voor melodie en een tekst die inzet op oprechtheid in plaats van veel poeha.

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Sylvia Cummins' Burnin' Love, origineel van de Judds, is een krachtige ballad die gaat over de intensiteit van liefde en verlangen. De tekst beschrijft de vurige emoties die gepaard gaan met een passionele relatie. Cummins' muzikale stijl combineert elementen van country en pop, wat de song toegankelijk maakt voor een breed publiek.

0: that feels good.
1: Douwe Bob begon als jazzgitarist, ging viral op YouTube, deed mee aan het Songfestival in 2016 en evolueerde naar folk country. Zijn nieuwe single, With You, vertolkt hij met zijn kenmerkende falsetto, een moderne twist op Americana.

El Hollandes, pseudoniem voor Dwayne Verheyde, fuseert Spaanse lyrics met accordeon. Pensamientos betekent gedachte in het Spaans. En de song verkent thema's van reflectie en introspectie. Tex-Mex op haar best.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Complicated van Garrett draait om relaties die allesbehalve zwart-wit zijn. De ik-figuur laveert tussen aantrekken en afstoten. Tussen wat het hart wil en wat het hoofd zegt dat verstandig is.

Godspeed is een emotionele song van Mavis Staples die gaat over een veilige reis wensen aan iemand en het omgaan met afscheid. Staples' krachtige stem en de soulvolle muzikale begeleiding maken deze song tot een hartverwarmende ode aan liefde en steun.

They think love is capturing the

0: of the art.
1: Nathan Bell's Clean Living is Killing Me is een humoristisch en ironisch nummer dat de uitdagingen van een schoon leven behandelt. Het nummer heeft een catchy melodie en een speelse benadering van serieuze thema's. Dit was het eerste uur met een prachtige mix van klassieke en hedendaagse songs. Blijf luisteren voor veel meer in het tweede uur.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De graadmeter van de Amsterdamse beurs is naar een record gestegen. De AEX noteerde rond het middaguur ruim 1034 punten, een dagwinst van 2%. Aanleiding is nieuw optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor daalde de olieprijs vandaag tot $98 per vat, de laagste stand sinds 2 weken. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldt dat een akkoord tussen Amerika en Iran in de maak is. Iran zou bereid te zijn te stoppen met het verrijken van uranium, en in ruil zou Amerika sancties willen opheffen en bevroren Iraanse tegoeden willen vrijgeven. 2 evacuatievluchten zijn vanuit Kaapverdië vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn een Nederlander, een Brit en een Duitser die op het cruiseschip Hondius zaten. 2 van hen hebben acute symptomen van het Hantavirus. De 3e passagier had een nauwe band met een Nederlander die vermoedelijk is overleden aan het virus. Het schip ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar Tenerife. Ocean White, de Nederlandse rederij, heeft gevraagd om daar zaterdag aan te meren. Volgens de Spaanse gezondheidsminister mogen passagiers die geen symptomen hebben doorreizen naar hun eigen land. Bij Russische luchtaanvallen op steden in Oekraïne zijn gisteren en afgelopen nacht 28 burgers gedood en zeker 118 mensen gewond geraakt, melden lokale bestuurders. Vooral de steden Zaporizjzja en Dnipro lagen onder vuur. De aanvallen werden uitgevoerd door raketten en drones en waren volgens de Britse krant The Guardian de dodelijkste in Oekraïne in de afgelopen weken. De topman van de luchtvaartmaatschappij Ryanair wil een verbod op het schenken van alcohol op luchthavens in de ochtend. Michael O'Leary zegt dat hij genoeg heeft van dronken passagiers aan boord. Die veroorzaken zoveel problemen dat Ryanair volgens hem bijna elke dag een vlucht moet omleiden. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon bij 13 tot 16 graden. In het oosten en zuidoosten bewolkt en af en toe regen. Vanavond en vannacht overal opklaringen en vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Dit was het NOS Journaal.
2: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
3: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de IJmond.
4: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
5: Eigentijds wonen en slapen, dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
6: Lubbers wonen en slapen.
5: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
7: Binnenkort ruis op je radio.
8: Klopt.
7: Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
0: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.
2: Ik zit weer klaar voor de tweede uur, vol met nog meer fantastische muziek. Drinking Again van de Reeves Brothers heeft een nostalgische country sound en gaat over de strijd met verslaving en de troost die alcohol soms biedt. Het is een eerlijke en herkenbare boodschap.

Pick Me Up On Your Way Down, een klassiek nummer van Steve Forbert dat de ups en downs van het leven en de liefde behandelt. Forbert's unieke stem en songwriting maken dit nummer tot een blijvende favoriet. Good Time Charlie's Got the Blues is een weemoedige reflectie op het leven van een vrijgezel en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan. Het heeft een tijdloze kwaliteit die veel mensen aanspreekt.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: De herinterpretatie van We Got To Have Peace op Sad and Beautiful World biedt de kans om de blijvende boodschap van het nummer opnieuw onder de aandacht te brengen. Terwijl het ook de evolutie van Mavis Staples als artiest laat horen. Het is een prachtige combinatie van verleden en heden.

Kelsey Mayne is een Canadese singer-songwriter die is opgegroeid in Alberta. Ze heeft een passie voor muziek van jongs af aan en heeft haar talent ontwikkeld door

0: te treden en haar eigen nummers te schrijven. For the Record is haar nieuwe single.
1: Crossroads, met country muziek uit alle windstreken. Presentatie en samenstelling, Kees de Haan. Welkom en veel luisterplezier.

Brown's Dinner Bar van Vince Gill vangt de sfeer van een lokaal eetcafé en de verhalen die daar verteld worden. Gill's warme stem en het herkenbare verhaal maken het tot een charmant nummer.

0: De cover van deze week.
1: Ernest en Jake Worthington brengen hun eigen unieke vocalen en harmonieën in Yesterday's Wine. Wat zorgt voor een frisse interpretatie, terwijl ze de emotionele diepgang van het origineel behouden.

Morgan Miles waagt zich hier aan een klassieker en geeft Sister Golden Hair een soulvolle country twist. De herkenbare melodie en het laid-back karakter worden overeind gehouden, maar voegt meer vocale kracht, gospelachtige uithalen en een moderne productie toe.

0: Make it.
1: Crossroads, sterren van toen.
2: Sandy Posey is een zangeres en songwriter, geboren in 1944 en overleden in 2024. Ze verwierf bekendheid in de jaren 60 en 70 met haar unieke stem en een mix van pop- en country-invloeden. Sandy Posey is vooral bekend geworden om haar emotionele ballades en krachtige uitvoeringen. Haar hits zoals I Take It Back en Born a Woman hebben haar een speciale plek in de muziekgeschiedenis bezorgd. Maar nu eerst Rose of Cimarron. Dit nummer vertelt het verhaal van een sterke vrouw en haar strijd met invloeden van de Amerikaanse folklore. Het is een ode aan de geest van het Westen en de schoonheid van de natuur.

0: Het verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden.
1: Virginia voelt als een road movie. In 3 à 4 minuten. Een plaatsnaam als symbool voor zowel een bestemming als een verleden. Dat maar niet helemaal wil verdwijnen. Jane & Company, afkomstig uit Quebec, zingen over terugkeren. Naar waar je vandaan komt. Of juist over de moeite om definitief weg te blijven.

Better Than The Bottle is Cody Jinks in volwassen reflectieve modus. Hij kijkt terug op wilde jaren in bars en honky-tonks. Maar constateert dat er nu dingen zijn die letterlijk beter zijn dan de fles. De song volgt twee oude drinkmaatjes die opnieuw contact hebben. Praten over vrienden die zijn omgevallen en over het wonder dat ze zelf de duivel net zijn ontsnapt.

0: In the Spotlight.
1: Rick Kennernecht is een Amerikaanse singer-songwriter die bekend staat om zijn verhalen vertellende stijl en zijn focus op het genre van de country en Americana. Zijn album Tombstone's Last Stand, 13 Ballads, is een eerbetoon aan de legendarische geschiedenis van het Wilde Westen. Met een verzameling ballads die de verhalen van iconische figuren en gebeurtenissen uit de tijd verkennen. Morgan's Last Stand vertelt het verhaal van Morgan Earp, een van de broers van de beroemde Wyatt Earp. Het beschrijft zijn laatste momenten en de dramatiek van de gebeurtenissen die leidden tot zijn dood in Tombstone. Rick vertolkt het samen met René Geyer.
2: In Pella, Iowa, in 1851, a boy named Morgan, his life begun. Raised on the plains with a restless urge, rode to Tombstone where troubles would surge.

The Batch of Virgil Earp richt zich op Virgil Earp, de oudere broer van Wyatt, en zijn rol als hulpdeputy in Tombstone. Het behandelt de uitdagingen en gevaren waarmee hij werd geconfronteerd in zijn strijd voor rechtvaardigheid.

Good Taste in Whiskey van de Canadese zangeres Megan Patrick is een vrolijk en aanstekelijk nummer dat de simpele geneugten van het leven viert. Dit was de tweede uur van Crossroads. We hebben een geweldige mix van nummers gehoord die de diversiteit van de country vieren. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.

0: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanuit Kaapverdië zijn twee evacuatievluchten vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn een Nederlander, een Brit en een Duitser die op het cruiseschip Hondius zaten. Twee van hen hebben acute symptomen van het hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een Nederlander die vermoedelijk aan het virus is overleden. Het schip mag nu van de Spaanse regering doorvaren naar Tenerife. De Nederlandse rederij Ocean White wil daar zaterdag aanmeren. De graadmeter van de Amsterdamse beurs is naar een record gestegen. De AEX noteerde rond het middaguur ruim 1034 punten, een dagwinst van 2%. Aanleiding is nieuw optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor daalde de olieprijs vandaag tot $98 per vat, de laagste stand sinds 2 weken. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldt dat er een akkoord tussen Iran en Amerika in de maak is. Tegen de vader van drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is 7 maanden cel geëist voor witwassen. Volgens het OM is bewezen dat de 71-jarige man een horloge van ruim €100.000 van zijn zoon heeft gekregen. En daarmee maakt hij zich schuldig aan witwassen van drugsgeld, zegt justitie. Ook werden bij een huiszoeking €20.000 aan contant geld en andere dure horloges gevonden. Volgens de vader van Bolle Jos heeft hij nooit iets van zijn zoon gekregen. De moeder en zus van de drugscrimineel staan ook terecht voor witwassen, maar deze zaken zijn uitgesteld. Bijbeldeskundigen uit Schotland hebben ruim 40 verloren gewaande bijbelpagina's teruggevonden. Het zijn stukken van de brieven van Paulus. Het eeuwenoude bijbelmanuscript is opnieuw bij elkaar gezocht en leesbaar gemaakt. De pagina's zijn nog niet te bekijken voor het grote publiek. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon en in het oosten en zuidoosten bewolkt met wat regen. Vanavond en vannacht overal opklaringen en vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Morgen overdag droog en zonnig bij 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ze worden wel de tovenaars van Eimond genoemd. Vader Siem en zoon Martin Bronder van behangersbedrijf Bronder in Heemskerk. Naast hun schoenen lopen doen ze niet zo snel. Oer-Hollands vakwerk leveren, dat is hun missie. Of het nu om behangen gaat, glasweefsel, sauswerken of het spuiten van plafonds. Met hun jarenlange ervaring staan deze mannen garant voor het perfecte resultaat. Ze werken dan ook uitsluitend met de beste materialen, besteden nooit iets uit en vragen altijd een eerlijke prijs. Kijk voor meer informatie op behangersbedrijfbronder.nl of bel even 06 53 78 17 60. Laat uw woning omtoveren tot een echt droomhuis door Siem en Martin Bronder uit Heemskerk.
4: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
5: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
6: Binnenkort ruis op je radio.
7: Klopt.
6: Klopt.
7: Met de komst van Eimond 360,
8: de nieuwe streekomroep van Beverwijk, Heemskerk en Velsen.
7: Luister je voortaan via 105.4 of 107.8 FM.
8: Of je kiest voor kraakhelder geluid via DAB Plus op kanaal 9A.
7: Dus maak je geen zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond,
8: check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velsen.

0: Ze worden wel de tovenaars van Eimond genoemd. Vader Siem en zoon Martin Bronder van behangersbedrijf Bronder in Heemskerk. Naast hun schoenen lopen doen ze niet zo snel. Oer-Hollands vakwerk leveren, dat is hun missie. Of het nu om behangen gaat, glasweefsel, sauswerken of het spuiten van plafonds, met hun jarenlange ervaring staan deze mannen garant voor het perfecte resultaat. Ze werken dan ook uitsluitend met de beste materialen, besteden nooit iets uit en vragen altijd een eerlijke prijs. Kijk voor meer informatie op behangersbedrijfbronder.nl of bel even 06 53 78 17 60. Laat uw woning omtoveren tot een echt droomhuis door Siem en Martin Bronder uit Heemskerk.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran bekijkt een nieuw voorstel van de VS om een einde te maken aan de oorlog. Het zou gaan om een 14-puntenplan van 1 pagina. Volgens het Witte Huis is een akkoord nabij en een bron bij de Pakistanse bemiddelaars bevestigt dat. Maar Iran heeft nog nergens mee ingestemd. Als dat wel gebeurt, moet er daarna nog onderhandeld worden over de uitwerking. Het voorgestelde staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne lijkt van de baan na de Russische aanvallen van gisteren en vannacht. Daarbij vielen zeker 26 doden en 118 gewonden. De landen hadden allebei gezegd geen aanvallen te doen rond de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Maar een hoge Oekraïnse functionaris zegt nu geen reden meer te zien die afspraak te respecteren. Het contract van het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity met de overheid is met 2 jaar verlengd. Het bedrijf verzorgt de diensten DigiD en Mijn Overheid. 3 mensen probeerden de contractverlenging in de rechtbank nog tegen te houden, maar dat is mislukt. Bij deze mensen en in de Tweede Kamer leven zorgen over de eventuele overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf. In Weesp is bij graafwerkzaamheden een explosief gevonden. Het ligt dicht bij het spoor en volgens de NS is het een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Het treinverkeer bij Weesp, een spoorwegknooppunt, is uit voorzorg stilgelegd. Hans Smolders stapt uit de politiek. Hij werd bekend als de chauffeur van Pim Fortuyn en zat in de Tweede Kamer voor de LPF en later opnieuw voor Forum voor Democratie en de Groep van Haga. Daarnaast zat hij jarenlang in de Tilburgse gemeenteraad. De 65-jarige Smolders is er verbolgen over dat zijn partij als grootste buiten de nieuwe coalitie is gehouden en stopt er daarom mee. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
4: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
5: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
6: De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
7: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
8: Lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon fietsjes. Al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
9: Binnenkort ruis op je radio.
10: Klopt.
9: Met de komst van Eimond 3.

0: je geen zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
1: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
2: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet wil bindende afspraken maken over vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Die moeten voor de zomer zijn vastgelegd in een convenant met de agrarische sector en natuurorganisaties. Staatssecretaris Erkens zegt dat bijvoorbeeld duurzame alternatieven sneller moeten worden goedgekeurd. De Nederlandse vrouw die in Johannesburg is overleden aan het Hanta-virus... zat kort voor haar dood aan boord van een KLM-vlucht. Ze wilde naar Amsterdam vliegen, maar werd van boord gehaald... omdat de crew haar te ziek vond. Andere passagiers van die vlucht worden geïnformeerd door de GGD. Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies, wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Na gewelddadige protesten tegen de tijdelijke noodopvang... werd het aantal asielzoekers in Loosdrecht verlaagd van 110 naar 70. Ook werd hun komst 3 weken uitgesteld. In het Maastricht UMC zijn alle 20 operatiekamers ontruimd. Er werd een vreemde lucht geroken. 2 medewerkers die in een operatiekamer aan het werk waren... zijn met klachten opgenomen op de spoedeisende hulp. De brandweer onderzoekt waar de lucht vandaan komt. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7% hoger op 1031 punten. Beleggers reageerden op de gedaalde olieprijs... en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Er zou een akkoord in de maak zijn tussen de VS en Iran. En de prijs voor een vat olie is gedaald tot $98, de laagste stand in 2 weken. De 4e etappe in de Ronde van Spanje voor vrouwen is gewonnen door Lotte Kopecky. De Belgische was de beste in de massasprint. Anna van der Breggen werd 2e. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek, Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965 of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
6: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
7: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
8: Binnenkort ruis op je radio.
9: Klopt.
8: Met de komst van Heimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Zo, dat al nog eens een uur van de platenkast. De eerste hit voor Ian Dury, destijds in 1978. Sex and drugs and rock'n'roll. Hij zette zichzelf meteen op de kaart. De volgende dames doen dat al een tijdje. Maar ja, samen hitscoren is ook wel eens leuk. Lady Gaga en Ariana Grande, Rain on Me.

Ooyang samen met Sugro Forniaciari. En dit heette Senza una Donna. Het grappige is, het was al een hitje geweest in Nederland in de uitvoering van Sugro in zijn eentje. Helemaal in het Italiaans. En toen besloot hij het op te nemen in het Engels, gedeeld Italiaans, met Paul Young. En dat werd een groot succes. Dat, dat kunstje heeft hij daarna nog een aantal keer overgedaan met succes. En ik vind het wel een heel mooi nummer, kan ik je vertellen. Er is een DJ uit, geloof Noorwegen, die vindt het leuk om een beroemde dames te remixen. Hij heeft al onder andere Tina Turner gedaan en Whitney Houston. En ook Donna Summer. Ja, ik kan ook geen toestemmingen meer geven. Grapje. En denk ervan wat je wil denken. Ik zet lekker het originele. Hot stuff!

0: is segregation?
1: I don't know what segregation is.
0: What is bigotry?
1: I don't know what bigotry is.
0: What does hatred mean?
1: I don't know what it is.
0: What is prejudice?
1: I think it's when somebody's sick.
2: Dat is Tom Clay en zijn interpretatie van Every Kind... Nee, niet Every Kind of People, van What the World Needs Now. En dat ken je onder andere van Jackie de Shannon van Dionne Warwick. Ik moet zeggen, het heeft heel veel indruk gemaakt. Ik denk, ja, wat zou ik daar nou achteraan zetten? Nou, ik heb wat gevonden hoor. Een hele mooie, die we kennen van Robert Palmer. Maar ik denk, ik pak eens Chaka Demus en Pliers. Every Kind of People.

dit de ultieme hippieplaat. Waarom? Het stamt uit de musical Hair uit 1969. En, hoe heet het? Dit is van, even kijken hoor, Fifth Dimension. En dat is Aquarius, Let the Sunshine In, een medley. En The Age of Aquarius, dat wordt beschreven als, even kijken hoor. When the moon is in the seventh house. En dat waarschijnlijk had het deze eeuw moeten gebeuren. Het is nog niet gebeurd. Want het was, even kijken, nu moet ik het op gaan zoeken. The Age of Light, Humanity en nog meer moois. Vat het maar even samen. En ja, daar stonden de hippies ook een beetje voor. Hè? Love and peace. Dus ja, ik vind dit gewoon helemaal passen in die tijd. Goed, wie past in deze tijd? Al sinds de jaren 80. Paul de Leeuw, ik heb je lief.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief.

Een mooie van Sting. We'll be together. Mag het over. Dat is wat de mensen bindt, hè. Nu volgende, dat vond ik hier in de computer. Ik denk, hey, die titel komt me niet meer zo bekend voor. Ja, ik word ook een dagje ouder. En het is van de Commodore. Het heet Oh No. En de Yono. Ik denk dat het ongeveer een van de laatste singles is geweest met Lionel Richie. En op het moment dat ik hem hoorde, begon ik hem helemaal mee te zingen. Maar die titel, ik denk van, had ik niet verwacht.

Mooi, hè? Oh no. Uren zal je bijna om. En ik dacht, waar zal ik eens mee eindigen? Ik denk, nou, eentje van Adele. En die zegt, hallo. En ik zeg, oei, op weg naar het koffiezetapparaat.

0: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl. Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de IJmond.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreide tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
2: Straks meer informatie en muziek bij IJmond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlandse stel dat is overleden op het cruiseschip Hondius zou het hantavirus hebben opgelopen tijdens het vogelspotten. In de Argentijnse plaats Ushuaia hebben ze een tocht gemaakt om vogels te observeren, schrijft persbureau AP op basis van 2 Argentijnse functionarissen. De Argentijnse regering denkt dat het waarschijnlijk is dat de 2 daar het hantavirus hebben opgelopen. Het echtpaar zou tijdens de tocht een stortplaats hebben bezocht waar ze in contact zijn gekomen met knaagdieren die het virus bij zich droegen. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze €8 miljoen aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto's. Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Na gewelddadige protesten tegen de tijdelijke noodopvang werd het aantal asielzoekers in Loosdrecht verlaagd van 110 naar 70. Ook werd hun komst 3 weken uitgesteld. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7% hoger op 1031 punten. Beleggers reageerden op de gedaalde olieprijs en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
4: Er is gewoon hoop dat de VS en Iran er toch samen gaan uitkomen en dat er eindelijk weer wat rust in de golfregio terugkeert. Je zag het ook aan de olieprijs, die daalde ook hard. Het kan maar zo zijn dat morgen alles weer anders is. Maar voor nu is iedereen in ieder geval heel erg blij en positief.
3: Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
6: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
5: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
7: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
8: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heimond 36.

0: bezorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond
2: 360. Heeft u naar aanleiding van dit programma vragen, suggesties of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Stichting Historische Archeologie. Stuur een e-mail naar info@s-h-a.nl. Of schrijf SHA, postbus 646, 1940 AB in Beverwijk. Historische Verkenningen. Een reeks informatieve radioprogramma's over het verleden van de regio Kennemerland. Historische Verkenningen. Onder leiding van Daan de Vries junior, Jan Kamferman en Jean Roefstra van de Stichting Historische Archeologie.
3: Luisteraars, van harte welkom bij deze uitzending van Historische Verkenningen. Het onderwerp voor vandaag, dat zijn de lunetten. Lunetten, dat is een verdedigingslinie die gelegen heeft. En er zijn nog wat restanten van over. Maar niet meer als verdedigingslinie. Zeg maar van Wijk aan Zee tot aan in het Oostwijk van Beverwijk. En als kenner van de lunetten, en zo mogen we hem toch langzamerhand wel noemen, is hier aangeschoven Aad Kok van het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland. En hij heeft een hele studie gemaakt van de lunetten. En hij is nog bezig een aantal dingen te gaan bewijzen. Nou, dat zullen we straks allemaal uitgebreid horen van hem. Aad, van harte welkom.
4: Graag gedaan.
3: Lunetten is even het woord verklaren. Het is al een heel chic woord. En we weten dat er ook wijken zijn die lunetten heten. En een verkeersknooppunt heet lunetten. Maar wat is dat eigenlijk?
4: De term lunetten wordt gebruikt door vestingbouwers. Vestingbouwers hebben rond 1600, kort daarvoor misschien, een vorm bedacht om een vesting zodanig aan te leggen dat je kon verdedigen van achter naar voren. Je kon tussendoor. Er zijn drie vestingen in Nederland waar die naam voor gebruikt is. De grootste, denk ik, is de lunetten bij Utrecht. Dat is een fort wat aangelegd is in de vorm van lunetten. En nou ga ik eindelijk eens een keer vertellen wat lunet betekent. Lunet is afgeleid van het Franse woord luna. Maan. La luna. En ze zijn halve maanvormig. En een halve maan wordt ook vaak een lunet genoemd. Een kleine maan. Petite lune, lunet.
3: Ja, ja.
4: Kleine maan, een halve maan. En ze hebben de vorm grofweg van een halve maan.
3: Met de ronde kant naar de vijand?
4: Met de ronde kant waarin een soort punt zit. Het is niet helemaal rond allemaal. Eigenlijk is het hoekig. Met de hoekig, de voorste punt, die wordt de saillant genoemd. En die voorste punt richt zich op de plek waar de vijand vandaan komt. We hebben lunetten in Utrecht dus, zoals ik al zei. We hebben lunetten in Vught. En in die lunetten zitten ook stenen verdedigingsdelen in. En we hebben de linie van Beverwijk. En die zijn helemaal van zand gemaakt.
3: De lunetten die zijn ooit aangelegd, lang geleden, tenminste 200 jaar ruim, naar aanleiding van een oorlog die gewoed heeft in Noord-Holland. De Engelsen en de Russen waren binnengevallen in 1799 om de Fransen hier weer weg te krijgen. Dat is niet gelukt. En waarom krijg je dan richting Beverwijk en zo'n ellende? Nou, dit komt. Het is een hele smalle lijn van ongeveer 5 kilometer breed tussen de Wijkermeer en de zee. Daartussen zitten ook de duinen en het strand. En vergis u niet, de duinen en het strand waren in die tijd niet van helmgras voorzien. Dus het was één stuivende zandbende waar het buitengewoon moeilijk doorheen komen was. En lopend, dat ging dan nog wel. Maar om daar met paarden en koetsen en getrokken kanonnen en zo te gaan, dat was helemaal onmogelijk. Dus het was eigenlijk maar een vrij smal stuk waar ze langs moesten. Echt de bekende Holland op zijn smalst. En eigenlijk is het nu nog een smal stuk en er lopen nog steeds heel veel verbindingen naar het noorden. Nou, ook in die jaren 1799 is daar de gevochten, want daar moet zijn. Alleen ze zijn zover niet gekomen. Wat er wel allemaal gebeurd is, dat gaan we van Aad vragen. Aad, waarom is die eigenlijk aangelegd? Want dat is natuurlijk de eerste vraag. Waarom en in welke tijd is dat gebeurd?
4: Hij is aangelegd in het jaar 1800. En waarom is hij aangelegd? Hij is aangelegd omdat in 1799, het jaar daarvoor dus, einde zomer van 1799, toen ons land de Bataafse Republiek heette, een samenwerkingsverband met Frankrijk. Eigenlijk hadden we bijna overroeld geworden door Frankrijk, maar ze hadden een samenwerkingsverband met Frankrijk. En ze waren dus, ze waren geallieerden eigenlijk. En zij hadden een oorlog met Engeland. Engeland had weer Rusland als vriend. En Rusland ging Engeland wel helpen. Engeland en Rusland vielen samen in 1799... de Bataafse Republiek, ons Nederland binnen. Noord-Holland.
3: En waar zijn ze binnengevallen?
4: Maar ze zijn op het strand tussen Schorel en zeg maar Den Helder geland. Je kunt met een platboomschip tot aan het strand varen. En dan moeten ze een paar meter door het water. Zo zijn er destijds zo'n 38.000 soldaten in ons land afgezet. De meeste Engelsen 23.000 en nog een 15.000 Russen. En die zouden wel eventjes optrekken naar Den Haag. Daar de regering omverwerpen. De oude regering kon hersteld worden. En dan had Engeland een bondgenoot bij. Dat was de opzet.
3: Dat was de opzet.
4: Er is heel hard gevochten in 1799. We hebben de grote slag bij Bergen gehad. Nog wat kleinere slachten bij Bergen. Die zijn meestal niet genoemd. En we hebben gehad op 6 oktober de slag bij Castricum. En dat was heel dicht bij Beverwijk. Want als ik zeg de slag bij Castricum, ik moet eigenlijk zeggen dat er gevochten is tussen de patatoloog en de spoorbaan van Castricum.
3: Daar.
4: Daar zijn die gevechten geweest. Ook wel rond het dorp Castricum, maar daar zijn de gevechten geweest.
3: Dus eigenlijk heel dicht bij Beverwijk.
4: Heel dicht bij Beverwijk.
3: Ja.
4: Het was zo erg dat de Russen en de Engelsen waren al langs het strand in Wijk aan Zee. Toen werd 's avonds om 7:00, geloof ik, is er uiteindelijk toch door de Engelsen en de Russische commandanten besloten, nou, we komen er niet door. We trekken ons terug.
3: Mm-hmm.
4: En als je terugtrekt, nou, dan is je slag eigenlijk verloren.
3: Ja, ja. Je bent geen winnaar als je terugtrekt.
4: Dus nadat de slag bij Castricum verloren was, is eigenlijk de oorlog beëindigd. Vanaf 13 oktober worden er geheime onderhandelingen gevoerd. En uiteindelijk op 18 oktober wordt in Alkmaar een verdrag gesloten. Al heel snel trokken de Engelsen en de Russische troepen toen weg. De regering was erg geschrokken. En die zei van, ja, wij moeten toch wat doen. Van Monnikendam tot aan Beverwijk Oostenrijk was dus alles onder water gezet. En dan bleven de weggetjes wel, de dijkjes bleven wel boven water. Maar een smal dijkje, dat is makkelijk te verdedigen.
3: Ja, daar hoef je maar 10
4: dat was de sterkte van de Bataafse Republiek. En in wezen is die gedachte doorgevoerd tot in de Tweede Wereldoorlog. Toen de Wijkermeer ook onder water gezet werd. Maar die vlakke, oude, hoge gronden tussen Beverwijk en Wijk en Duinenheemskerk, die waren niet veilig gebleken. Het Hofland heb je daar, vooral het Hofland en dan de Duinstreek. Op 13 februari krijgt ene luitenant, kolonel Kraaienhof van de regering, de opdracht om de linie van Monnikendam en Purmerend, dat is die, vooral die linie die uit waterwerken bestaat, om die door te trekken naar de kust. Zo zou dan de veiligheid en de defensie van Den Lande, zoals ze dat schreven, van Den Lande, kunnen worden bereikt. Vanaf maart 1800 zijn er al werkzaamheden. Ze zijn heel vlug begonnen. Terreinen worden opgemeten en getaxeerd. Eigenaars en pachters en bruikers, staat het leuk in dat oude Nederlands, worden met onteigening en vernietiging geconfronteerd. Je zal het maar zien, er komen soldaten die zeggen, wij gaan hier wat bouwen, dit is nu niet meer van jou. Oh, de afrekening komt wel. Zo is dat ongeveer gegaan.
3: Ja. Maar ze hebben wel, dacht ik, netjes opgenomen wat erop stond.
4: Ja, ze hebben keurig netjes. Er kwamen taxateurs mee en die hebben rapporten opgemaakt. Die bestaan nog, ik heb daar kopieën van. En is precies vastgelegd hoeveel schade men heeft geconstateerd. Om een voorbeeldje te geven, op het terrein waar nu Dem ligt, Dem voetbalvelder, eigenlijk hier vlakbij waar wij nu zitten,
3: ja,
4: heel vlakbij, daar was lunet nummer 1 gepland. En het werd gepland op de gronden van Gijsbert Karel van Hogendorp. Dat is die bekende man die later in 1813 een van de drie van het driemanschap was dat prins Willem terughaalt naar Nederland.
3: Ja.
4: Karel van Hogendorp bezat hier gronden, heel veel gronden. En
3: hij woonde aan de Schans toch, hè?
4: Hij woonde, nee, hij woonde op Adrichem hier vlakbij, het kasteel Adrichem.
3: Nee, ja.
4: Ja, waar nu het voetbalveld is.
3: Ja, ja.
4: En hij had heel veel gronden en de lunetten 1, 2 en 3 werden vrijwel alleen op zijn grond gebouwd. Nou, een voorbeeld te geven van zo'n taxatie. In de tuin van Pieter Vroegop, daar staan 64 appelen, peren en kersenbomen. Staat karsenbomen staat er in het oud-Nederlands. En daar krijgt hij 5 gulden voor terug. Er zijn ook 9 singels houtgewassen zijn er weggesloopt. Hè, dus ze moesten zicht hebben, dus er moest allemaal houtspul weg. Daar kreeg hij ook schadevergoeding voor. 80 gulden kreeg hij. 1 tuinhuis is er gesloopt, 30 gulden. 83 bedden met peulen zijn verstoord, 12 gulden. 12 wagens met mest lag klaar om gebruikt te worden. Mocht niet weg, 24 gulden. Een grote iepenboom, aalbessenbomen, 4 gulden. Houtgewassen, 6 gulden. Reeds gedane arbeidslonen werden ook vergoed, 50 gulden. Kortom, Pieter Vroegop had 529 grote zilveren guldens aan schade. Nou, zo is dat allemaal geregeld. Ja,
3: dat dan kun je, nu je dat zo mooi weet, kun je ook misschien zeggen hoe dat zit met dat schitterende verhaal wat onder de tuinders leeft. Of leefde in ieder geval, maar misschien nu nog wel. Dat ze nooit een schadig vergoed gekregen hebben.
4: Mm-hmm. Nou, eerstens ga ik daar in zoverre op in. Zeg maar, alle bekende tuinders van nu, die wonen daar niet familie op familie sinds 1800. Dat is het eerste wat me opvalt. Alle tuinders aan de hand van deze taxatierapporten zijn uiteindelijk schadeloos gesteld. Maar dat heeft wel een maand of 16 geduurd. Pas in juli

0: Maar ze zijn gewoon omdat het nooit afgerekend is. En dat betekende dat zij zich de vrijheid namen om gewoon zand weg te scheppen.
1: Dat vonden ze, ja. Dat is duidelijk te merken. Er zijn lunetten waar veel zand is weggeschept. Ja. Dingen liggen maar in de weg.
0: Ja. Het liefst zouden ze helemaal weggegraven hebben. Maar het was niet hun grond meer.
1: Het was hun grond niet meer, dus ja.
0: En dat wisten ze donders goed. Maar ze gebruikten alsof het hun eigen grond was.
1: Nog.
0: Goed, we gaan even terug naar de periode. Dus Krajinov, die krijgt opdracht om zo'n linie aan te leggen. Van Monnikendam deze kant heen. Nou, tot aan Oosterwijk is er een
1: waterlinie.
0: Min of meer goede waterlinie. Ja. Maar ja, dan moet hij hier wat bedenken. Heeft hij het zelf bedacht of hebben anderen het bedacht? Nou, samen met hem?
1: Het is zo dat hij heeft de opdracht gekregen. Hij was ook de hoofdverantwoordelijke, zeer zeker. Maar geschiedenis leert dat het waarschijnlijk door uiteindelijk anderen is bedacht. Maar in zijn opdracht, maar door anderen is het bedacht en uitgevoerd. Hij is natuurlijk niet steeds hier geweest. Dat niet.
0: Nee, daar was hij te hoog voor in de
1: Daar was hij wat te hoog voor, denk ik, ja.
0: Even nog een klein punt dat me nu eens te binnen schiet. Jaap van Venetië, niet onbekend als historicus in deze regio, die heeft nog heel lang onderzoek gedaan naar deze, met name bij de slag bij Castricum, daar was hij nogal geïnteresseerd in. En toen heeft hij onder andere gevonden dat Brune, de Franse generaal, zich een hoofdkwartier had ingericht in Beverwijk. Daar was hij buitengewoon trots op dat hij dat had kunnen vinden. Dat heeft erg veel werk gekost, want men wist eigenlijk niet waar Brune zat. Mm-hmm. Maar waar hij precies gezeten heeft, dat heeft Jaap nooit helemaal boven water kunnen krijgen. Het zal wel bij een of ander rijk iemand bij de burgemeester zo ingetrokken zijn. Die kans zit er wel in. Maar goed, het is een aantekening op de historie die het toch weer even net een klein beetje iets extra geeft.
1: Ja.
0: Het is nu tijd voor een kort muziekje. Wat we tegenwoordig als onschuldig kinderliedje zien, was tijdens de Franse overheersing in het begin van de 19e eeuw een protestlied of een spotliedje, al naar gelang je het zou willen karakteriseren. Luistert u maar.
2: Hop, Marjanneke, laat de poppetjes dansen. Gisteren was er een prins in het land en nu die kale Fransen. Hop, Marjanneke,

0: Krijnhoff, die geeft opdracht en dan...
1: Nou ja, er is heel hard gewerkt. Hij heeft aannemers uit Den Landen bij elkaar gehaald. Een mannetje die hij waarschijnlijk op de een of andere manier goed kende. Want ze waren binnen 2 dagen kwamen ze bij elkaar om dat allemaal te bespreken. En heel gauw zijn ze aan het werk gegaan. Ze begonnen op 17 februari 1800. In ijltempo hebben ze een hele lange rij van grote vestingwerken aangelegd. Ze zijn 125 bij 50, 60 meter, zo ongeveer. En ze hebben een hele rij van die vestingwerken aangelegd. Er wordt gegraven en geschopt en gespit en zand vervoerd. Want het is allemaal een kwestie van zandvervoer. Met hooguit paardenkarren, kruiwagens, ik weet het niet. Dat is

0: niets van overgebleven hoe dat is gegaan. Maar er waren geen draglines en graafmachines. Nee. Dus het is allemaal met de hand afgevoerd. En er zijn...
1: je moet je voorstellen dat dat gaat over... Het gaat in februari, maart zijn ze begonnen.
0: Ja.
1: Regenachtige periode, dus modderig. Ja. Zand is ook niet erg prettig als het zo nat is. Zeker niet in het duingebied. Dus het moet een klus geweest zijn.
0: Hele klus geweest. Maar het is gelukt. Weliswaar alleen maar van zand met palen versterkt. Maar het was toch een heel goede verdediging. En 6 augustus wordt genoemd als datum waarop het gevierd werd dat het klaar was. En toen is dat gevierd op de een of andere wijze. Daar weet jij misschien wat meer over te vertellen. Want ik meen dat een dikke 12 jaar geleden jij betrokken was bij de restauratie van het monument.
1: Nou, ik ben betrokken geweest niet bij de restauratie zelf, dat deed het Landschap Noord-Holland, maar bij de officiële ingebruikneming van het nieuwe monument.
0: Mm-mm.
1: Want het oude monument dat is opgeslagen. Want dat bestond uit materiaal wat toch wel begon te verweren. Ik heb over dat feestje niks kunnen vinden. Dat zal wel weer een diner geweest zijn in een befaamd etablissement. En voor de soldaten misschien een vrije drank.
0: Ja, zij hebben dus het feit dat het klaar is gekomen gevierd met het plaatsen van een monument. En dat monument, dat is nog steeds te zien. Weliswaar mag je er niet heel dichtbij komen.
1: Dat mag niet meer, hè? Nee.
0: Nou, het is verpachte grond. Er zijn dus een aantal lunetten die verpacht zijn. En daar mag je dus niet op, want dan worden de rechten van de pachter worden dus teniet gedaan. Bovendien, de pachter die heeft paarden staan en paarden zijn schrikachtig soms, als vooral paarden vreemde mensen tegen. Nee, dat is, ik vind dat we dat moeten eerbiedigen. Hij heeft wel in het nabije verleden, en ik hoop dat hij ook in de toekomst er nog eens aan mee zal werken, als we vragen van, we hebben een rondleiding, mogen we alsjeblieft op die lunet komen? En dat is dan lunet nummer 14...
1: Ja, ik herinner me dat Golf van Bugtum heeft zitten aan zijn paardenspul. Ja. Dat hij wel eens een plank had neergelegd, een loopplankje, dat je aan de zijkant van het terrein bij het lunet kon komen.
0: Zou nu heel makkelijk kunnen, want de lunetten zijn gerestaureerd.
1: Maar er stond ook een mooie tekst op, hè?
0: Er staat een mooie tekst op. Het lijkt een klein monument. Als je ernaast staat, het is 3,20 meter hoog. En is het toch wel erg groot, hoor. Er staat op een soort ovaal, grijze steen met een wit ovaal. En in dat witte ovaal staat de volgende tekst. Het is Latijn. Sivi Spatium Parabellum. En dan het getal 1800. En dit betekent zoveel als, als u vrede wilt, moet u zich klaarmaken voor de oorlog. Het monument is er nog. Het staat op lunet 14, maar daar heeft het niet altijd gestaan. Het is namelijk opgericht en geplaatst op lunet nummer 15. Dat was de eerste, zoals werd het toen omschreven, de eerste in de wildernis. Men sprak toen over de duinen als de wildernis. Daar heeft het gestaan tot ongeveer waarschijnlijk ergens in de jaren 20 van de vorige eeuw. Want toen in 1924 werd een stuk grond waarop die lunet lag door het Rijk verkocht aan de gemeente Beverwijk. Gek genoeg was dat een stuk grond in de gemeente Wijk aan Zee en Duin. Maar Beverwijk had geen plek meer om een kerkhof aan te leggen. Beverwijk was in 1924 eigenlijk maar een betrekkelijk klein grondgebied. Bijvoorbeeld, wij zitten hier nu op het grondgebied van Wijk aan Zee en Duin.
1: Ja.
0: Als je in de Zeestraat loopt, ten hoogte van nummer 100, is de linkerkant is gemeente Wijk aan Zee en Duin en de rechterkant is gemeente Beverwijk. Beverwijk was qua grondoppervlak klein. En
1: die... Ik neem het gewoon even het museum nu. Dat is het gemeentehuis van Wijk aan Zee en Duin geweest. Dus tot zover lag het zeker in...
0: En Wijk aan Zee en Duin was een hele grote gemeente, want het lapte door. Het was een grote, ik noem het altijd een grote deken om Beverwijk heen, tot aan de Assendelver Zeedijk.
1: Ja.
0: Daar, in het oosten van... Daar, zo groot was het.
1: Ja, Wijk aan Zee en Duin was veel groter dan Beverwijk qua grondoppervlak. Ja. Alleen qua inwoneraantal
0: niet. Nee, en ze werden betaald naar inwoners. Dus ze hadden altijd geld tekort.
1: Ja.
0: Er was geen geld om riolering aan te leggen in de Groene Laan. Er was geen geld om de Zeestraat bijvoorbeeld van stenen te voorzien. Laat het maar zeggen, want asfalteren kwam helemaal nog niet in gedachten.
1: Maar legde er een steenslag aan,
0: Tot 1926, 27 is het stukje wat zeg maar, in het villapark ligt van de Zeestraat, is gewoon een zandweg. En het enige wat aan verkeer doet denken is de tramrails die je ziet lopen.
1: Ja, op oude foto's is dat allemaal nog te zien.
0: Ja.
1: Goed. Mogen we even terug naar de lunetten? Je hebt uitgezocht hoeveel lunetten er zijn.
0: Ja, dat is nodig.
1: Daar heb
0: jij
1: een eigen idee over.
0: Ik heb daar een eigen idee over. Ik ben ooit met lunetten begonnen en dan ga je natuurlijk boeken raadplegen en je leest boeken. En het valt mij op dat elk boek een ander getal noemt. Er wordt gesproken over 25, over 26 lunetten. Er wordt gesproken over 28 lunetten. Er wordt gesproken over 30 lunetten. En er is zelfs een website in de lucht die zegt dat er 45 waren. Want, zeggen ze, er waren 3 rijen van 15 lunetten. Ik weet niet waar ze gestaan hebben. Echt niet.
1: Die 3 rijen heb ik nooit goed. Nee, 2 rijen wel.
0: Ik heb daar de volgende mening over. Ik denk dat je terug moet naar de oudste bron. En de oudste bron in dit geval is een kaart. Het zijn 2 bronnen. 1 kaart die gemaakt is door een ingenieur Loberij. Dat was een ingenieur in dienst, was een legerofficier. Die heeft een kaart gemaakt waarop hij zegt... dit is de linie zoals die gemaakt moest worden. Ja, zeggen de tegenstanders dan, maar ze zijn niet allemaal uitgevoerd. Mijn tweede bewijs is, er is een stuk gevonden in de archieven van Wijk en Duin. En dat is vertegenwoordigd 1 bladzijde uit een hele lange brief... handgeschreven natuurlijk, schrijfmachines waren er nog niet. En boven dat rapport staat... rapport Eerste Kamer van dato 20 april 1801. Maar op pagina 28 van dat verslag, en daar beschikken we over... wordt gesteld dat er zijn aangelegd 15 dubbele grote veldwerken. En voor zo'n dubbelstel vingen die aannemers 4.441 gulden, dacht ik. Zo'n soort bedrag. Als ik het sommetje wat daarin gemaakt is, dat klopt allemaal. Dus ik ben voor mijzelf van overtuigd dat er 15 dubbele grote veldwerken zijn aangelegd. Plus 4 kleine redoeten en een appartement op het strand. Een appartement is een soort stelling van hout en zand daarachter. En daar konden ze dus ook het strand nog verdedigen. Ze konden daar kanonnen neerzetten. En waarom ga ik daar nou zo diep op in? Omdat als je een oude kaart vindt, een kaart uit 1840... en je kijkt naar de linie van Beverwijk, wat vind je daar op die kaart terug? Ja, dan kom je maar 26 lunetten tegen. Dat komt omdat in de eerste helft van de 19e eeuw... de bestrijding van verstuivingen met helmgras nog niet zo erg best werkte. In het begin werd het helemaal niet verstuivd. Dus er steeds wind en zand overheen gewaaid. En in 1840 waren er gewoon 5 lunetten weg. Die waren al onder het zand. Die liggen achter de Julianaweg in Wijk en Zee. Daar heeft een hele rij gelegen. En die zijn onder het zand geraakt. Dus... uit het zicht geraakt, dus op kaarten verdwijnen ze. Iemand hanteert een boek en die zegt... nou, Scholten schreef dat er zoveel waren. En die zegt dat er zoveel waren. En ik heb een kaart gezien en er staan er maar 25 op.
1: Dus
0: staat er vanaf dat moment 25 ergens. Er is nog een kaart in een archief in Den Haag en daar heb ik een afdruk van. En als je daar goed op telt, staan er 30 lunetten... plus 4 kleine redoeten plus dat appartement op het strand. In 1802 sluit Engeland, de Vrede van Amiens geheten, met Frankrijk. Dus op dat moment is de dreiging weg. De dreiging van de Engelsen, dat die nog een keer zouden kunnen landen, is weg. Die lunetten, ook vandaag de dag nog, hebben veel onderhoud nodig om niet onder te groeien. Als je dat maar laat liggen, dan heb je binnen 10 jaar boompjes erop staan. Binnen 20 jaar een heleboel boompjes. En over 50 jaar zijn het grote bomen. Veel struikgewas. Het groeit allemaal maar. Dus moest veel onderhoud gepleegd worden. Het gevolg was dat toen de dreiging weg was... de kanonnen teruggetrokken werden... in eerste instantie moesten die lunetten worden onderhouden. Dus werden ze verpacht aan boeren destijds. Die konden dan hun vee daarop laten grazen... zodat ze dus niet ondergroeiden. Daar is mee begonnen. Het tweede... er waren niet alleen die lunetten gebouwd, maar bij de lunetten waren ook kruithuizen.
1: Dat werd daar opgeslagen.
0: Dat was daar opgeslagen. Ja. Die zijn ook afgebroken. En al het hout, alle lunetten zijn houten palen gebruikt. Er zijn er in totaal zo'n 25.000 houten palen gebruikt. Dat staat ook in dat verslag aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal. En die palen die mochten ze eruit halen. Dat wil zeggen, die moesten ze dan kopen. Dus het Rijk heeft die palen verkocht. Nou, toen waren ze eigenlijk dus buiten gebruik.
1: Dus de lunetten hebben eigenlijk nooit dienst gedaan.
0: Nee, en de onzin dat Napoleon lunetten heeft gecontroleerd... toen hij in 1812 langskwam, daar kwam ik nog steeds niet over uit.
1: Dat geloof je niet?
0: Nee.
1: Dat kan niet meer.
0: Nee, want ze waren niet meer bruikbaar. De palen waren weg en er was alleen nog zand.
1: Dat stof langzaam maar zeker...
0: Ja, het groeide onder.
1: Het groeide onder, ja. Het is ook een heel stuk duingebied was er toen nog. Van wie was dat eigenlijk?
0: Ja, nou, dat is, ik denk, het volgende. De duinen waren gepacht door grote heren. Zeker hier bij Beverwijk was er heel veel van boreel. Of de voorgangers van boreel. Ik weet niet precies wanneer de boreels er zijn komen wonen. Maar in elk geval, wat nu Westerhout is... dat gronden en tot in Wijk aan Zee. En de duinen die waren volgens mij ten westen van Beverwijk van Boreel. En ik denk dat dat met Boreel zelf afgehandeld is. En misschien is dat niet op een aardige wijze afgehandeld. Want tenslotte, de Bataafse Republiek was een revolutionaire regering. Die had niks van doen liefste met rijke mensen die landgoederen bezaten. Dus misschien is het van Boreel gewoon onteigend.
1: Dan moet er ook geld gekomen zijn.
0: Ja, maar dat is niet te vinden. In het verslag van de, wat ik bedoel, dat verslag aan de regering, wordt daar niet over gesproken. Vandaar dat ik denk dat daar geen geld aan uitgegeven is, dat gewoon onteigend is.
1: Ja, ja.
0: Stomweg onteigend.
1: Hogendorp die werd wel vergoed.
0: Hogendorp werd wel vergoed.
1: Ja, dus het, daar zit ongeveer de grootte van een klein mannetje en een grote man. Wat
0: nou ja, Hogendorp werd vergoed. Maar bij Hogendorp werd natuurlijk ook echt bruikbaar land verdisconteerd. In gebruik genomen. He? Die taxateurs waar ik het er straks over had, die hebben precies opgeschreven wat er was. He? Je leest verhalen over 5 appelbomen en 2 bedden ertjes ingezaaid. Er moesten ook heggen worden weggehaald. En overal is er wel voor betaald. Het is, dat is eigenlijk best heel interessant om dat te zien. Een appelboom, daar kregen ze 10 guldens voor. Het waren natuurlijk wel grote zilveren guldens, maar 10 guldens.
1: Ja, ja. Als je dan ziet wat er ingezaaid is, dan zie je dus, dat is een heel ander verhaal dan de aanwaffende netten, wat er ook aan materiaal daar in de koude grond kon groeien in die tijd.
0: Gedeeltelijk, want het is natuurlijk een opname die gemaakt is begin maart. En dan is nog lang niet alles gezaaid. Maar het is toch best interessant om te zien wat mensen kennelijk deden. Hoe ze daar leefden eigenlijk. Dat geeft het verslag van wel, die taxaties
1: wel leuk.
0: Heel aardig weer, ja.
1: Is er ook nog bekend of ze het hele grondbezit annexeerden, innamen, onteigend of hoe dat gegaan is, of alleen het stuk wat ze nodig hadden? Nee,
0: alleen het stuk wat ze nodig hadden voor de lunet.
1: Dus dat kan dus betekenen.
0: Ja, daar zat wel wat grond omheen, een paar meter grond soms, soms meer. Ze rekenden nog in roede, maar alleen wat ze nodig hadden.
1: Dat kan dus betekend hebben dat mensen met een heel raar strookje grond overbleven.
0: Ja, of maar een heel klein stookje grond, of bijna alles. Ja, dus
1: dan staat waarschijnlijk weer niet in het verslag.
0: Uit het archief zijn wel dingen te zien, want van elke lunet tot en met 14... en dat is dan weer dat verschil tussen de wildernis of niet, hè, is dus precies bekeken. En 15 tot en met 30 is niets van genoteerd. Wel zijn wel tekeningen.
1: Dat
0: is dat duingebied, dat is de wildernis. Ja, ja. En die wildernis was dus van iemand. En het is wel onteigend, want het is eigendom geworden van het Rijk. Dat weet ik wel.
1: Ja, ja.
0: Maar daar wordt met geen woord gesproken over dat er voor betaald is.
1: Nee, nee.
0: Kon zijn dat ze een heel klein stukje grond overhielden. De kleinste vergoeding was een mannetje die kreeg 2 gulden uitgekeerd.
1: Oh, dat is ook niet echt veel.
0: Nee, maar het was dus een bruiker en die had alleen ertjes ingezaaid.
1: Door het tekenen van de Vrede van Amiens op 27 maart 1802.
0: Ja.
1: Dan is die linie eigenlijk al overbodig. Die is een jaar, anderhalf jaar in, nou ja, in gebruik geweest.
0: Ja, jawel, hij is wel in gebruik geweest. Dat wil zeggen, tegelijkertijd met dat ze klaar waren, moesten ze dus bewapend worden. Dat wil zeggen, de grote kanons werden er alvast opgezet. Want die grote kanons, die 12 ponders, slecht vervoerbaar, dat duurde veel te lang voordat ze als een oorlog zou komen. Dus die waren er al. Maar die moesten natuurlijk ook bewaakt worden. Dus in het bos tussen Westerhout en Wijk en Zee heeft een heel bataljon soldaten gelegen. En hebben daar dus de linie van Beverwijk beveiligd, bewaakt. Die kruithuizen moesten natuurlijk ook bewaakt worden.
1: Ja.
0: Je kan niet zomaar er is geen leger wat een kruithuis onbewaakt laat.
1: Nee, 12 ponden zullen nu zo gauw weggesleept.
0: Nee, 12 ponden, dat is moeilijk. Maar die kan je natuurlijk kapot maken als je
1: daar
0: wil.
1: Daar kun je
0: maar
1: delen vanaf.
0: Ja. Nee, maar er is dus een leger geweest.
1: Ja, ja.
0: Ik geloof onder leiding van Chassé nog.
1: Dat, kijk, die was toen niet zo
0: hoog. Die was toen nog niet hoger dan een bataljon. Die had een bataljon toen.
1: Ja.
0: Maar een bataljon soldaten, en dat zijn er toch 700, is dus gelegerd geweest in de duinen tussen Westerhout en Wijk en Zee. Hebben dus de lunetten bewaakt. Ja, die waren niet meer nodig. Die zijn teruggetrokken.
1: De kolonnen zijn er waarschijnlijk afgehaald.
0: Nou, wel gauw. Vrij gauw
1: die kruithuizen zoals ontruimd.
0: Kruithuizen zijn gesloopt. Een paar jaar later mochten ze de balken hebben. Nou ja, daar hebben we over gehad. En vanaf dat moment waren er alleen nog maar zandhopen.
1: Ja, ja. Dan verrommelen ze. Het gaat toch opgroeien, want ja.
0: Nou, de regering besteedt er nog wel een beetje aandacht aan. Om maar een voorbeeld te noemen. gaan we meteen een sprongetje maken van de jaren 75. In 1875, als in Noord-Holland de linie van Amsterdam wordt aangelegd, is er ook enige aandacht voor die oude vestingwerken. En ook met de linie van Beverwijk. En de linie van Beverwijk, daarvan wordt geconstateerd dat ze dus, net zoals bij de linie van Amsterdam, de stelling van Amsterdam, moesten ze maar eens de grenzen duidelijk gaan aangeven. Ze waren toch bezig bij de stelling van Amsterdam. Doen we die linie van Beverwijk, dan gaan we eventjes puntjes op de i zetten. Wat hebben ze gedaan? Op elke hoek van het terrein wat van het Rijk was, is een grenspaaltje neergezet.
1: Aha.
0: 7, soms 8, enkele keer 6. En er moet er eentje zijn waar er 9 of meer hebben gestaan. Werden grenspaaltjes op de hoeken gezet, zodat precies duidelijk was, dit is van het Rijk. En aan de andere kant van die streep die je kan trekken, dat is van die tuinder of van die grondeigenaar.
1: Boreel of ja, wie dat geweest is. Ja, ja. Ja, ja. Met andere woorden, dus, ze hadden niet allemaal mooie vierkante percelen. Ze hebben
0: nee, het zijn allemaal hoekige percelen. Ja, zeshoekig, zevenhoekig, meestal zevenhoekig. Maar elke plek waar dus zeg maar een paar graden verschil was, werd een paaltje neergezet.
1: Ja, ja, dus zo kon je dus
0: kon je precies omheen lopen. En dit is van de regering.
1: Ja, en dat is waarschijnlijk van domeinen geweest later al.
0: Ja, later is het overgedragen domein. Het was eerst van het ministerie van Oorlog.
1: Ja, oh ja, of van Oorlog.
0: Die grenspalen hebben ook allemaal een nummertje. En ook die van de linie van de stelling van Amsterdam. En daar staat een O op, een grote O. Ik heb jarenlang gedacht dat het een nul was, maar het is een O. De O van Oorlog, van het ministerie van Oorlog. En die grote O en dan een cijfer. Ja, bij de lunetten staat er nooit meer op dan er moeten er van met 9 zijn geweest. Maar en 8 weet ik er eentje. Maar cijfertjes. En die hebben precies een volgorde. Dus aan de hand van de nummer kan ik zien, weet ik uit ervaring, waar ik zit op die lunet als ik die grenspaal aantref.
1: Maar dat betekent dat je overal grenspaaltje 1 tegenkwam.
0: Ja, overal grenspaaltje
1: 1. 1, 2, 3 en dan?
0: Nou, 4, 5, 6. Ook nog. 7, er is er eentje, dacht ik, die heeft er maar 6. Dan zijn er een heel veel met 7. En een eentje met 8 en eentje met.
1: Die zijde moet er met
0: 9 of 10. Dat, ja, maar dat is niet helemaal duidelijk.
1: Dat is een heel raar terrein geweest, waarschijnlijk.
0: Nou, dat zit in de duinen in Wijkenzee. En de achterste flank ervan, van die lunet, is door een geluidswal van hoogovens ondergeraakt.
1: Ja, ja, dus daar zitten ze ook onder.
0: Daar zitten ze ook onder. Ja.
1: Dus er zit dus nog hier en daar wat.
0: Er zouden nog geimpjes uit de grond kunnen komen.
1: Er zou dus nog wat gevonden kunnen worden.
0: Voorbeeld. De aanleg van de Westelijke Randweg, die is met kerstmis 2009 nog niet klaar. In 2010 is die geopend. Maar vlak voor kerst krijg ik een signaal van een van de mensen van de archeologische werkgroep van het Museum Kennemerland. Er ligt wat vreemds daar en daar. Gaan we eens samen kijken. Hij zegt, ja, misschien is de grenspaal. Nou, ik kom daar en ja hoor, een grenspaal van de lunet. En die is boven de grond gekomen uit het slootje wat gegraven werd. En die ligt precies op de plek waar die hoort te liggen. Dat kan ik aan de hand van oude kaarten, heb ik dat maar wel in een ding.
1: Is hij in het landschap gebleven, het paaltje?
0: Hij is niet in het landschap gebleven. Hij ligt in het Museum Kennemerland. Hij zal waarschijnlijk in het Museum Kennemerland blijven, want de provincie had er geen belangstelling voor. Ook het provinciaal depot had er geen belangstelling voor. Hij blijft al in het Museum Kennemerland. Maar het is prettig, want we hebben er nog één. En die gaat waarschijnlijk terug naar zijn oude plek.
1: En naar zijn oude plek, dat wil zeggen bij het lunet.
0: Waar hij thuis hoort. Dat is een andere. Die is 7 jaar geleden, 8 jaar geleden is die in veiligheid gesteld.
1: Mm-hmm.
0: En die hebben we in bruikleen van Landschap Noord-Holland. Nou, die zal teruggaan. Op zijn eigen plek ooit weer komen. En dan hebben we nog één paal over in het Museum Kennemerland.
1: Ja, ja. Als we dus nu zien, dan zien we dus die lunetten. Die hebben een snelle ontstaansgeschiedenis. Een langzame aftakeling.
0: Ja.
1: 1875 wordt er weer aandacht geschonken. Ja. Dat wil zeggen, in de tussentijd waarschijnlijk nauwelijks.
0: Nee.
1: Dus dan is het waarschijnlijk door de tuinders en zo. Is
0: er nou, er werd wat toezicht gehouden op het feit of ze schoon werden gegeten. Maar dat is alleen in het begin geweest. Het is, er is geen belangstelling geweest. En vooral wat er niet was, toezicht. En natuurlijk ook geen handhaving.
1: Ja, ja, dus dat wil zeggen dat waarschijnlijk de tuinders al begonnen zijn zand daar weg te halen.
0: Die haalden steeds zand daar weg. Er zijn heel wat lunetten waarvan je kunt zien dat er heel veel zand weg is gehaald.
1: Dat betekent dat die mooie strakke vorm, dat die waarschijnlijk
0: geworden.
1: Ook aangetast is. Ze gingen aan de kant graven, daar we ze gewoon makkelijk bij konden.
0: Ja.
1: We onderbreken dit gesprek even voor een stukje muziek. MUZIEK

0: Er is aan de lunetten, en die zijn er nog van oorlog, dat deed je net ook, van die O. Ze zijn op een zeker moment overal aan het domein. En dan wil het eigenlijk zeggen dat ze al niet meer voor oorlogsdoeleinden
1: Nee, ze konden, nee, dat is ook zo. Op het moment dat de palen weg zijn, de kanonnen weg zijn en de kruithuizen weg zijn, dan is het over. Dan worden ze niet meer gebruikt voor de oorlogsdoeleinden. Behalve, ik moet in de zoverre herroepen. De Duitsers in 1940-45 hebben bijna alle bestaande lunetten, dat wil zeggen tot en met 17, tot in de duinen, hebben ze gebruikt als mitrailleurnesten. Ja. De Duitsers waren bezig met de Festung Amuiden in te richten. Dat wil zeggen al die grote bunkers rondom. Maar voor grote bunkers hoort nog wat kleins. Die oude linie van Beverwijk, van Oosterwijk tot diep in de duinen in Wijkenzee, is gebruikt door ze als op elk lunet hebben ze loopgraven aangelegd. Loopgraven in de vorm van met een knik en een rondje eronder. Dat noemen ze in de vestingbouw een vogelpootvormige loopgraaf. En als ik hem teken, dan zie je dat. Ja, dat lijkt wel op een vogelpootje. Vogelpootvormige loopgraaf. Daar hebben ze in bijna alle bestaande lunetten 2 stuks van aangelegd. Ze hebben in de oorlog, dat weet ik van getuigen in 1944-45... de winter van 1944-45, sliepen Duitse soldaten in de loopgraven. En moesten die bewaken dus. Mm-hmm. Ja. En ja, ook die zijn nooit gebruikt, eigenlijk. Want er is hier feitelijk niet gevochten bij de bevrijding. Dus ze zijn niet gebruikt. Nee, nee. Maar het is wel op voorbereid. Dus de Duitsers hebben ze omgebouwd of gebruikt als onderdeel eerste lijns
0: verdediging
1: voor mogelijke aanvallen vanuit het noorden.
0: Ja, ja.
1: Dat is het verhaal eigenlijk.
0: Maar toen waren ze eigenlijk al, wat de Nederlandse staat betreft, van oorlog naar domeinen.
1: Ze waren toen nog van domeinen.
0: Defensie naar domeinen overgebracht. En domeinen heeft daar, zoals het gaat bij het Rijk, jarenlang bezit van gehouden.
1: Ja.
0: Ook niet veel mee gedaan, denk ik.
1: Ik denk dat de meesten nog van domeinen zijn, maar die hebben dus het onderhoud overgedragen aan Landschap Noord-Holland.
0: Dus dat wil zeggen dat pas toen Landschap Noord-Holland of Noord-Hollands Landschap een toezicht op kregen, toen werden ze weer eens een keer.
1: Toen zijn ze gaan praten over een plan om ze toch te redden. Want het was natuurlijk erg makkelijk gegaan in de jaren 50. Toch zijn er 7 lunetten van de aardbodem verdwenen. Met 1 pennenstreek zijn die afgevoerd. Ze zijn met de grond gelijk gemaakt. En de wijk Merenstein en Oosterwijk zijn erop gebouwd.
0: Ja, dat is een flink stuk geweest natuurlijk.
1: Ja.
0: Ik herinner me van oude kaarten dat er in de grens tussen Beverwijk en Heemskerk hier en daar een raar puntje zat. Dat was dan een stukje overblijfsel van.
1: Dat had met de lunetten te maken.
0: Met lunetten, hè?
1: Er zijn 2 plekken aan te geven. De lunetten hebben allemaal een nummertje in het gebruik. 1 lag achter de vijver van het kasteel Oosterwijk. Aan de Laan der Nederlanden heb je die vijver met dat vierkante eilandje erin. Dat is een restante van een kasteel Oosterwijk. Daarnaast lag lunet nummer 1, daarachter eigenlijk.
0: Mm-hmm.
1: De eerste flat daarachter, daar, die staat op de plek waar de lunet was.
0: Ja, dat vijvertje bestond toen nog niet.
1: Die vijver? Jawel, want dat is een slotgracht geweest van het kasteel. Alleen die is uitgegraven geweest.
0: Ja, ja, hij was ondiep.
1: Die vijver was er wel, maar dat was een ruïne. De tweede lunet stond zeg maar op het kruispunt waar nu het politiebureau is. De derde, die ligt zeg maar ter hoogte van het Willem-Alexander-plantsoen. Lunet nummer 4 die lag aan de Heemskerkerweg waar de Marktweg begon. Dan moet ik, ja, Marktweg is een moeilijk begrip. Je kunt, als je heel goed oplet, over de Heemskerkerweg loopt richting van de kerk. De
0: protestantische kerk.
1: Die kerk, de protestantse kerk.
0: Vredevorst, geloof ik.
1: Vredevorstkerk, ja. Richting de Vredevorstkerk loopt. Dan moet je opletten, er loopt een rijtje oude huizen. Dat zijn huizen die voor de oorlog gebouwd zijn. En op een gegeven moment wijkt de weg wat af. De huizen wijken wat terug ten opzichte van de weg. Dat was het begin van de Marktweg. Die liep vandaar naar de plek waar nou dat standbeeld van die tuinder staat, de Schoffelaar.
0: Oh, daar.
1: Daar liep de Marktweg. En die liep langs 2 lunetten. Langs lunet nummer 4, die was vlak bij de Heemskerkerweg. Langs lunet nummer 5, die is op de plek waar die Schoffelaar staat.
0: Mm-hmm. Dat is een beetje een rare slinger zit daar.
1: Ja, maar dat was een weggetje van Beverwijk naar Heemskerk. Want de Alkmaarse weg bestond vroeger niet.
0: Nee. Waarom het Marktweg heet, dat is zelf toevallig niet bekend.
1: Toch, de Heemskerkers konden over dat weggetje naar de markt in Beverwijk, denk ik.
0: Ja, ja, ja.
1: Beverwijk had marktrechten.
0: Ja, Heemskerk.
1: 700 jaar lang. En Heemskerk heeft ze pas later zelf gecreëerd.
0: Nou ja, dat kan ook.
1: Ja. En dan lag er dus nog eentje op de plek, zeg maar, waar een grasveldje is tussen die 2 flats, heb je die zo schuin gebouwd zijn.
0: Ja.
1: Naast de Alkmaarse weg. Dus de Alkmaarse weg naar Plesmanweg.
0: Ja,
1: daar heb je een grasveldje. Daar heeft er een gelegen. En dan heb je de school, de lunetten. En dat is heel duidelijk. Die is gewoon gebouwd op lunet nummer 7. De plek waar lunet nummer 7 was.
0: Ja, ja, ja, ja. En dan kom je verder en dan kom je dan bij het lunet.
1: Wat bij lunet nummer 8. En dat is de eerste die er dan nu nog is. He, dus lunet 1 tot en met 7 zijn weg. 8 tot en met 14, die zijn er nog. Dat zijn er dus 7 in Beverwijk. En dan zijn er nog 3 over tussen Beverwijk en Wijkenzee. Of eigenlijk in Wijkenzee. Ja?
0: Plus een paar die misschien onder de duinen liggen.
1: Het zijn, nee, ze zijn goed herkenbaar. Die zijn niet ondergewaaid. Eentje, nummer 21, daar fietst iedereen die over het toeristisch fietspad van Beverwijk naar Wijkenzee rijdt. Dat is dat kronkelfietspad, die rijdt er langs. Maar ja, wat ziet hij? Hij ziet dat links van hem, 2 meter hoog, een soort duintje ligt. Maar dat is lunet, nummer 23. En dat is bewijsbaar, want als je goed gaat zoeken en je hebt geluk, dan vind je grenspaal nummer 1.
0: Die vind je daar.
1: Die is er nog. En er is een Wijkenzeeër die tegen mij zegt dat 2 er ook is, maar die weet hij alleen. Ik moet nog eens met hem praten, Patrick Schelwis, als hij luistert.
0: Ja, kijk.
1: En dan 23, die is er gewoon, want die weet de gemeente zelfs dat die zo heet. Want op de grote gemeentekaart van Beverwijk staat die aangegeven als nummer 23.
0: Ja, ja. En wat er dan verder?
1: En dan is er nog aan de andere kant, dan ga je onder het viaduct door. De Julianenweg neem je.
0: Ja.
1: En dan heb je daar de Badgastenkerk. Dat is een kleine kerkgebouwtje waar nou geen kerk meer in is, maar een aannemersbedrijf.
0: Maar nog steeds een Badgastenkerk heet.
1: Badgastenkerk heet dat gebouwtje. Tussen de Badgastenkerk en dat huis daarnaast staat een paadje. Dan ga je in. Na 200 meter ga je linksaf. En dan kom je bij een vijver. Dat is een vijver die dus daar ligt, zodat het overtollige water vanuit het viaduct wordt daarin gepompt. Die vijver weten niet zoveel mensen, maar ieder mens die zijn hond uitlaat in Wijkenzee weet het wel. En bij de vijver ligt net nummer 25.
0: Is die nog herkenbaar in het landschap?
1: Ja, ik vind van wel. Als je met me meegaat, dan kan ik precies laten zien waar die is.
0: Ja, ja.
1: Er zijn nog 4, 5 grenspaaltjes te vinden.
0: Ja, ja, ja, ja. Dan hebben we Landschap Noord-Holland, die op een zeker moment de verantwoordelijkheid wat het onderhoud betreft op zich neemt. Ja. Aanpassing enzovoort.
1: Nou, daar ben ik zelf wel erg gelukkig mee.
0: Dat kan ik me voorstellen.
1: De lunetten staan weer op de kaart. Ze zijn er weer. Landschap Noord-Holland heeft in deze heel prettig samengewerkt met de gemeente en de provincie. Door de aanleg van de randweg ben in eerste instantie de lunetten nog weer bedreigd. Althans, er stonden, er konden wel een paar van die dingen weg.
0: Ja. Ja.
1: Dat is gelukkig niet doorgegaan. Alle lunetten die er nu zijn, zijn ondertussen monument. Je mag ze niet weghalen. Ik weet niet zeker of dat ook voor die in Wijkenzee geldt. Maar de Beverwijkse lunetten zijn in elk geval monument allemaal.
0: Dat ene lunet wat jij net noemde, wat je ziet als je van het noorden komt, die ligt op Heemskerks grondgebied zeker?
1: Die ligt op Heemskerks grondgebied, ja. De Maarten van Heemskerkstraat heette toen misschien nog niet zo, maar in 1800 was die weg er wel. Die komt uit niet op de Alkmaarse weg, maar die komt uit op wat toen nog de Houtweg heette.
0: Mm.
1: Ja. De lunet daar is dwars over de weg aangelegd. Maar dat gebeurde wel meer, dat weggetje was lastig, dus daar werd hij over de weg heen aangelegd. Het gevolg was dat eigenlijk de gemeentegrens door de lunet heen liep. Dat was niet prettig, dus met één handtekening destijds, denk ik, ging dat zo. Die grens werd aangelegd. Dus die lunet lag helemaal op Heemskerks grondgebied en de grens van Beverwijk liep met een puntje omheen. Hetzelfde is gebeurd bij lunet nummer 10. Die ligt op wat de Grote Houtweg was. Gladiolenlaan liep over in de Grote Houtweg vroeger.
0: Ja, ja.
1: Nu is die afgesloten, maar aan het eind van, zeg maar, waar de Gladiolenlaan overging in de Grote Houtweg, waar de gemeentegrens ook was van Heemskerk en Beverwijk, daar is die lunet ook over een weggetje heen gebouwd. Dus er zat ook zo'n rare punt in.
0: Rare knik in. Ja, ja.
1: En bij lunet 11, die midden in het landschap ligt tussen de Plesmanweg en de Hondsborstenweg, daar steekt ook zo'n puntje uit. En dat is weer een puntje van Beverwijk op het gebied van Heemskerk eigenlijk.
0: Ja, ja, ja.
1: En een paar jaar geleden zijn die rare dingetjes rechtgetrokken.
0: Ja, ja. Ja, ze hebben toen eens een grensconnectie daar gehad.
1: Ja, ze hebben Beverwijk kregen wat, Heemskerk kregen wat. En toen is dat
0: zonder. Ze hebben het wel zo gedaan dat er geen nieuwe verkiezingen nodig waren.
1: Nee.
0: Die lunetten worden nu ook weer kaal gehouden?
1: Die worden kaal gehouden. Ja, of het zal lukken, maar ze worden kaal gehouden. Gedeeltelijk door begrazing soms, maar niet altijd. Maar in principe willen ze ze kaal houden.
0: Ja, ja, ze weer een beetje zichtbaar blijven voor zover het landschap. Ja.
1: Nou, zichtbaar blijven, vind ik mooi dat je dat woord gebruikt. Je kunt ze allemaal nu zien. Dat was niet zo. Als ik eens langsloop van wat er nog is, heel duidelijk voor iedereen, want die kan iedereen zelfs zittend in de auto zien, is nummer 8. Op de plek waar de Rijksstraatweg van Heemskerk overgaat in de Alkmaarseweg. Ter hoogte van de Maarten van Heemskerkstraat. Die kun je heel goed zien. kun je ook bij wijze van spreken voor het grootste gedeelte langslopen omheen. Je kunt de achterkant bekijken, de voorkant bekijken. De volgende, dat is net nummer 9, het ligt achter de Kraaienhoflaan. Daar kun je op zelfs. Mm-hmm. En je kunt hem heel goed zien, want er is voorlangs, vanaf de Rijksstraatweg, de laatste rotonde van de Randweg, vanaf de Rijksstraatweg is er een wandelpad aangelegd langs lunet nummer 9. Mm-hmm. En dan kom je zo naar lunet nummer 10. Je loopt dus langs dat pad, langs de lunet. Mm-hmm. En dat vind ik heel fraai geworden. Maar lunet nummer 9 kun je ook oplopen, echt. Daar zijn klaphekken zijn er gemaakt. Daarbovenop loopt een paadje langs. Daar kun je oplopen. En dan heb je pas een idee hoe hoog ze zijn. En dan kun je je voorstellen dat je van daaruit een goed schootsveld had. Want, dan moet ik erbij zeggen, destijds zijn alle huisjes die in de weg stonden, die moesten, maar er stond niet zoveel gelukkig, maar alle heggen die er stonden moesten ook weg. En dat is ook voor betaald, voor het weghalen van heggen. Ja, ja, want ze moesten schootsveld hebben. Ja?
0: Ja, ja.
1: En als je op lunet nummer 9 staat, dan kun je een heel goed idee krijgen hoe het wordt. Dan kun je ook zien hoe die loopgraven waren, die Duitse loopgraven. Want die zijn daar ook allebei nog. Eentje daarvan is zelfs diep gehouden. De andere loopgraven zijn allemaal gevuld met zand om slijtage verder tegen te gaan. Ja, ja, ja. Maar een van de loopgraven is gedeeltelijk open
0: geweest. Die vogelpoot. Is...
1: Ja, daar kun je in die vogelpoot, in het voetje van de vogelpoot. De poot zelf niet, maar ik denk ook dat dat nodig is, dat ze weer volgeworpen zijn met zand. Mooi schoon wit zand is erin gedaan. Want de steensoort die de Duitsers gebruikten is heel slecht. Het is een koddig gezicht. De stenen zijn verder versleten dan het cement. Het
0: zandlichaam van... Oh,
1: nee, dan het cement.
0: Cement van de...
1: Het cement steekt uit. De stenen slijten en het cement steekt wel een centimeter uit.
0: Dat is
1: heel gek gezicht.
0: Dat is een heel omgekeerde wereld, ja.
1: Slechte kwaliteit geweest.
0: Ja, maar
1: oorlogskwaliteit.
0: Ja, puur kan net zeggen. En het hoeft ook met de oorlog te doorstaan. Dan was het over.
1: Ja,
0: kon ze weer weg.
1: De volgende, dat is lunet nummer 15. En dat is precies aan te geven waar dat is. Dat is op de, wat nu het kerkhof is. Mm-hmm. Als je het oude gedeelte van het kerkhof binnenkomt, bij het kerkhof zijn nieuwe ingangen gemaakt. Als je die nieuwe ingang, die is eigenlijk aan de Bankenlaan liggen, als je die nieuwe ingang opgaat en je loopt naar de plek waar alle verzetstrijders liggen. Mm-hmm. En als je dan achterom kijkt, dan kijk je tegen lunet nummer 15 aan. Mm-hmm. Die wallen zijn er nog gewoon. Die zijn wel wat afgevlakt, maar lunet 15 ook. Als je op de kaart van de begraafplaats kijkt, dan zie je hem liggen. Over de wal van de lunet is een pad aangelegd. Op de rand van dat pad zijn graven aangelegd. Er zit op zekere plek nog een kuil van 1,80 meter achter. Oh, dat is gewoon de kern van de lunet.
0: Ja,
1: ik heb erin gestaan. Het is gewoon de kern van de lunet.
0: Ja.
1: Hij is niet... Nee, het is gewoon... De lunet is gebruikt voor de graafplaats.
0: Ja. Zijn er, bij jou weten, bij de lunetten wel eens opgravingen geweest? In de zin dat men daar eens een onderzoek om te kijken van...
1: Ik weet van Jean Hoefstra. Jean is een bekende als het gaat om opgravingen. Die heeft wel eens vragen gesteld aan mij of er wat te vinden zou kunnen zijn. Want onder de flat aan de Alzettenstraat, meen ik, bij lunet 1 dus, daar zou wat gevonden zijn. En het enige wat ik denk dat hij kan vinden is dat daar dus wat stenen van de Duitse loopgraaf zijn gevonden.
0: Mm-hmm.
1: Er is verder geen materiaal gebruikt en achtergebleven wat niet verrotten kon. De palen zijn verdwenen.
0: Ja, ja,
1: dus... daar kun je geen sporen meer van terugvinden. Die zijn eruit gehaald.
0: Als er wat is, zijn het gelegenheidsfondsen.
1: Je kunt niet verwachten dat er wat is.
0: Nee.
1: Wat er gebeurd is natuurlijk, is dat bij zeker lunet nummer 8 aan de Alkmaarseweg, Rijksstraatweg, Domme Waterpartij, weer gronden misschien, maar lunet nummer 9 is een waterpartij, de oude waterpartij, die was helemaal vol met rotzooi. Echt met rotzooi met hoofdletters. Niet alleen de tuinders, maar ook de buurt gooide daar van alles in. Er stonden heel veel bomen in gegroeid. Daar is niks van waarde gevonden.
0: Om de hele opgave op touw te zetten voor een paar toevallige
1: fondsen. Het is zand op zand.
0: Ja.
1: Het enige wat je misschien kunt zien is de grens waar het zand wat er in 1800 opgekomen is. Dat zal wat verschillen van het zand wat er voor 1800 de bovenkant vormde.
0: Ja. Maar dat is alles. Maar voor de rest is het niet veel te verwachten.
1: Nee.
0: Wat is de verdere toekomst voor de lunetten? gewoon monument blijven? En daar...
1: Wat ik ervan weet is dat het bedoeling is dat ze zijn monument en monumenten moeten blijven. Landschap Noord-Holland heeft het onderhoud. Doet dat op een manier waarbij twee doelen gediend worden. Dat wil zeggen, die er net moet blijven, maar de natuur moet ook zijn kans hebben daar. Maar zal toch, ja, laten we zeggen, als er een keer een boom weg moet, dan denk ik dat dat geen protesten meer zal opheffen. Maar er is destijds nogal geprotesteerd tegen het wegruimen van een zootje rotzooibomen. Want het waren allemaal bomen die dus in het wild gegroeid waren, scheef gegroeid, dwars gegroeid.
0: Die hadden er helemaal niet van ons verhoorzen.
1: Die hoorden daar niet te staan natuurlijk. En, maar ja, die zijn gewoon zaadjes gevallen, boom geworden. Er zijn er ook blijven staan. De flank van lunet nummer 9 staat bomen op. De flank van lunet nummer 10 staan bomen op. Nummer 11 staan struiken op.
0: Dus het is niet
1: struikbomen.
0: Het is niet zo dat... Als gekapt is.
1: Nee.
0: Dus eigenlijk kun je een beetje zien van hoe het ooit geweest is en hoe het zich langzamerhand vervormd heeft tot iets wat we nu niet meer zien. Want, want zo'n volledig verwaarloosd lunet is er niet meer bij. Althans niet zichtbaar.
1: Nou ja, lunet nummer 12. Dat moet ik nog even vertellen. In mijn ogen is het triest. Lunet nummer 12 is in de jaren 80 verkocht aan tuinders. Die tuinders gebruiken het. Die tuinders zullen zelf vinden dat ze dat volkomen terecht doen. Ze hebben wel stukjes van de lunet weggegraven.
0: Nee.
1: Als ze het horen, zullen ze me niet aardig vinden. Maar het is jammer. En de rest van de lunet, ze hebben de kern, daar staan draagbare kastjes in. Er is wat weggegraven. En de rest wordt niet onderhouden. Dat is niet te zien, maar als je er weet en als je kijkt, en er zijn wat dingen aanwijsbaar. Er staat aan de voorzijde een grenspaaltje ergens. Er staan achter nog twee grenspaaltjes. Maar die is, wat er niet van gebruikt wordt door de tuinders, is een bende.
0: Ja, ja.
1: Landschap Noord-Holland zou hem graag terugkopen.
0: Ja, maar dat zal niet gewoon gebeuren.
1: Dat moet gewoon gebeuren.
0: Nee. Nou, luisteraars, dit was een aflevering van Historische Verkenningen, waar we spraken met Aad Kok. En Aad Kok was zo vriendelijk om zijn kennis van de lunetten, u heeft gehoord dat dat heel veel is, aan ons te vertellen, dat wij het weer aan u kunnen brengen door de uitzending. Ik dank u voor uw aandacht. Tot volgende week.

0: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, State of Art, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een van de twee vliegtuigen die vanuit Kaapverdië onderweg waren naar Nederland met drie opvarenden van de Hondius is uitgeweken naar Gran Canaria. Het is niet duidelijk waarom dat is gebeurd. Aan het einde van de middag landde het toestel daar. Het andere toestel vloog gewoon door naar Schiphol en is daar net geland. De drie personen waren eerder van het cruiseschip gehaald vanwege het hantavirus. Twee van hen zijn bemanningsleden die ziek waren geworden. De derde is de echtgenoot van een Duitse opvarende die is overleden. Hij is niet ziek, maar zou wel besmet kunnen zijn. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat nu alle risico's in kaart worden gebracht.
4: Er wordt nu door alle experts nagegaan waar eventuele risico's op besmetting zitten. Dat doen we met de grootste zorg voor de zieken natuurlijk zelf, maar ook voor met name de volksgezondheid.
3: Verschillende universiteiten waarschuwen hun studenten voor phishing na een hackaanval op het systeem Canvas. Daarbij zijn wereldwijd de gegevens van miljoenen docenten en studenten gestolen. Volgens de Universiteit van Tilburg gaat het onder meer om namen, mailadressen, studentnummers en onderlinge berichten. De hackers zouden die informatie kunnen gebruiken om gerichte mails te sturen waarmee ze meer gegevens hopen te krijgen. Bij Weesp is het treinverkeer weer op gang gekomen nadat het enige tijd had stilgelegen door de vondst van een bom tijdens graafwerkzaamheden bij het spoor. Het ging om een bom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom is weggehaald en wordt ergens anders tot ontploffing gebracht. Een man van 40 uit Drunen krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werden er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden. De verdachte had tegen de eigenaar van de badkamer gezegd dat hij de spullen voor hem kon afvoeren. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
6: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
7: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond
2: 360. Het volgende uur achter, deze keer voorgrondmuziek met Dick Slofstra.
3: Het is weer woensdagavond en dat betekent op Eimond 360 volgrondmuziek. Leuk dat je erbij bent.

Ja, goedenavond. Dit is Voorgrond Muziek op Eimond 360. Elke woensdagavond een programma dat misschien wel het meest diverse van de Nederlandse radio is. Voorgrond Muziek is het programma op Eimond 360 waarbij het draait om verbinding tussen mensen via muziek. Met daarbij zogeheten wereldmuziek, veel zogeheten wereldmuziek, om in aanraking te komen met muziek uit en van andere culturen. En om te laten horen dat we overal mooie muziek maken. Dat we helemaal niet zoveel van elkaar verschillen als we wellicht soms denken. In deze aflevering van Voorgrond Muziek ga ik muziek laten horen van artiesten afkomstig uit Canada, Pakistan, Amerika, Duitsland, Griekenland, Iran, Mexico, Palestina, Ghana, Roemenië, Turkije, Madagaskar, Kameroen, Mali, Algerije, Colombia en Nederland. Vind maar eens een programma met zo'n diversiteit. Je hebt het gevonden op Eimond 360. Leuk dat je luistert. Laat je verrassen. Ik begon deze aflevering van Voorgrond Muziek met APO en de Apostles. Dat is een Palestijnse rockband uit Jeruzalem, Bethlehem. Door de diverse achtergronden van de leden te combineren heeft de band een muziekstijl ontwikkeld die blues, dance en Oosterse elementen integreert. Ik draaide het pakkende Baji Benek, waarin we ook de Palestijnse zangeres Mai Mourad hoorden. Dat lied stamt uit 2014 en gaat over een stel dat constant contact met elkaar zoekt via bellen en sms'en. En elkaar vraagt waar ze zijn en waar ze mee bezig zijn. Waarschijnlijk een prille liefde, denk ik. Harry Manx kwam ter wereld op het Britse eiland Man of Man. En hij groeide op in Canada en bracht een groot deel van zijn leven reizend door. In Europa, Japan, Brazilië en India. Hij heeft een passie voor blues en Indiase muziek en dat bracht hem ertoe een muziekstijl te creëren die een mix is van bluesritmes en Indiase melodieën. Hij speelt die op een verscheidenheid aan instrumenten. Snaarinstrumenten zijn dat. Sinds enige tijd begeleidt de uit het Canadese Quebec afkomstige Geneviève Jodion, Harry Manx op het podium. Op piano, gitaar en zang doet ze dat. Ik draai hun in 2024 verschenen single. En daarin horen we ook U2's One terug. La Rosée sur les Roses heet die single. Dauw op rozen.

0: Ja, dat was dus Harry Mengs en Geneviève Jodin met La Rose sur les Roses. Gevoelde ontberingen en problemen, tranen vallen stilletjes als dauw op rozen, is een van de tekstonderdelen.
1: Eimond 360.

Abida Barparveen, wereldberoemde Pakistaanse zangeres, componist en muzikant. Ze werd geboren in 1954 en werd opgeleid door haar vader, die een bekende zanger en muziekleraar was. Ze heeft talloze onderscheidingen gekregen, waaronder in 2021 de Nishaan-e-Imtiaz, dat is de hoogste burgerlijke onderscheiding van Pakistan. Abida Parveen staat bekend om haar krachtige en emotionele zang van teksten die vaak gaan over spirituele en mystieke thema's. Ook de Pakistaanse zangeres Sanam Marfi zingt over dit soort thema's. Zij is alleen een stuk jonger dan Abida Parveen. Ze werd in april 40. En samen brachten ze zo'n 2,5 jaar geleden dit nummer uit. Dat heet Ishq Namaz. En dat is een gepassioneerd gebed. Wat mij betreft een heel mooi nummer. We gaan naar twee andere dames. Een wat jongere dame en een wat oudere dame. Laat ik het even zo inleiden. In 2024 stond Omroep Max het tv-programma Dolly for President over Dolly Parton uit. In dat programma lieten Ilse de Lange en Frank Evenblij zien waarom Dolly Parton zo'n grote aantrekkingskracht heeft op mensen. Op mensen van verschillende achtergronden. En hoe zij erin slaagt om mensen te verbinden, ongeacht hun politieke en sociale achtergrond. Dolly was helaas niet verkiesbaar in 2024 en is dan ook geen president geworden, maar ze zingt nog steeds, ook al is ze inmiddels 80. Dat werd ze in januari van dit jaar. In 2024 verscheen dus een duet met Shelley Rena. En Shelley is de kleindochter van Dorothy Jo Owens, een geliefde tante van Dolly Parton. Shelley is 44.

30. Dus, wat ik al zei, net als in het vorige nummer, twee zangeressen met een aanzienlijk leeftijdsverschil. Maar, nou val ik weer even weg, maar dat is in dit nummer zeker niet te horen, ook al heet het Too Bad.

zou je bijna uitgillen. En dat doe ik dan ook. Dolly Parton en Shelly Rina met Not Bad. Koska, ik spreek het maar op zijn Nederlands uit, want ik weet eigenlijk niet hoe je de K in het Grieks uitspreekt, is, en jullie raden het al, een Griekse zanger en songwriter. En die Koska staat bekend om zijn mix van indie, rock en folk. Zijn teksten gaan vaak over thema's van onzekerheid en persoonlijke reflectie. Het lied dat ik ga draaien verscheen eind oktober 2023 en het heet Enkinisi. In beweging betekent dat. En dat komt tot uitdrukking in de dynamiek van het nummer.

Kosca met Enkenisi. Hij heet eigenlijk Theodorus Kontakos uit Griekenland. Ik was, of we, want jullie waren erbij waarschijnlijk, tenzij je net hebt ingeschakeld. We waren eerder in Canada met Harry Manx en we gaan even naar Canada terug. Want ik ga een nummer draaien van de Canadese alternatieve country en folk rock band Cowboy Junkies. Opgericht in 1985 in Toronto. En die band is bijzonder ook vanwege de samenstelling. Er spelen maar liefst twee broers in en een zus. Michael Timmons is songwriter en gitarist. Peter Timmons de drummer. En hun zus Margot Timmons is de zangeres. En dan is er ook nog een vierde bandlid. En die heet Ellen Anton. En die is geen familie dus. Ik ga van hen Bia's Song laten horen. Dat is een nummer uit 1996. En dat nummer beschrijft de reflecties van Michael Timmons terwijl hij aan de oever van de Speed River zit en nadenkt over het verleden. De tekst verkent thema's zoals tijd, spijt en hoe betekenisvolle connecties te maken. Hier zijn de Cowboy Junkies. Bia's Song.

De Canadese band Cowboy Junkies met Bia's Song. De Duitse band Fräulein Schmilla maakt, zo zeggen ze op hun website, alternatieve pop tussen Cat Empire, Antilopengang en Sophie Hunger. Snotterige punk, aanstekelijke funky en fragiel. Vrouwelijke lead, piano, synths, gitaren, drums, kopersectie, achtergrondzang. Duitse, Engelse en Spaanse teksten. Fräulein Schmilla is brutaal, liefdevol, poëtisch politiek tot duister cynisch. Extravagant, opzwepend, soms dromerig en zeker dansbaar. Aldus Fräulein Schmilla op hun website. Dit is That's All I Thought.

Muziek van een Duitse groep, Fräulein Schmilla. Duidelijk geen schlager, maar een fraaie Engelse song. 2 jaar geleden zag ik de aangrijpende Iraanse film My Favorite Cake. Die film gaat over 2 eenzame bejaarden die elkaar ontmoeten en in elkaar een soulmate herkennen. Iemand die ze zo lang hebben gemist. Ze hebben een onvergetelijke avond samen, waarbij ze onder meer dansen op het nu volgende nummer van Ferrodone, Farrokhzad. Dat dit nummer klinkt in die film is een van de kritische elementen in de film in de richting van het Iraanse regime. Want Farrokhzad, die naast zanger onder meer politiek activist was, werd na de islamitische revolutie in 1979 gedwongen tot ballingschap. Nadat hij naar Duitsland was verhuisd, werd hij het slachtoffer van een moord waarvan algemeen wordt aangenomen dat de regering van de Islamitische Republiek van Iran daarachter zat. Het lied dat we gaan beluisteren heet Darofa Nemikonam, met onder meer deze zinnen: als de maan en de hemel, als de maan uit de hemel zou neerdalen en zou kloppen op de deur, als de vogel van geluk en voorspoed over zou vliegen over mijn huis, als de donder van de hemel zou schreeuwen, 1000 keer in mijn hoofd zou schreeuwen, ik zou de deur van de woning niet open doen, omdat jij bij mij bent. Ferrodone Farrokhzad.

Ja, dat was Faradun Farrokhzad met Darova Nemikonam. Uit Iran dus. Over de volgende artiest valt een heel bijzonder verhaal te vertellen. Ik heb het over Rodriguez, voluit Sixto Diaz Rodriguez. Hij overleed in 2023, hij was toen 81. En hij was een Amerikaans folkmuzikant van Mexicaanse afkomst. Hij bracht in de jaren 70 twee albums uit die matig verkochten en deed wat optredens in Australië en daarna trok hij zich uit de muziekbusiness terug. Hij werkte als sloper, studeerde filosofie en was burgemeesterskandidaat. Uiteenlopende dingen. Zonder dat hij het wist, werd zijn muziek veel gedraaid in Zuid-Afrika, waar hij zelfs uitgroeide tot een legende. Over Rodriguez ging het verhaal dat hij zelfmoord had gepleegd. Maar in de jaren 90 gingen Zuid-Afrikaanse fans op onderzoek uit. Zij wisten in 1998 contact met hem te leggen, wat leidde tot een onverwachte opleving van zijn muzikale carrière en tot optredens in Zuid-Afrika. Dit nummer heet Crucify Your Mind, Crucify Your Mind, en komt uit 1970. Of a player that made you pay the cost, that now assumes relaxed positions and prostitutes your loss. Were you tortured by your own thirst in those pleasures that you seek, that made you Tom the curious, that makes you James the weak?

Dat is dus Rodriguez met Crucify Your Mind. El Infierno Está Cerca is een nummer van Saint Vincent, artiestennaam van de Amerikaanse singer-songwriter Annie Clark. En dat is afkomstig van een album van haar dat Todos Nacen Gritando heet. Dat album is de Spaanse vertaling van een Engelstalig album van haar, All Born Screaming, dat in april 2 jaar geleden verscheen. El Infierno Está Cerca, dat vertaald de hel is dichtbij betekent, gaat over angst, verlies en existentiële dreiging. En uiteraard wordt dat gebracht in St. Vincent's kenmerkende experimentele rockstijl. De inspiratie voor het album kwam voort uit enkele van de meest memorabele shows die St. Vincent in 2023 speelde in Mexico, Zuid-Amerika en tijdens Primavera Barcelona. Ze raakte geïnspireerd door de passie van het publiek dat elk woord in perfect Engels meezong. Wat haar motiveerde om voortaan, of om haar muziek ook in het Spaans uit te brengen. Hier is St. Vincent, El Infierno Está Cerca.

0: Eemond 360.
1: Ja, Eemond 360 met Saint Vincent die we zojuist horen. El infierno esta cerca. Weinig mensen kunnen met recht beweren een nieuwe muziekstijl te hebben gecreëerd. Maar de Ghanese zanger en saxofonist Giedu Blay Ambolé is er toch eentje van. Blay Ambolé kwam in de jaren 70 met een totaal nieuwe kijk op highlife muziek die hij Simic Wado noemde. Dat is geen verrassing. Het is geen verrassing, moet ik zeggen, dat hij hier meteen succes mee had. Want zijn muziek zwingt de pan uit en de ingenieuze mix van invloeden uit funk en jazz geeft de muziek een pakkend karakter. Maar dat is nog niet alles. Blay Ambolé schrijft melodieën die iedereen uit de malaise halen en zijn rockende ritmes laten zelfs de stijfste heupen trillen. Dus pas maar op. En dan is er ook nog die diepe donkere stem waardoor mensen hem de James Brown van Ghana noemen. Ik sluit dit eerste uur af met zijn nummer Woman Treatment. Dat is een nummer dat er in de kern op neerkomt dat als je goed bent voor je vrouw, je daar veel voor terugkrijgt. Hier is Blay Ambolé met Woman Treatment.
2: One, two, three, hey!

0: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de IJmond.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij IJmond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Anti-AZC-demonstranten blokkeren de snelweg A59 bij Den Bosch. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hebben zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld, schrijft Omroep Brabant. Ze hebben spandoeken en fakkels bij zich. De eerste evacuatievlucht met opvarenden van de Hondius is geland op Schiphol. Vandaag vertrokken 2 vliegtuigen vanuit Kaapverdië met aan boord een Nederlander, een Brit en een Duitser. Het andere toestel maakte om technische redenen een tussenstop op Gran Canaria en is nog onderweg. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Het schip kreeg van de Spaanse regering toestemming om naar Tenerife te varen. De president van de Canarische eilanden is daar niet blij mee, zegt correspondent Miral de Bruyne.
5: Hij denkt namelijk dat er niet genoeg is nagedacht over de veiligheid van de eilandbewoners. Maar waar hij vooral mee lijkt te zitten is dat hij niet is meegenomen in het besluit. En dat hij in Madrid niet aan tafel heeft gezeten toen dat besluit werd genomen.
4: Van de ongeveer 150 passagiers die nu nog aan boord zijn, hebben er 10 de Nederlandse nationaliteit. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze €8 miljoen aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto's. De oprichter van tv-zender CNN, Ted Turner, is overleden. De mediaondernemer richtte Cable News Network op in 1980. CNN was een van de eerste zenders die 24 uur per dag nieuws op tv bracht. Ted Turner was 87 jaar. Het weer. Het wordt overal droog. Minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Binnenkort ruis op je radio.
3: Klopt.
2: Met de komst van Heijmans 360.

0: zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Het volgende uur achter, deze keer voorgrondmuziek met Dick Slofstra.
3: Ja, welkom in het tweede uur van voorgrondmuziek. Programma met muziek van over de hele wereld. Lijkt jullie dat wat?

Ja, en dat is weer een prachtige start van het tweede uur van Volgerold Muziek. Welkom in dat tweede uur. Volgerold Muziek, het programma dat wil verbinden door muziek met liederen van over de hele wereld. Om te laten horen dat er meer is dan dat we op de mainstream zenders horen. En ook om te laten horen dat ook in andere landen en culturen mooie muziek wordt gemaakt. En ik wil ook mensen die in de Eimond wonen, maar niet Nederlandse wortels hebben, laten ervaren dat er op de lokale radio, tegenwoordig de regionale radio, aandacht is voor ook hun cultuur. Dit is Volgerold Muziek op Eimond 360. Ik startte dit tweede uur met Fanfare Ciocărlia. Fanfare Ciocărlia is een 12-koppige Romani Balkan Brass Band uit het noordoosten van Roemenië. En de band staat bekend om hun snelle, energieke muziek met complexe ritmes en snelle staccato, klarinet, saxofoon en trompet-solo's. Ja, we hebben dat gehoord zojuist. Hun repertoire omvat traditionele Roemeense, Romani en Oost-Europese volksmuziek, maar ook arrangementen van westerse nummers. De band werd in 1996 opgericht en brak eind jaren 90 internationaal door en heeft in meer dan 70 landen inmiddels opgetreden. We hoorden het nummer Yakbari. Dat betekent groot verlangen. En op dat thema van verlangen, specifiek verlangen naar een geliefde, gaat Çiğdem Aslan verder. Zij is in 1980 geboren Turkse zangeres. Ze heeft een Alevitisch-Koerdische achtergrond en staat bekend om haar vertolkingen van volksmuziek uit Klein-Azië, Griekenland, de Balkan, de Oost-Europese Roma- en klezmermuziek. En ik ga van haar veel geprezen album A Thousand Cranes uit 2016 het nummer Lingo Lingo Sicilair laten horen. Dat is een traditioneel Turks lied waarvan de tekst gaat over liefde, drinken en, daar komt ie, het verlangen om herenigd te worden met een geliefde. Je kunt je er wat bij voorstellen. Dit is Çiğdem Aslan, Lingo Lingo Sicilair.

I followed my heart when my spirit moves, that's when my engine starts. Dit was Ruthie Foster, een Amerikaanse singer-songwriter. En ze staat bekend om haar krachtige stem en haar mix van blues, folk, gospel en soul. Ze werd in 2024 60 jaar en dat inspireerde haar tot haar 10e studioalbum, dat dus Mile Age heet. We hoorden dus het titelnummer. En op dat album kijkt ze terug op een leven vol professionele triomfen, maar ook op persoonlijk verlies en

0: op de muzikale reis die haar bracht van kleine zwarte meid met een gitaar, zoals ze zelf haar jonge versie noemt, tot het behalen van meerdere Grammy-nominaties. De titeltrack Mile Age die ik draaide ontstond uit een gesprek waarin Ruthie haar leeftijd en levenservaringen besprak en daarin onder meer zei: "Honey, I got mile age." En dat inspireerde producer Tyler Bryant tot de tekst voor dit lied. Klein van postuur, maar groot op zijn accordeon en altijd goedlachs. Ik heb het over Régis Quisafoe. Hij ontwikkelde op de accordeon een volstrekt eigen techniek en stijl die deels gebaseerd was op de klank en speelwijze van traditionele Malagassische instrumenten als de Faliha en de Marofani. Wat hem daarbij goed uitkwam was zijn ongelooflijk behendige linkerhand die hem in staat stelde op beide klavieren van de accordeon even virtuoos uit de voeten te kunnen. Of misschien kan ik beter zeggen uit de handen te kunnen. Quisafoe had in eigen land al een formidabele reputatie opgebouwd toen hij in 1990 naar Parijs verhuisde en daar in de jazzscene belandde. En enigszins in paniek over hoe hij zich daar moest handhaven, ging hij te raden bij de grote Franse accordeonist Richard Galliano, in de hoop door hem te worden bijgespijkerd. Maar toen die Galliano Quisafoe hoorde spelen, kon hij hem alleen maar aanraden: jongen, vertrouw op je muzikale roots en op je eigen unieke talent. En die wijze raad werd door Quisafoe niet in de wind geslagen en hij slaagde erin om met zijn eigen muziek ook in Europa een succesvolle carrière als solo-artiest op te bouwen. Zelf zag ik hem ooit in de Schouwburg, in de Stadsschouwburg van Velsen. En ik herinner me dat mijn moeder er ook bij was, dus daar heb ik warme herinneringen aan. Op 16 juli 2017 overleed Régis Quisafoe in het harnas, want tijdens een concert op Corsica. Hij werd slechts 59 jaar. Het nummer dat ik ga draaien heet Chica Holly. Dat betekent laten we gaan. En je kunt zeggen dat deed Régis. Plotseling en veel te jong, tragisch en zeer betreurenswaardig. Maar gelukkig kunnen we nog wel genieten van zijn schitterende muziek en zijn grote vaardigheid op de accordeon.
1: Goma. Goma, goma. Haya. Hika, hika.

Ja, de man van Madagaskar, Regis Gisafo, met Chigaholi. Een van de grootste YouTube-succesverhalen van Frankrijk is soul-pop-zangeres en songwriter Irma. Ze speelde als tiener in haar slaapkamer akoestische covers van nummers van bekende artiesten en groeide uit tot zangeres die duetten zong met internationale artiesten op YouTube. Ze werd in 1988 geboren als Irma Pani in Cameroen, maar verhuisde in haar tienerjaren naar Parijs om daar een opleiding te volgen. Irma staat bekend om haar soulvolle stem en haar vermogen om het kunnen combineren van muziekstijlen als soul, pop en folk. Irma kreeg internationale bekendheid met haar debuutalbum Letter to the Lord in 2011, dat goed werd ontvangen door zowel critici als het publiek. En ik ga van haar draaien het nummer Otra Vez. En dat komt van haar album Live from Paris, dat een paar jaar geleden verscheen. En die titel betekent in het Spaans nog een keer, nog één keer. En het nummer gaat over thema's van liefde, verlies en hoop.

Irma met Otra Fes. Twee geweldige muzikanten bundelden in 2012 hun krachten voor een bijzondere samenwerking. Ik heb het over Eric Bibb en Habib Koité. Het resultaat was het album Brothers in Bamako. Eric Bibb is een veelzijdige Amerikaanse singer-songwriter die beïnvloed is door blues, gospel en folk. En de Malinees Habib Koité is een van de invloedrijkste artiesten uit het hedendaagse Afrika. En bovendien is hij ook nog eens een indrukwekkende gitarist. Het duo ontmoette elkaar tijdens opnames voor het wereldmuziekalbum Mali to Memphis. En al na enkele akkoorden, noten en songs begon een vriendschap die tot op de dag van vandaag duurt. Brothers in Bamako was een uiting van die vriendschap. Ik draai het nummer Touma Nikelen en dat betekent in het Engels Needed Time. De tekst nodigt de luisteraar uit om in het moment te leven en tijd te nemen voor zelfreflectie en innerlijke rust.

En dan gaan ze. Habib Coité en Eric Bibb met Tumani Kele. Oftewel in het Engels Needed Time. De Algerijnse zangeres Biona werd in 1952 geboren als Baya Bouzar. Ze is niet alleen zangeres, maar ook actrice en danseres. Haar muziek is een mix van popmuziek en raï-muziek. Ze bracht haar eerste album uit in 2001. Ze was toen dus bijna 50. En dat werd in 2007 gevolgd door Blonde dans la Casbah. En van dat album ga ik de track Tali laten horen. Daar is het. En Tali, dat is Arabisch voor kom. Dus ik roep naar Biona.

De muziek staat op de voorgrond. En de presentator zorgt voor de aankondigingen. Dit is Voorgrondmuziek met Dick Slofstra.

Nou, dit was Al Green. Hij werd in de begin jaren 70 samen met Marvin Gaye gezien als de grootste soul-artiest van dat moment. Maar in oktober 1974 loopt Al Green ernstige tweede graads brandwonden op zijn buik, maag en arm. Nadat zijn toenmalige vriendin, Mary Woodson, kokende maispap over hem heen had gegoten. En daarna pleegde ze zelfmoord. Al Green zag dat als een teken van God. En hij werd in 1976 dominee bij het Full Gospel Tabernacle in Memphis. Vlak bij Graceland ligt dat uiteraard. Qua muziek richt hij zich daarna op gospel. Maar eind jaren 80 keerde hij weer terug naar de soul en de rhythm and blues. En in 93 kwam zijn eerste echte soul-album sinds jaren uit. En in 1995 werd Al Green opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. En in datzelfde jaar trad hij op tijdens de 30ste editie van North Sea Jazz in Den Haag. Ik draaide van Al Green een vroeg werk, het rauwe en funky Ain't No Fun To Me. En dat stamt uit 1968. De tekst draait om een man die klaagt dat een relatie niet meer werkt. Het plezier is eruit verdwenen. Al Green leeft overigens nog wel. Al horen we eigenlijk niets meer van hem. Althans niet qua muziek. Atercio Pelados is een rockband uit Bogota, Colombia. De band werd in 1992 opgericht door Andrea Echeverri. Hij is zanger en gitarist. En Hector Butrago, de bassist. Hun muziek combineert rock met een verscheidenheid aan Colombiaanse en Latijns-Amerikaanse muzikale tradities, zoals mariachi, bolero, tropische muziek en flamenco. De band heeft 4 Latin Grammy Awards gewonnen en staat verder bekend om hun sociale betrokkenheid bij kwesties als politieke onrechtvaardigheid, vrouwenrechten en milieuproblematiek. Het nummer Bolera Falas dat ik ga draaien is een van hun populairste nummers. Het verscheen in 1995 en het beschrijft de gevoelens van een persoon die vermoedt dat haar partner ontrouw is en de emoties die daarbij komen kijken. Atercio Pelados.

0: Atercio Pelados met Bolero Falas, een band dus uit Colombia. Boudewijn de Groot, ja, die hoeft geen verdere introductie. Ik ga van hem draaien het nummer Wegen. Dat stond oorspronkelijk uit 1975. Maar ik draai een live versie uit 1997. En hij zingt onder meer dit. Al ben ik meer dan eens de weg kwijt en rij ik hele einden om. Al zou ik niet weten waar je woont. Ik ben op weg om je te vinden. Dus wees gerust vannacht. Ik kom. Dus ik wil maar zeggen, wees niet verrast als er vannacht op je deur wordt geklopt.
1: Dankjewel.
0: En bedankt al op voorhand dat je hem binnenlaat. Boudewijn.

Boudewijn de Groot met Wegen. En we hoorden op de gitaar Jan de Hond, die onlangs overleed. Goed om ook hem nog even hiermee te gedenken. Ja, dan heb ik nog een klein stukje over. En wat ga ik daarmee doen? Nou, weet je wat? Ik draai een mooi liedje van Claudia de Breij. En dat heet Slaap maar. Dat gaan we zo dadelijk doen, hè. Misschien lig je al in bed. Ga maar zo dadelijk lekker slapen. Goeienacht, alvast. En ook als je wat later naar bed gaat.

Ja, op een avond van voorgrondmuziek, dan lijkt alles goed. Dan hebben we verbinding met elkaar en dan zien we het ook in elkaar zitten over de hele wereld. Mogen dat zo zijn, dat gevoel?

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
2: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende van de Hondius aangekomen. Het eerste toestel met twee patiënten kwam rond 8 uur vanavond aan op Schiphol. Op het vliegveld stonden meerdere ambulances klaar om de patiënten naar ziekenhuizen in Düsseldorf en Leiden te vervoeren. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Het schip kreeg van de Spaanse regering toestemming om naar Tenerife te varen. Die tocht gaat 3 dagen duren. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en de hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. Het OM eist 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, tegen een oud-medewerkster van de rechtbank in Amsterdam. De vrouw zou informatie uit de systemen van de rechtbank hebben verkocht aan criminelen, vertelt AT5-verslaggever Niels van Stijn.
5: Nadat ze deze informatie heeft doorgespeeld en die gegevens, zijn er explosies geweest, aanslagen geweest op verschillende woningen. En er is ook een woning beschoten. Dus de impact van haar daden lijkt groot.
4: Ze vroeg 500 of 750 euro voor informatie uit de rechtbanksystemen. Bij de politie verklaarde de vrouw dat ze dit deed om haar gokverslaving te bekostigen. Almere City heeft vanavond van de Graafschap gewonnen in de play-offs om promotie en degradatie naar de Eredivisie. Het werd 3-1. De return is zaterdag in Doetinchem. De winnaar van de 2 wedstrijden speelt tegen Willem II of RKC Waalwijk in de halve finale van de competitie om een plek in de Eredivisie. Het weer. Het wordt overal droog. Minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
0: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
6: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
7: Lubbers wonen en slapen.
6: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
8: Binnenkort ruis op je radio.
9: Klopt.
8: Met de komst van Eimond 360.

0: maak je geen zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

We schrijven 1974 en daarmee begon het grote succes van die formatie ABBA, die heel veel hits daarna heeft gekregen. En het begon allemaal op dat Eurovisie Songfestival. Goedemorgen luisteraars, hier bij Wonderland, bij Eurovision 12 points. Voor het laatst op de zaterdagochtend tussen 11 en 12, omdat we namelijk een nieuw vast tijdstip krijgen. En daar gaat het allemaal echt gebeuren. Aanstaande donderdag al. Iedere donderdagavond tussen 8 en 9 uur houden we u op de hoogte van alles wat er rondom het Eurovisie Songfestival gebeurt. En natuurlijk, ja, u zult zeggen, dat was vroeger toch ook dit programma? Ja, maar het programma was gestopt. En nu Nederland het Eurovisie Songfestival heeft gewonnen en dus in 2020 het mag organiseren, ja, is het toch weer tijd om dit programma uit de mottenballen te halen. Iedere donderdagavond tussen 8 en 9 uur Eurovision 12 points. Ja, Nederland gewonnen na 45 jaar. Prachtig natuurlijk. En kunt u zich bijvoorbeeld dit nummer nog herinneren? Want we gaan heel veel muziek draaien terug in de tijd. Hier voor Noorwegen, Alexander Rybak en Fairytale.

0: Ja, dat is altijd een hele grote vergissing die men maakt. En iedereen denkt namelijk dat Eres Tu van Mocedades, jawel, het Songfestival ooit heeft gewonnen. Maar dat was helemaal niet het geval. Want het was het jaar waarin voor Luxemburg Annemarie David won met Tu te reconnaîtra. Jawel, dat u dat maar even weet. Goed, u luistert naar Eurovision 12 points. En het is eigenlijk een beetje een proloog. Want op deze zaterdagochtend zijn we er meteen voor het laatst. Want we gaan naar een vaste plek op de donderdagavond tussen 8 en 9 uur. En ik hoop dat ik u daar dan ook elke week aantref. En wat gaan we doen? We gaan onder andere natuurlijk u op de hoogte houden van dat grote evenement wat plaats gaat vinden in 2020... in Nederland. De plaats, dat weten we nog niet, maar daarover straks meer. Wat gaan we verder doen? Nou, bijvoorbeeld zal dit ook weer heel vaak door de zender klinken.
1: Eurovision 12 points. Nieuws van de voorrondes.
0: Want wie kunnen we verwachten in 2020 in Nederland? Elk land zal natuurlijk zijn voorrondes weer gaan houden. Dat is een ding wat zeker is. En daarvan houden we u op de hoogte. Zo gauw er bekend is welk liedje populair is in bijvoorbeeld Estland of Duitsland of Rusland, dan zullen we dat allemaal gaan melden in dit programma. Want per slot van rekening zijn dat de landen die we straks kunnen gaan welkom gaan heten hier in Nederland. Voor het eerst sinds 45 jaar, dankzij Duncan Lawrence, kunnen we het weer doen. We gaan straks een klein stukje terug in de geschiedenis, want het is niet de eerste keer dat Nederland het gaat organiseren. Het zal namelijk de

70, in 1970. Toen hebben wij het georganiseerd, omdat Lenny Koer een van de winnaressen was in 69 met De Troubadour. En degene die hier op Nederlandse bodem de overwinning binnenhaalde, was Dana met All Kinds of Everything voor Ierland. En toen won in 1975 Tietjin met Dingedong. Dus in 1976 mochten we het weer organiseren. En toen won op Nederlandse bodem Brotherhood of Man met Save Your Kisses for Me. Ja, en u denkt, nou, dan heeft Nederland het daarna niet meer georganiseerd, want Tietjin was de laatste winnende groep. Nee, dat is niet waar. In 1979 won voor de tweede achtereenvolgende keer Israël. En die vonden het ook erg duur om 2 jaar achter elkaar het Songfestival te organiseren. En toen heeft Nederland aangeboden om in 1980 het Songfestival te presenteren vanuit weer Nederlandse bodem. En degene die daar ongetwijfeld hele goede herinneringen aan heeft, dat zal zonder meer Johnny Logan zijn. Want hij won 2 keer het Eurovisie Songfestival. En de eerste keer met What's Another Year, dat deed hij in 1980 hier in Nederland.

0: Eurovisie nieuws.
1: En wat is het nieuws van deze week? Het Eurovisie Songfestival 2020 voorlopig op 16 mei. Dat is de kop van dit berichtje. De finale van het Eurovisie Songfestival 2020 staat vooralsnog voor zaterdag 16 mei in de agenda. Op dinsdag 12 en donderdag 14 mei vinden dan de halve finales plaats. Dat blijkt uit een brief van het Rotterdamse College van Burgemeester en Wethouders aan de gemeenteraad. Het college zet daarin verder uiteen wat de voordelen van het Songfestival zijn en wat de plannen zijn van Rotterdam. Op 9 juli worden de plannen besproken. Een dag later, om 12 uur, moeten de steden hun bidboek hebben ingeleverd. Daarna nemen de organisatoren en de EBU het besluit waar het festival wordt gehouden. Rotterdam is een van de steden die interesse heeft getoond om het Songfestival naar hun stad te halen. Andere kandidaten zijn momenteel Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Bosch, Maastricht en Utrecht. Ze hebben nog geen verdere informatie over hun bidboek naar buiten gebracht. Leeuwarden en Den Haag hadden ook interesse, maar deze twee steden zijn inmiddels afgehaakt. Het Rotterdamse bidboek heeft als credo een feest voor iedereen. Ahoy wordt naar voren geschoven als locatie. Voor de randprogrammering worden locaties in het centrum gezocht. En daarbij wordt voor de Eurovillage gedacht aan het Willemsplein of de Binnenrotte. De Euroclub die moet worden gehuisvest in de Maassilo. Daarnaast zijn er plannen om in reeds bestaande podia clubavonden, concerten, tentoonstellingen en meezingfeesten te organiseren. In de brief wordt niet vermeld wat de kosten zijn wegens concurrentiegevoelige informatie. In een commissievergadering zal dit aan de betrokken personen worden medegedeeld.

0: Eurovisie, doe ze point. De koffer van de week.
1: Ja, wat is nou een koffer van de week? Ik moet het eigenlijk een beetje in het Engels uitspreken. The cover. The cover of the week. Oftewel, iemand die op het Songfestival een liedje heeft gezongen. En iemand anders gaat dat liedje dan nog een keer inzingen. Of gaat het vertalen. Of gaat er iets heel anders van maken. En dan krijg je dus de cover van de week. Oftewel, ja, we gaan even terug naar een heleboel jaren geleden. Daar had je Maribel. En Maribel die deed voor Nederland mee aan het Eurovisie Songfestival met Ik hou van jou. Prachtig mooi nummer. Is onder andere gezongen door Gordon. En zo zijn er nog veel meer artiesten die het hebben gezongen. Ik geloof zelfs ook Gerard Joling. Maar we hebben een Beverwijkse zangeres die in België woont. Ida de Nijs. En die heeft het nummer ook gecoverd. Hier is door Ida de Nijs. Ik hou van jou. En dan moet ze eigenlijk gaan starten. Ja, daar is ze. Komt uit België, dus ja.

en vlak voordat Ida begon te zingen, zei ik, ja, ik moet uit België komen. Hè. Dus, en toen belde meteen koning Filip van België op naar de studio. En die zei, hoezo, ik moet uit België. Ik bedoelde alleen maar mee, het plaatje startte wat langzaam in. Omdat de afstand van België naar de studio hier in Radio Beverwijk wat groter is. Beste koning. Goed, vandaar is dat ook weer opgelost. In 2019, kan niet vaak genoeg gezegd worden, won Nederland eindelijk het Eurovisie Songfestival na 45 jaar. En daarom mogen wij in 2020 het gaan presenteren. Wij mogen het organiseren. En misschien wel Rotterdam. U hoorde het net bij het nieuws. In elk geval waarschijnlijk op zaterdag 16 mei. Met die halve finales in de week daarvoor. Toch heeft het weinig gescheeld, echt ontzettend weinig gescheeld, of Nederland had het in 2015, dus 5 jaar hiervoor, al mogen organiseren. Alleen, daar zat iemand anders in de weg, oftewel, wij werden tweede en een andere plaat werd derde. En misschien weet u het nog. Voor Oostenrijk.

En dat was voor Oostenrijk in 2014 de winnaar, of winnares, is net hoe je het zeggen wil. Conchita Wurst en Rise Like a Phoenix in 2014. En ik zei het al, als dit nummer er nou niet was geweest, dan had Nederland waarschijnlijk eerste geworden. Want wij hadden een prachtige tweede plek met Waylon en Ilse de Lange en Calm After the Storm.

0: Ruslana won voor de Oekraïne ook een keer het Eurovisie Songfestival met Wild Dances. Ja, die Oekraïne was er in Israël dit jaar niet bij. In verband met een tekst die niet zo in dankbaarheid werd afgenomen door de EBU. En waarschijnlijk, misschien wel bijna zeker, zal de Oekraïne weer terug zijn in Nederland als wij in 2020 het Songfestival organiseren. Wie misschien ook na vele, vele, vele jaren afwezigheid weer terugkomt, is Luxemburg. De Luxemburgse fans die zijn gaan lobbyen bij de Luxemburgse televisieomroep om weer mee te gaan doen aan dat Eurovisie Songfestival. En dat zou natuurlijk vreselijk leuk zijn. Want Luxemburg heeft best wel vaak gewonnen. Denk aan Après Toi van Vic Liandros. Of denk bijvoorbeeld aan Tu te reconnaîtras van Annemarie David. Dus wie weet komt ook Luxemburg weer terug op het Eurovisie Songfestival. Hoe zit het nou met Beverwijk en het Eurovisie Songfestival? Ja, natuurlijk, we hebben een songfestivalprogramma dat straks iedere donderdagavond tussen 8 en 9, kan het niet vaak genoeg zeggen, zal worden uitgezonden. Maar hebben er ook Beverwijkers aan deelgenomen? Ja, en onder andere in 1963 onze eigen Annie Palme met een speeldoos. En in de voorrondes heeft Rita Hovink meegedaan met Toen kwam jij. Dat was in 1977. Dus toch twee keer een connectie met dat Eurovisie Songfestival. En dat was voor ons toch eigenlijk wel een reden om die Annie Palme-laan en die Rita Hovinkstraat hier te krijgen. En dat allemaal dankzij Eurovisie 12 points of Eurovisie Songfestival. Hoe klonk het? We gaan luisteren naar een live. Ik zeg nogmaals, een live-opname uit 1963... waarin Annie Palme werd aangekondigd. Zijnde zingende Ein Speeldoos.
1: Mary Clooney van Nederland genoemd, daar lijkt ze inderdaad op. Zonder trucs, zonder handjes zingt zij de speeldoos.

En dat was de Nederlandse, nee, de Beverwijkse inbreng, moet ik zeggen. De Beverwijkse inbreng aan het Eurovisie Songfestival. Annie Palme die meedeed in 1963 met een speeldoos. En Rita Hovink met dat prachtige nummer, vind ik tenminste, uit 1977. Toen kwam jij. Maar die heeft het Songfestival helaas niet gered. Die bleef hangen bij de nationale finale van het Songfestival. Maar toch een link met het Songfestival, toevallig. Goed, we gaan er bijna uit, want ik kijk naar de tijd. En dan zie ik dat het echt bijna tijd is. En dan ga ik u nog even een laatste mededeling doen, wat ik u nog even mee wil geven dus. We hebben op de zaterdag tijdens 11 en 12 uur... 2 weken geleden, 3 weken geleden en nu weer warm gemaakt voor Eurovision 12 Points. Een programma wat 5 jaar heeft bestaan op Radio Beverwijk. Wat 1,5 jaar geleden is gestopt, maar nu in verband met de overwinning van Nederland weer terug gaat komen op Radio Beverwijk. Omdat er ongetwijfeld heel veel nieuws te vertellen valt over het Songfestival wat Nederland in 2020 organiseert. Maar dat niet alleen, ook heel veel prachtige muziek van dat Songfestival straks 65 jaar bestaan, hebben we nog nooit op de radio gedraaid. Of is wel weer eens leuk om nog eens een keer te draaien. We gaan ook helemaal terug in de geschiedenis. Naar 1956, 57, 58, al die jaartallen gaan we langs. En we gaan natuurlijk ook u op de hoogte houden van de voorrondes. Van wat gebeurt er in Frankrijk en wat gebeurt er in Engeland. En wie komt er straks allemaal naar Nederland toe. En wie gaat, laten we dat niet vergeten, Nederland vertegenwoordigen in 2020. En wie gaat het presenteren? Nou, kortom, er valt nog genoeg te praten. We gaan eruit met een nummer wat heel erg jammer is, maar wij hadden dat in 2014 ook met The Common Linnets en Calm After the Storm. Er is altijd een tweede. En die tweede, daar hoor je dan op een gegeven ogenblik bijna niks meer van. We weten het, Arcade van Duncan Lawrence, die won. Maar wie werd nou tweede in 2019? Weet u het nog? Nou, dat was natuurlijk Italië. Zijn naam was Mahmoud en het nummer heette Soldi. En hij eindigde achter Duncan Lawrence, achter Nederland, Italië. Daarmee gaan we eruit. Ik wens u een hele goede week. En niet vergeten, nog ineens een week wachten hoor. Donderdag 4 juli aanstaande tussen 8 en 9 uur. En dan voortaan elke week Eurovision 12 Points. Dag.

En dan op het randje van deze uitzending maken we toch nog even een kleine vergissing. Want dit is niet Saldi, dit was het nummer van Sarah McTarnon voor Ierland. En het gaat natuurlijk om deze.

0: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
3: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende aangekomen van de Hondius. Het cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken. Het eerste toestel met twee patiënten kwam rond 8 uur vanavond aan op Schiphol. Het tweede toestel komt later vanwege technische problemen. Op het vliegveld stonden ambulances klaar om de patiënten op te vangen. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte begin april bekend dat in het dorp 50 vluchtelingen opgevangen gaan worden. Eerder werd er ook al tegen gedemonstreerd. Israël heeft de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Volgens Israël was een belangrijke commandant van Hezbollah doelwit. Of die echt gedood is, is niet duidelijk. Hezbollah zegt daar ook nog niks over. Het was de eerste aanval van Israël op de hoofdstad Beirut sinds het staakt-het-vuren tussen Israël en Hezbollah inging. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxe goederen, vastgoed en auto's. Het weer vannacht droog met minima tussen de 2 en de 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De toestand van één opvarende van het cruiseschip waar het hantavirus is uitgebroken is stabiel, dat zegt de brandweer van Düsseldorf, die de passagier van Schiphol naar het Duitse ziekenhuis vervoerde. Volgens de hulpdiensten zijn er geen symptomen die wijzen op een infectie. Vermoedelijk gaat het om een vrouw van 65 die nauw is verwant aan een passagier van het cruiseschip die vorige maand overleed. Israël heeft voor het eerst sinds het staakt het vuren met Libanon een aanval uitgevoerd op de hoofdstad Beirut. Een belangrijke commandant van een elite-eenheid van Hezbollah zou het doelwit zijn geweest. Volgens Israëlische media is de commandant gedood. Het Israëlische leger en Hezbollah hebben daar nog niks over gezegd. De hulpverleners die zoeken in het puin nog naar overlevenden in een van de zuidelijke buitenwijken. Sinds het staakt het vuren vorige maand inging, zijn er over en weer meerdere aanvallen geweest tussen Israël en Hezbollah. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond kort de A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten die hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte vorige maand bekend dat in het dorp 50 asielzoekers komen. Er werd al eerder tegen gedemonstreerd. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De Franse ploeg speelde bij Bayern München met 1-1 gelijk, genoeg na de 5-4 zegen van vorige week. Dembele schoot PSG al na 3 minuten op voorsprong. Kane maakte in blessuretijd nog gelijk voor Bayern. Op 30 mei is Arsenal de tegenstander van Paris Saint-Germain in Budapest. PSG won de titel vorig seizoen. Het weer nog. Vannacht droog. Het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Oekraïne heeft geen vertrouwen in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd voor 9 mei, de dag waarop Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Gisteren vielen bij zware Russische aanvallen op Oekraïne zeker 26 doden. Daarom is er volgens Zelensky geen sprake meer van een staakt het vuren. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisteren al in te laten gaan, maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen dat bij de gemeente Den Bosch hoort. Ongeveer honderden demonstranten die hadden zich op de afrit en de hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. Ook in Loosdrecht werd weer gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. De gemeente maakte gisteren bekend dat de eerste bewoners volgende week zullen intrekken bij de tijdelijke noodopvang in het voormalig gemeentehuis. En Nederlanders houden de hand op de knip vanwege de hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zeggen klanten van ING tegen de bank na het invullen van een vragenlijst. 6 op de 10 geeft aan minder uit te zullen geven. Het weer droog, koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.